meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Panditugero. Een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hey, luisteraars, hoe de Nassan Bakaudoro, participatie, improvisatie. U heeft informatie, u wilt iets kwijt, u wilt ons uw verhaal vertellen. Ja, want ik hoor ook mooie verhalen wat er op Kwaku gebeurt hoor. Net heeft Claire een schets gegeven van al loop je daar en je ziet je ex met die oromatifier. Toch moet je je gedragen. Nee, beheersing is altijd goed. Theba Horis Refi, hè? Je moest zo. Je moest maar Charis Refi, ja. En zeker in een portras maar plezierig. Dus inderdaad, gedraag je. Wissa Ishi, zei Miti. Iedereen heeft zijn tijd gehad. Dus van vrouw of van man. Want dat moet ook worden gezegd. Van man gelukkig nog. Dan wat trouwen. En wat gaan loont. Hoeveel mooi gearmd. Dan kwakko. Nog een klets. Sukutrobi. Doe voor ferie. Go haar oru. Tori kan lok to zomaar. Of brokos kerai. Niet doen. Ga gewoon voor de gezelligheid. Voor de plezier. Je moet niet lachen, dit is ernstige, serieuze zaken. En het hoeft niet alleen op Kwaku te zijn, ook op straat. Hè? Ook toe in Oost of West. Nog een doel voor ferie, if you see you ex, nangawang,

0: Oromatie of vriendin voor jou. Niet doen. Rustig. Kies iets even. Dat is maart. We geven ook trainingen, lessen. Dus even viertak nog in mijn horen. Ik kan contact naar ONU. We Charlie komt tot rust, omdat wij ook ervaringsdeskundigen zijn. We waren ook in diezelfde boot. Voor jou. Zou je met mee, hoe kan ik mee? Sterker nog, ik kan niet doen. Ook nog. Maar goed. Tegenwoordig zijn onze mensen gedragen zich. Ze kunnen zich beheersen. Lobbytory, geen problemen meer. Je ziet duidelijk. Mannen kunnen zich gedragen. En vrouwen ook. Maar toch meer om te schermutseling vinden plaats. Maar dat zijn andere zaken. We willen niet meer energie meer eten. We willen niet meer.
1: Maar jonge meiden die elkaars brief aan het trekken waren.
0: Oh.
1: Hier wat voor schande. Het is al niet je haar. Ja. Trek die van die ander niet af. Je hoeft er geen schande te geven. Loop weg, laat die tori. Is zonde, jongen. Ja. En dan wat doen we? In plaats, ik snap het ook wel. Mensen durven elkaar... durven ook niet meer in te springen om mensen elkaar te halen. Iedereen is bang voor zijn eigen veiligheid. Maar dat was maar Juki.
0: Ja.
1: Het gebeurt te vaak de laatste tijd. Je helpt in een fitty en dan ben jij de... Niemand wil dat. Dus ik vind dat lastige situaties. En ja, die jongens, die jongeren die daar staan, die hosts, no? Of hoe je ze mag roepen, beveiligers. Sorry, bijna kwijt ik. Hé, ik snap dat jullie moe zijn. Maar jullie zijn wel op een festival, jullie moeten rennen.
0: Ja.
1: Wanneer jullie horen, jullie moeten rennen. Iedereen aan de kant doen, rennen. En dat die ene zijn buik groot is en dat die achterblijft. Nee, dan moet je ergens anders staan, weet je. Ik snap het wel. Ik is niet discriminerend bedoeld. Maar als er een onveilige situatie is... moet er snelheid zijn in optreden. Hmm. Scherp zijn. Want die mensen, die zijn daar om feest te komen vieren. En natuurlijk heb je een paar... rotzooi gasten ertussen, die moet je snel eruit kunnen halen.
0: Ja, ja. Dat is waar. Goed, andere tories. Zijn er dingen gebeurd, luisteraars? Anders moet ik helemaal naar Suriname gaan. Goluku, Samsada Penjonsu, Belwantu Njonsu Mang, Luku Seipsa. Dan kan dat. Maar we wachten even op u. Rustig. Zo niet, hoe kan dat? Een mooi pokoet weer, ik zie...
1: Het is dingen toch, goed met dat ding.
0: Wat is er?
1: Hoe heet het, Suri iets? Hoe heet dat ding ook alweer?
0: In Suriname?
1: Ja, op 1 augustus.
0: Oh.
1: Die jongen was toch hier in de studio, Antoine Ju?
0: En wat...
1: Maar is het Suripop?
0: Oh, Suripop, oh, dat zou kunnen, ja.
1: Er zijn die mensen van Suri op vakantie gaan, gaan jullie... Okay. Ga jullie kijken en kom ons vertellen. Ik ben echt benieuwd hoe hij het doet.
0: Oké.
1: Okay. Je kent het nummer toch?
0: Nee.
1: Oh, ik ga het voor u sturen.
0: Zoek het even. Oh, nou, ik kan draaien. Even tussendoor. Dit is Sabaku. Pinda.

0: Esa no pasa allá. Purus Timper. Desde Sabacú. Pinda, pinda. Moilan a poco. Y satran a son de mi ordena pena roba. Buena minacta. Le da mindris y mide. Ya, claro, lo que está ahora es que es Omar. Mira, coluco, coluco suma un arcanco. Mañana de neto, por si ripop poco, se lo que vi, that is, por tal un beetje over de manera en el studio, say.
1: Ja, Antoine Jou. Hele fijne vent uit Suriname. Hij woont hier inmiddels al een aantal jaar. Hij is een neefje van Lord, of een broertje van Lord Venda.
0: Oh, die kennen we, ja.
1: En hij heeft een nummer geschreven over zijn trotrono of afo. Die verliefd was op een man. En die moeder... Dus die oma, die moest die man niet. Die moeder van die vrouw moest die man niet. En heeft van alles gedaan om ze uit elkaar te halen.
0: Zo.
1: En eindstand was die vrouw, was vrouw zwanger. En zij en die man zijn eigenlijk gevlucht naar Mungo.
0: Ja.
1: En daar zijn ze als een gezin verder gegaan. Die oma was boos, die tevreden de politie gestuurd. En de politie zegt, we zien niks dan twee mensen die van elkaar houden.
0: Ja.
1: En ze leefden lang en gelukkig. En oma was nog steeds niet tevreden. En daarom heeft hij dit nummer geschreven. Suripop nummer.
0: Make me sorry you. Family love you.

0: Mooi pokoe, mooie clip met inhoud. Ja, make me sorry van Milopio, Suripop. Ik hoop dat hij het haalt hoor.
1: Ik hoop het ook, ja.
0: Er zijn natuurlijk ook andere nummers, maar die hebben we niet bij de hand. Dus deze Antoine Ju, die is gehoord via Maart Radio. Volgens mij is hij ook geweest in het programma van Jerry Wondel, Pokoman Yuru.
1: Ja,
0: kies meer aan Sandape toe. Vergelijkbaar. Oké. Okay. Luisteraars, het telefoonnummer van Maart is 020-471-4291. U voelt zich misschien niet geroepen om vandaag te bellen. Dat kan. Die tijden, ja, dat begrijpen we ook. U heeft andere dingen aan uw hoofd. Misschien bent u al verzadigd. Ik ben dan richting Strati. Ik doe Trasani. Dat kan. 020-471-4291. Ik zit in de studio met Claire, Wegitori, Tak Alasotori. En if you vindt dat je een mooi spantori, dan luisteren we ook naar u. Welkom in de uitzending, wie bent u?
2: Goedemiddag, heer Talman.
0: Goedemiddag, meneer Jan.
2: En mevrouw...
0: Claire.
3: Goedendag.
2: Een mooie naam, Claire. Een beetje sexy Franse naam.
3: Dank u.
2: Ik maak een grapje hoor. Gaat u mij niet beschuldigen van seksisme?
3: Oh nee hoor.
2: Meneer Norman.
0: Ik luister graag.
2: Laatste week Kwaku en ik hoop dat u Desma die Chakwaku begrijpt. Wat een jugu-jugu, maar ik ben nog bijna. Heeft Kwaku ook door onder het ding. En dan kwam ik uit naar €15. En de nog een verhoogde prijs, maar dan ben ik rond tegen de handel. De nou een business, Kwaku nou een business. Kwakuna no sport model. Kwakuna die hard making money. En iedereen die geld wil verdienen, die moet een goede balans hebben voor de toekomst. Kwaku kan niet meer voor €15, zegt mevrouw
0: Foster.
2: Grote artikel in de Parool afgelopen dagen. Vandaag ook. En ik hoor dat we moeten opletten dat we niet zelf in onze eigen vingers bijten. Als mevrouw Foster zegt voor 15 kan het niet meer. Maar dan zeg ik, dan moet je een planning maken voor komende kwaku. Dat je gemiddeld 3 kwakus, komende kwakus. Als je dat kan redden met €20 per persoon. En dat je dan de winst die je nu kan maken om kwaku 3 jaar voor te laten bestaan. Dan moet je niet gaan zeggen, we willen het niet verhogen. Commercie, kwaku is commercieel. Je hebt al een toegang voor mensen met een stadspas voor 57, dacht ik. Maar ik weet niet of het 57 of 10. En kinderen betalen vanaf 15 jaar. Dus die 2 poten die zullen blijven met een stadspas, dat moet je houden. Maar die mensen die kwaku willen behouden en in Zuidoost, die moeten die €20 kunnen betalen. Dan liever 1 biertje minder op kwaku, maar je gaat voor de sfeer, je gaat voor contacten, je gaat weet ik veel van wat allemaal. En je gaat ook voor muziek. Dus ik vind dat kwaku €20 best mag vragen. En als mevrouw Foster met haar partners het niet redt, dan moet Kwaku doorgaan met een andere firma of groep die wel het ziet zitten. Maar Kwaku kan niet blijven met de toegang van 15 euro. Dat kan niet.
0: Hmm.
2: Dus het is of deze heren en dames die het nu hebben, 4 personen, die kunnen het voorzetten met 20 euro. Dan moeten ze durven. Kijk, een bedrijf mag planning van als ik voor komend jaar winst wil maken. En de voorbereiding moet je ook plannen. Dat het met 15 niet kan en met 20 wel. Dan moet je durven dat zeggen dat je het doet. En als je vindt van ja, je wil de prijs niet verhogen. Dan is het hasta la vista tot waar je anders je geld kan verdienen. Maar Kwaku moet doorgaan.
0: Okay.
2: Maar om Kwaku zo snel door anderen te laten, dat is ook een risico die kan mislukken. Dus ik zou zeggen, verhoog het naar 20 en laat de dames en heren die het nu hebben, de leiding mee doorgaan.
0: Prima, gezegd. Ja, dankjewel voor je bijdrage, okay, hoor. Aitambo, u bent erin. Heb ik u goed?
1: Goedemiddag, Norman. Norman.
0: Ja.
1: Ze maken meer een tjoekoe-tjoekoe van dat ding van Kwaku. Kijk, laat me je zeggen.
0: Hmm.
1: Die vrijdagconcerten, hè? Ze kunnen ermee stoppen. En ook die heleboel bandjes die komen in een laspan. Ook stoppen. Met dat, het maakt het nog duurder voor die mensen die het organiseren. En die salsa band die in een tentje, ik heb gehoord in tentje, die moeten ze ook stoppen. Dus een zo, heleboel dingen.
0: Dan is er niets meer. Dan is het ongezellig geworden, mevrouw.
1: Nou, Norman.
0: Zoveel dingen moeten die stoppen.
1: Norman, kijk. Dat ding is, want die mensen klagen over, zeggen het moet nu duurder. Het mag niet vijf. Het is nu 15, hè. Het mag nu 20.
0: Ja,
1: dat vind ik, dan moet je iets anders bedenken.
0: Ja.
1: Want dan zitten ze te klagen, maar ze willen niet meer betalen.
0: Maar luister nou, het zijn niet alle mensen die klagen, hoor. Sommige mensen willen best wel meer betalen. En in dat dit toe, dat moeten we ook zeggen, hè.
1: Ja.
0: Er zijn mensen die het wel kunnen en willen betalen.
1: Betalen.
0: Ook,
1: ja, maar sommige mensen, het is iets typisch. Sorry hoor, wat ik ga zeggen net. Het is iets typisch Suriname. We klagen, maar we willen niet extra. Maar we blijven klagen.
0: Ja.
1: Gewoon een paar dingen moeten weg van Kwaku. Dan is het gewoon normaal. Als die concerten van vrijdag wegwezen met die concerten. Die bandjes die komen bij Laspan ook weg. Salsa bandjes. Ja?
0: Die mensen zijn het niet eens met u, hoor. Die mensen van Laspang, geen bandjes. Als ze weten waar u woont, mevrouw. Ze gaan die komen opzoeken, hoor. Ja, en Laspang betaalt voor hun eigen bandjes. Ja.
1: Ik heb een bodyguard, hoor. Oké. Ik heb 2.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nee. Nee, wacht niet.
0: Nee, maar die vrijdagavondconcerten die leveren ook iets bij, hoor. Het is een winst voor hun. Ja, het is apart. Het is winst voor hen, dus ze doen het om inderdaad meer te verdienen zelfs. Om het hoofd boven water te kunnen houden.
1: Maar is het altijd druk, Norman?
0: Bij hoe lang bent u niet gegaan?
1: Laat me je eerlijk zeggen, nou, je niet lachen, hè? Jij
0: nee. Nee, we gaan niet lachen.
1: Toen meneer Vincent Coat,
0: ja,
1: ben ik 1 keer maar gegaan. Nooit meer ben ik bij Kwaku gegaan.
0: Zo.
1: Ik ben geen Kwaku persoon,
0: okay,
1: weet je toch? Dus het interesseert me niet, maar ik vind het erg voor die mensen die gaan. Voor hun vind ik het erg.
0: Oké. Okay. Nee, dan begrijpen we het nu helemaal.
1: Als Kwaku stopt, vind ik het erg voor die mensen, maar voor mij, het doet me niks, hoor.
0: Oké, okay, dan is het duidelijk. Dank u wel.
1: Daarom heb ik dat ding gezegd. Maar zijn die concerten vrijdag druk, Norman?
0: Ja, die mensen genieten. Aanstaande vrijdag wordt het druk, want dan is het kasaf. Dat wordt de top drukte van je welste daar, deze vrijdag.
1: Oh, nee. Omdat ik dacht, misschien gaan er weinig mensen.
0: Nee.
1: Een heleboel dure bandjes, weet je toch?
0: Oh.
1: Dat maakt het nog erger voor Kwaku, weet je?
0: Oké. Okay. Goed, ik moet naar een andere. Dankjewel voor die bijdrage. Hè.
1: Ja, doei.
0: Dag.
1: Doe.
0: Dag, wie bent u? Welkom.
4: Ja, ik ben meneer Richane.
0: Dag meneer Richane, welkom.
4: Wat wil ik zeggen, meneer Norman? Pico, ik moet een correctie, want meneer Ramkissoune heeft het altijd over 50 euro. Maar ik heb 20 euro betaald hoor. Mm. En ik kan het wel betalen. 20 euro is het.
0: U kunt het wel betalen?
4: Ja, ik wil.
0: Mm.
4: En ik geniet allerlei, nou meneer Norman, het terrein is netjes. Die kinderen, jongens van 15, iedereen komt aan het trekken. Maar dan weet je, moet op 9, zonder 29, dan mag ik 4 voor die jaren kwakko.
0: Zo.
4: Ik kan het betalen, ja natuurlijk. Voor mij kan ik kwakko gaan blijven. Maar onze mensen die willen niks betalen. En Migasiel en, hoe moet je dat zeggen? Als je andere concert bijwoont, dan moet je ook wel veel meer geld dan dokker toch?
0: Hmm.
4: Maar je kan het wel betalen. Je hebt een heleboel mensen op je vakantiegeld ontvangen en al die soort dingen. Ja. Maar mevrouw, het is netjes, het is schoonmaken. Meneer Norman, wakker is het schoonmaken, ik krijg maar prijs.
0: Ja.
4: Maar ik wil wel 25 euro betalen ook.
0: Ja,
4: natuurlijk.
0: Nou, dan horen ze dat.
4: Ja, natuurlijk.
0: Dank mensen.
4: Ik heb een concert bijgewoond met mijn dochter. En toen heb ik bijna 200 euro betaald. Voor een concert. Diana Ross.
0: Ja.
4: En dan was het hartstikke vol, niet nog eens, want dan ben ik klagen. We hebben veel witte mensen, hartstikke vol. Maar onze mensen, die dingen van 1975, die is het niet meer, meneer Norman. Denk je, ik op plasje dat in Nassan,
0: nee,
4: dat is het niet meer. Het is hartstikke netjes, man.
0: Ja.
4: Dus ze moeten naar Kwaku gaan om te kijken hoe netjes het is. Hè. Ik ben gegaan en ik vind het fantastisch. En zondag aanstaande ben ik ook weer.
0: Prima. Ja, nou, met dat persoon daar.
4: Oké,
0: dankjewel hoor. Hai daar. Dan hoor je dat. Claire.
3: Ja.
0: Maar dit is maar deze opaai, moro.
3: Ja, maar dit zeg je. Weet je wat het is? We zijn blijven hangen in een tijd. Ik bedoel, voor alles wordt duurder. Suiker is ook duurder. Hoe duur is de suiker? Weet je, we gaan met alles mee. Alles willen we meedoen, maar we willen niet betalen. En ik bedoel, van als je een schoen kan kopen van 300, kan je ook net zo goed denken van, hé, ik ga even slinken op die schoen, want ik heb er al 7 in die kast. Ach, hoeft niet erbij. Ik ga daar het geld voor uitgeven.
0: Ja.
3: Die concerten zijn eigenlijk leuk. Voor de afgelopen vrijdag was het Broederliefde. En Jay, de jeugd, je zag ouders met hun kinderen.
0: Mm.
3: Er waren vaders die eigenlijk weekend hun kind hebben, gingen met hun kinderen. Dat was ook mooi om te zien.
0: Mm.
3: Vaders in plaats van moeders met hun kinderen, zag je vaders met hun kinderen naar Broederliefde. Prachtig om te zien. Ik heb genoten, maar ik heb ook genoten van de omgeving om te zien hoe kinderen op een laagdrempelige manier naar een concert gingen.
0: Zo.
3: Maar het was betaalbaar.
0: Ja.
3: Het was buiten. Het was mooi weer. Daar geniet ik ook van.
0: Mooi. Goed, nou, die bied is zo, want ik wou ook naar WK gaan hoor. Maar die meer de prijs voor de kaart daar in New York.
3: Ja.
0: 10.000 een kaart, hè? WK, finale wedstrijd.
3: Ja.
0: Nou.
3: Moet je zien hoe druk het was?
0: Wel dan. Zomaar normaal pijn, normaal go. Klari, u bent erin. Welkom, goeiedag.
5: Ja, goeiedag met Anne.
0: Dag mevrouw Anne.
5: Ja, ik groet u en uw medeprogramma.
0: Collega Klari, ja.
3: Dag mevrouw Anne.
5: Dag. Ik wil even zeggen, ik was gisteren naar een heel mooi concert. In een, even kijken, hier in Amsterdam-Oost. Hoe muziek en taal verbindend zijn. Ja, internationaal. Het waren een gezelschap van 4 man. 2 uit Oekraïne en 2 uit Rusland. Die hadden een ideaal concert, klassiek concert, ten gehoor gebracht. Het was prachtig en er waren ook dansnummers. Dus hoe de muziek en de taal gewoon buiten de grenzen mensen, zeg maar, hun eigen maken.
0: Hmm.
5: Ja, zonder grenzen. Dat was heel professioneel gedaan. Zonder een telefoon, gewoon uit het hoofd zingen. Nou, klasse. En een van de mensen die in de organisatie zat, die zei, kijk, hier wordt een vrede gesticht. Tussen Rusland en Oekraïne. Dat was heel leuk. Ja, dat wil ik even zeggen.
0: Heel mooi.
5: Ja. Nou, dat is het.
0: Oké.
3: Okay.
0: Dank u
3: wel.
0: Dank u.
5: Oké, ja.
0: Dag.
5: Ja.
0: Dag. Goed. Miklari eigenlijk. Ik wil een beetje iets anders gaan doen. Dus, naar Claire moest horen de luisteraars bezig. Ja, Norman, waar? Ik ben op.
3: Ja, ik weet niet of ik die ben. Maar ik ben, ja, ik heb me wel hier gezet. Ik wil nog één ding zeggen.
0: Ja, oké.
3: Men blijft hangen in de kwaku van toen. Alles verandert. Alles. De metro, je ziet alles veranderen. Die kaarten worden duurder. Maar als we echt wat toe willen gaan, doen we er moeite voor. Als je vergelijkt kwaku met een festival. Een festival, een willekeurig festival, een kaart begint bij €80.
0: Ja.
3: Voor één dag. Een paar podia's en divers muziek. Maar dat is het. Voor één dag. Kwaku. Tel het bedrag bij elkaar op. Waar iedereen geniet. Witte mensen komen naar Kwaku. Omdat het goedkoopste festival is. Waar je kan eten, drinken en kan genieten van muziek. Zij vinden zelf dat het eten goedkoop is.
0: Mm.
3: Als je het vergelijkt met een rollende keukens.
0: Ja.
3: Waar je een gerecht bijvoorbeeld, dat je denkt, wat heb ik eigenlijk gekocht? En je zit maar te rollen in die keukens, echt letterlijk. Je loopt van de ene kant naar de andere kant.
0: Mm.
3: En nu heeft rollende keukens ook nog wel iets overgenomen door bijvoorbeeld een Surinaams bandje te zetten.
0: Mm.
3: Of een ander band. Dus laten we ook kijken naar de groei van het concert. Want hoe het draait of keert, Kwaku is nu eigenlijk is een commercieel event. En het is eigenlijk bijna wereldwijd. Iedereen kent Kwaku.
0: Ja.
3: Je komt Amerikanen tegen Kwaku. Ik heb laatst een Amerikaanse vrouw ontmoet op Kwaku. Op vakantie was ze. Ze heeft gehoord van Kwaku. Ze kwam in die winkel. Ze kocht 3 pakjes. Ze heeft 200 en nog wat uitgegeven. En ze zei, I like it. Nou, je krijgt diverse mensen daar binnen. En als je vraagt naar hun cultuur waar ze vandaan komen, ze hebben het gehoord. Het is mond op mond reclame. Dus Kwaku doet toch wel iets. Suriname doet iets. En laten we denken aan naam, groei en bekendheid.
0: Vooral dat groei. Groeien. Komoro Biggie.
3: Ja.
0: Ja goed, misschien kunnen ze daar niet groter worden. Maar het is een begrip geworden, Kwaku.
3: Ja, het is een merk.
0: Internationaal, ja.
3: Ja.
0: Ja, dus we moesten eigenlijk een breedje naar agro voor ons aan dat tron Biggie zijn zodanig. Maar sommige mensen willen het kleiner horen, ze willen terug. Naar eigen tent bouwen daar op het terrein.
3: Ook niet erg, dan moeten ze maar een eigen kwaku organiseren. Een kwaku, dat soort dingen. Dat kan ook.
0: Ja.
3: Je kan ook anders denken van neem het hef in de handen, ga een subsidie aanvragen en ga terug naar de tijd. Kwaku in de jaren 80.
0: Ja.
3: Maak er iets van en ga het doen. Deze kwaku is anders. Die staat echt commercieel. Er moet geld binnenkomen. En we moeten blij zijn. Want mensen van Rotterdam die naar carnaval zijn geweest, die kwamen op een gegeven moment. Hey, carnaval was saai, man. We kwamen ze toch nog op kwaku.
0: Mm.
3: Dat betekent dat kwaku iets doet.
0: Ja. Nou, hier, Renati. Oké, goed. U bent erin. Welkom.
6: Ja, en één ding nog wil ik zeggen. Dag, meneer Norman.
0: Ja.
6: Meneer Norman, ik ga Frankrijk. Tevenstelgerechten. Nee, maar we gaan niet aan dat verre.
0: Oh.
6: Ja.
0: Ach, je hebt mij per gewicht.
6: Ja, per gewicht. Dus dat is mijn klagen, ja, zeg jongen.
0: Nee.
6: Per gewicht, meneer Norman, in Frankrijk.
0: Hmm.
6: Ja, die zijn mijn dochter en zo, ja, Frankrijk. Nee, maar we gaan niet aan. Als een gerechte tevenstel. Dus laat die mensen wat ophouden. Dus oké, dat was het.
0: Oké. Een belangrijke vraag is die je moet stellen aan mensen die vinden dat het duur is. Je moet ze inderdaad eerst vragen van Yugokban Ontra Festival. Dan ga je zien dat ze niet nooit ergens anders zijn geweest. Dus de Nusaba-verschil wat jij nu hebt verteld van rollende keukens en zo. Ik heb het ook gehoord van een nichtje van me. Ze even zeggen, laat die mensen ophouden hoor. Want wat ik betaal bij die andere festivals, entree alleen, daar nog bij eten en eten. Kleine hapjes, dieren soté.
3: Ja.
0: Ja, dus, en het is gezegd een paar keer in de uitzending dat Kwaku het goedkoopste is voor allemaal.
3: 3 vleugels, dus op 1 rollende keukens. 3 kippenvleugels.
0: Ja.
3: Was €10.
0: Rollende keuken.
3: Het was een festival ergens.
0: Ja.
3: 3 flerkjes. Dus ik zeg, wat? En daar was nog het goedkoopst. Want je had ze ook 3 voor €15. Maar mensen kopen het wanneer men honger heeft. Die mevrouw zei net van muziek verbindt, eten verbindt ook.
0: Dat is waar.
3: Eten verbindt. Als je ziet, ik heb genoten van die witte mensen. Serieus? Ze kochten porties. Oh, heerlijk man. Ik heb daar gekocht op die hoek. Lekkere barbecue. Niemand vraagt wat het kost. Als je die rijen ziet wat ze betalen.
0: Ja, ja. En dat is het juist. En terwijl de ene groep klaagt, vindt die andere groep het goedkoper. En er komen steeds meer. Want ik heb begrepen dat het inderdaad witter wordt. Mensen hebben het ontdekt uit het binnenland. De contact, laten we gaan naar ene plek. Kwakko. Ze gaan.
3: Ja, en die kawinemuziek klinkt als housemuziek. Dus ze houden ervan. Ze houden van die ritme. Ze houden van kawinemuziek. Het klinkt als housemuziek. Je ziet ze helemaal weggaan. Ze houden van het muziek. Die ritme is hetzelfde. Je let als ze in trance raken ervan. Wij raken daar ook in trance. Hun ook. Het doet iets met ze. Dus ze vinden het allemaal gewoon leuk en geweldig om te zien dat zoveel mooie culturen met elkaar gaan mingelen. Ja, ja. Eentje die met een bami. Oh, die bami is lekker. Ik keek naar het bakje. Ik hoorde bijna van wat kost het. Dat bakje was echt klein. En geloof me, dat zeker het bakje 15 euro was. Maar ze kijken daar niet. Bij hun is het een happening.
0: Ja.
3: En met kleine kinderen ook. En al die kinderen van wat wil jij eten? Wat wil jij eten?
0: Oké. Molly, ben jij klaar? Want ik ga opstaan en ik voel dat mijn maag aan het knorren is.
3: Oh, je honger. Er is geen kwakkoboy.
0: Je ziet? Dus dan ben ik naar mijn door, want met vier dan ben ik naar mijn. Dus luisteraars, ik ga even een kopje water drinken eerst. Dan moet ik ook met jou zo, dat was goed. Tot de volgende keer. Bedankt voor het willen luisteren. Straks krijgt u Remo en die gaat u verder begeleiden in het proces. Mart, de contradictie. Odi.

0: Dames en heren, wij vragen thans uw aandacht voor een bericht van overlijden van de heer Imro Orlando Fenlo. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, geven directie en medewerkers van Maart te kennen dat van hun is heen gegaan een oud collega en vriend, de heer Imro Orlando Fenlo. Geboren in Paramaribo op 3 februari 1949 en overleden in Amsterdam op 20 juli jongsleden. Hij heeft de leeftijd bereikt van 77 jaar. Imro heeft als medewerker van Pantaar een mooie bijdrage geleverd tijdens ons verblijf in het gebouw aan de Elektronstraat te Sloterdijk. Hij heeft naar tevredenheid gefunctioneerd als huismeester. In de jaren 70 heeft hij als technicus gewerkt bij Radio SRS in Suriname. Hij was een zeer respectvolle Maart-medewerker. De plechtigheid en het afscheid zullen plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:45 in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Hoornenboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. U kunt ook online condoleren en live meekijken via https://upbd.nl/condoleance/Imro-Fenlo. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Grantangi, Imro. Wakabung. En Fini Rostu na Yumasrasi. Maart condoleert de nabestaanden van Imro Orlando Fenlo en wenst hun heel veel sterkte toe. Tot zover dit bericht van overlijden. U wordt bedankt voor uw aandacht.
1: 93 KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP I'm waiting for. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
2: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM, Amsterdam.

Hallo, lieve luisteraars, welkom. Inderdaad, u bent welkom, ja. Dit is Mart, het programma Marticipatie heeft overgenomen van Tori Echatori. Norman is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. En na mij krijgt u de heer Raymond Dalfour, die neemt over van 5 tot 7. Soms gaat hij door tot 8 uur van Jurude. Maar dan weet u dat. Voorlopig gaan we het samen doen. U bent op de hoogte van de laatste stand van zaken. U heeft nieuws, informatie, het een en ander meegemaakt. En u wilt van gedachten wisselen over allerlei zaken. Dat kan hier bij Mart. Norman is hier speciaal gekomen om met u bezig te zijn. Dus if you know that, dan ben je naar dit toe. Dan houden we het op. Dus we gaan het samen doen straks. Tot zo.

0: Oké. Goed, luisteraars, ik ga ervan uit, u hoort die deur vallen. Maar dat komt door de andere programmamakers die in en uit lopen. Maar ze zijn buiten lekker aan het chillen, napraten over wat ze allemaal hebben gezegd en gedaan. Misschien ook meegekregen. Luisteraars, ik heb ook een denkje over groei. Hè? Wanneer je groeit, je groeit. Dan is het ook onderhouden. Inderdaad, heeft je bij een biggie of zo. Je denkt, ik graf je onderhouding. Je hebt een gebouw. Een biggie gebouw. Dan, wat komt erbij kijken naar onderhoud? En hier hebben we een kleine. Op je of zo. Ja? Ja?
1: Ik ga weg.
0: Oké, bedankt hoor. Ja. Dat
1: maar ik wil er over een paar dingen praten.
0: Oké. Okay.
1: Is dat goed?
0: Dat komt goed.
1: Oh, je bent mooi.
0: You too. Hi, dag.
2: Mooie man, hè?
0: Ja, leuk hoor.
1: Hij is integer.
0: Is dat zo?
1: Integer.
0: Nou, jullie maken me verlegen, luisteraars. Hanna gaat weg en mevrouw D. ook. En ze vinden me leuk, aardig. Goed zo. Liever dat. Dan dat de bestoorde aan mij. Vonden me irritant. Van lastig. Huh? Dat niet. Ik ben een ander type, ja. Goed. Ik moet ze even aangeven dat ze die deur dicht moeten doen. Ze weer een heer kabaal op de achtergrond. En dit is live radio, luisteraars, dus je kunt ze niet kwalijk nemen. Ze zijn geen kindertjes. In de maand aan stil, ze hebben zelf kindertjes blijven soms stil, maar in die zie. Ze zijn in ja. Nou, ze blijven niet stil hoor. Blijven praten en daarom, Mart kiet ze uit, hè. We kunnen ze uitkiezen. Hoe sap vinden ze maar de luisteraars aan Loptaki? Takis maar. Hoe lang het denk je, Mart? Hoe abding? En volgens mij heb je een aanzuigende werking. Zodanig of ik weet ze te vissen. En dan met Jareko. Allemaal. Stuk voor stuk. Praters. Houden van praten ook. En soms hebben ze het over allerlei. Onbelangrijke zaken. Maar zo lees je je retorie toe waarvan je zegt van. Oh, zo had ik er niet over gedacht. Zo min of meer. Luisteraars, een andere zaak is dat ik overal kijk waar ik programmamakers kan interesseren die iets kunnen betekenen voor de radio. Hier een spotje nono waar we op zoek gaan naar vooral jongeren. 107.9 Maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart.

0: De topzaken lui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Hey, dames en heren, luisteraars. Anomi Wawande. Anomi Wawande. Boeie lontumi. Manomi Wawande. Zo, goedenasani. Lieve luisteraars, laat mij u groeten. Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Awans, ben je de Norman Ebaro die idee vanuit Gansenhoef, Markt op straat. Een programma zonder vaste zendtijd. Altijd kijkend naar de maatschappij. Dingen die om ons heen gebeuren. Dingen die nog moeten gaan gebeuren. En de bedoeling is dat wij uw ogen, tenminste ik, probeer uw ogen te openen of uw hersenen eventjes in beweging te brengen. Nou zo, terwijl we wachten in de metro, walos madena kwaku, mee dong ook weer vanuit Abelmedreef, Mart Sociëteit, Egwa Oso. Leuke dag, mooi weer, mooi kwakko weer, maar toch niet dat je het idee hebt, no, go, Tamara, dan het laatste weekend, is een soort visie, en probeer je voor overtuig de brader van Safumi, voor ondersteun, Mart, nanga, als het even kan, kwakko ook toe erbij. Want u heeft het gehoord, want toen voelde ons kreekje, want toen niet. Kwaku ziet er goed uit. Telukeng. Is je kwaliteit. He, kwaliteitsverbetering. Maar kwaliteit heeft ook een hoge prijs. Dan weet u dat. If you want kwaliteit, you must be bereid for paiwa moro he prijs. That's it. Kwaku is gestegen in aanzien, internationaal, goed bezocht, maar toch de overheadkosten en de beperkingen. Ik geef hem een keer. Een bezoekersaantal, zei ik kom, wordt gezegd, althans, dat zou de verterie, is niet toereikend voor Gosodoro op een niveau die. Dat wil zeggen dat ze zoeken naar mogelijkheden om omhoog te gaan. Voor hoge kwaliteit gomoro hé. Maar dat wat ik jou op een gomoro betere prijs. Gomoro hé prijs. Dat is ook een mogelijkheid. Het klinkt als een rijm. Het is naar rap met rap. In de taal voor de hiphoppers.

0: Maar dan in het Nederlands. Maar het is een feit. Kwaliteit heeft een hogere prijs. Zo is dat. Kwaku stijgt in aanzien, in niveau. En alles erop en eraan. Veiligheid, alles. Maar voor de organisatie is dat het bewijs dat het zo niet langer verder kan, want ze betalen een dure prijs. Na optellen en aftrekken merken ze dat ze niet genoeg overhouden. Het kost veel meer tijd. En laat mij u ook zeggen dat Kwaku niet een week van tevoren begint, hè? Een voorbereiding is, heb ik begrepen, is direct na het einde van die laatste dag. De moest beginnen met planning, bakafu, organiseren en trajari. Dat is Kwaku. Veel werk. En als je een jaar lang, of zeg maar 8 maanden lang. Want ik ga ervan uit dat ze ook af en toe tussendoor met vakantie gaan en andere dingen organiseren. Als je een jaar lang moet werken, dat eind van de rit, die teer alle de mong, alle de inspanningen. De sitak arrestant, zei Tang, is niet toereikend. Wel, de kan doet toesani. Stoppen of jesuku, more mogelijkheden voor ondersteuning van de overheid, maar ook van de mensen die het leuk vinden. De bezoekers. Klari. Dus we moeten niet schrikken. De kwakutak luister ik gaat door. Maar dan tegen een andere prijs. En dan zullen er mensen zijn die zeggen van oké. Mine gomoro. Maar er zullen mensen zijn die zeggen van oké. Ja, juist mo go no. Want ik krijg meer waar voor mijn geld. Of ik geniet zodanig van kwaku. Zodanig voor die 20, 25 of 30 euro zou na komitunu. Dat het de moeite waard is, want het wordt gezegd. En andere mensen hebben het bevestigd. Dat in vergelijking met andere festivals is Kwaku nog steeds de goedkoopste. Qua entree en andere dingen die eromheen zijn. Dus ik heb ook georganiseerd op kleiner schaal. Veel kleiner. Maar ik merk het ook. Na afloop is het dat Mart Solesine organiseert San Moro Ode aan de Koto. En nog een paar andere Sani. Soul parties. En zo. Teuteri, Puru, Wegikong. Investering zomaar. Maar we organiseren Loveboat toe. Tenminste, me. Loveboat dat ook. Puru Teri. Da Ushitak Emi Gero. Een doelgroep moest bij eigenlijk moro. U weet het, hè? Eén keer hebben we het geprobeerd in Rona. Laatst met Mito Ambarabas hebben we naar prijs. Dress to impress. Het is ook een duur evenement. Duur als je het op niveau wil doen. Maar het kost wel wat. Dus ook Mart drukt je zo op haar rem. Dan gaat het publiek die zien. A gekroe toe, voor sommige mensen ook toe. Kroe toe klagen. Met goed dat keer, dan ben ik trasma duera. Maar ono na matjaring. Het kost ons te veel. Te veel inspanningen. Weinig resultaat. Omdat die op te maken naar een groep, zijn we bereid voor Gwemoro hee. Althans, aan allemaal. Dus ook Kwaku heeft ingezien dat een belangstelling biji, dus de moest mek tap de wang zijn de bereid voor Gwepchinzo Morohi. En laat mij u eerlijk zeggen hoor, ik heb het al eerder gezegd in andere uitzendingen, dat ik vind persoonlijk dat wij Surinamers, ouders, moeder, vader en kinderen en Wurokomangs en ook misschien uitkeringstrekkers, we moeten leren om te sparen, zeg ik ja, sparen, Jeremy Boom. Gwego mit kwaku. Zonder of klagen. Je spaar. Een heer jari. Kom niet dat deed dat. Want die gaan op vakantie. Veel van ons gaan niet op vakantie. We gaan naar mango toe. Maar dat je vakantie, en dat je vakantiegeld, spaargoed met kwaku. Met de kinderen, ja. Want we gaan ontspannen, we gaan gezellige mensen ontmoeten. We doen van alles en nog wat. Dus dat is een tip. Samen met Yinji Uno, lek luisteraars. Maar ook toe Mart, ik doe een beroep op jou. Takere aan elkaar gozo door moro ook toen aan Mart. Gelet op de financieel-economische situatie. In de grond op ons aan mijn ULB. Nou. De snodders op de prijs gaan ook toe. Voor regwe gaan ze nu naar Regersbos. De Afrikaan Braraf Uno, mijn staf heeft de trouwheid doen. De actie 7 euro nu voor ze bij de VV. Ze kunnen het niet meer omdat de benzine gaat lopen toe. Ook de markt en merking had druk onder de eurocommand. Ze hebben dwingen, want toe gratis, voor bijna niets, rijden olie monikon. Wil ik de vrouw, rijk me op een osso, parkeergeld, parkeermeter dan ook toen na poeder dat bijna geen. Ze zien het in. En sommigen beginnen te mopperen en blijven weg. Dat is ook een mogelijkheid. Dus dan moeten we kijken van wat gaan we doen. Gaan we die radio vanuit huis maken? Bezuinigen dus. Of gaan we de zaak aanpassen zodanig dat je niet meer kreeg wat je vroeger kreeg? Kan. Misschien moeten we gaan beperken. Maar metro door. Aan mijn wande. Dus mijn man, dat zal ik van mijn man. Dus dan ga ik even zitten. En dan komen we straks op terug. Dag, dag. Hoe gaat het? Hey, go. Mooi, mooi, mooi. Oké. Okay. Ja, dus. Dan weet u dat. Tot zo. Luisteraars, hoe door Robaka, het vervolg van Mart op straat. Want de metro kwam eraan en het was behoorlijk druk. Veel mensen uit Kwaku die hebben de metro bestormd en dan is praten lastig. In de Machara Boskopulik van mijn Machara, maar mijn Doro, mijn Doro, mijn schrift naar Westno, in de buurt van Mercator. En dan vertel ik het verhaal verder. Want wat moet ik u nog meer vertellen? Is dat. Nog met nog eens maar kon tegen mij. Dat Surinamers straatarm zijn. Maar stigma dat niet dat net ik ging. Omdat ik zie op de fatbikes die ze rijden, de mooie auto's. Maar ik zie. De dieren, zo mooi crossie, go to en andere dingen eromheen. Dan ga ik kring kring ai, zie ik het. Meer zie dan bigi fiaro, zoals hij hoort. Meer zie en meer jere, maar morgen voor me zie. Dan ga ik egi ai, go wakka long to na kwaku, de yoshi dress to impress dape. Yoshi den tarieven. Naar de merkkleding. Sa den brang a sap mi sap veri wel. Goep sa kon se. Ma vo ondersteun. Wan brang a kasa sa eser on ba mi of wan telo 10 euro. Of 15, 20. Me karon tu bedrag so mar so 20. Dan a brang of a sa se eser a san dat ya bif nya wan tu kos kosi fosi. Nogmaals. Nee, ik ben ook niet achterlijk. Voeg contact dan naar Alamala Erigeri. Is niet waar? Want toe. En een groep dat die. Nobigitum Sierra. Kijk, de mensen die niet meer naar Kwaku kunnen gaan, de ouderen vooral. Die doen iets anders. Die gaan naar Gliona Linger. Ik was vandaag ook in No Limit. Dan mis je daar ook die etjawambung na trase. Want de brang sap mis aan een mango. Moro na kwaku vanwege a drukte. En misschien voor hun het gepers gestoot. En misschien ook de financiën. Denk dat die wel. Ik go naar Bigisma D. Zag Leona Linger organiseer. Na No Limit. Succes, druk. Dus Sakwakuna Manteki, tra organisatie Mantek wel. Dus er gaat ook een markt open die je verstoot van een bepaalde groep. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Als Mart en Draaijsen zo kaseko pokoeer die, neji informatie moro. En Draaijsen zo soul, R&B. En in een kisa voeding moro qua informatie. En de tori zou het taki fusser na includeri. Participatie. Aan de tramooi programma zo, abiala de trouwen. Wallo! Mijn naam go kar allemaal anders als aan het over. De mame kar aan toe. Highlights tussendoor. De fune doe dat moro. Dan tra organisatie ego doe wel. En we merken, maar het wordt flink gekopieerd. En het liefst op de tijden die wij ook uitzenden. Of na dat we klaar zijn, gaan andere mensen door. Slim, creatief. Ook dat is een manier om jouw geluk te beproeven. Om succes te behalen. Dat je probeert. Doe ze aan trouwen en doe. Dat je vast en misschien doe je het beter dan ons. Ook nog. Zo far we go. Maar het is een manier. May the good winnie. Moet ik een mooie betere wang. Dat die zijn gewoon een succes. En want zij leveren mooie bon kwaliteit. Zo is het hele leven op je verhangen staan. Wij moeten nu anders gaan leren denken. En in sommige opzichten offers leren brengen. Er is een extra lange maart op straat, omdat Tori et chatra Tori. En inzichten worden geboren waar andere problemen hebben. Want in die tussentijd beweegt het in de Kwaku crew. De organisatie die krijgt hulp en mensen zien nu van hé, wacht even, de atleti ja. Er zullen mensen zijn die dat nee, de atleti niks. Ook toet die den dat die, hoe op begrip, dat je fasie. Maar er zijn mensen die zeggen van wacht even, ja, heeft me lukus aan me kisi, van me geniet, vooral naar Roba. Met taking, laspang. If me look at up in a loan to and me see on the attenti for the brand and sub me a commit. Da me look at bar for roba. Da me see that. It is the waarheid, hè, luisteraars. Da me see that trust me na bar for roba na tra drink is a den bay na tra attenti. Natuurlijk, roba is hier want to santu. Maar. Je moet rekening houden dat het ook geen vetpot is hoor. Het lijkt druk en gezellig. Maar u moet leren kijken naar de werknemers of ze genoeg verkopen, of ze het genoeg druk hebben. Want je lukt druk te zijn, loont dat niet. Maar je lukt dus maar zijn bij en dan was hij serie. Dat moet u ook doen. Dat is ook een omslag in denken, doen en laten. Niets voor niets. Heeft Kwaku gezegd, niemand komt met drank naar binnen of eten. Want als ze dat doen, als ze dat toelaten, dan kan dat dit niet. Niemand koopt meer. En als je echt honger hebt en je wil wat eten en je hebt gespaard, dan betaal je het, ja. Je mag pa heng. En lobby brangasa, eton alizi, mart op straat, noantjes aporning, dat we verwijt smaat dat de namoni of de abi, toem si voru. Nee, waar het kan en waar we openingen zien, dat bespreken we ook. Ook mart voelt aan dat hij na 41 jaar zou bestaan. En ook aan Gosodoro. Gelukkig, op een kleine groep, zijn we met Filip Chinso levensvatbaar. Maar aan ook aan Gosodoro. Ik hoop dat ik met deze boodschap, deze eye-opener, u ook aan het denken heb gezet. Dat u moest verhef u schrijven. U moest gualok toe. En u noemt trolasman in noti. Anders wil las alles aan zo abi. Tirena Kwaku Tamara akan de mart of wat tra organisatie zijn je ook te lobby of je hebt een belang neemt. Maar gratis en drijven op de kracht of de financiën van anderen en de zweet van anderen kan niet meer in de maatschappij zou willen binnen. Lever ook een bijdrage. Notjes uit die bron, maar God don't denk je boom. If you want to horse and boy, and you want to go on a langa, and you lobbying, you find that the liver quality that you must pay je ja. Punt uit. Mart op straat, een programma uit het hart. Zonder vaste centen. Ko anytime I can borrow coin ni also. And me hope that it kon san in Nabosco po this bika. Anomi wa one day. Anomi wa one day. Boeie je loon to me. Maar blijf me, Anomi Wawande. Hartelijk dank voor het willen luisteren. En niet alleen luisteren, maar ook overgaan tot actie. Kwaku, succes. Trajari. Mart, bij wie is je succes? No, no, de. We noemen ook Timor te Trajari. Word donateur, stoomvoetu, ambassadeur. Vertrouweling van Mart, zodat het kan groeien en worden iets groters, zodat we kunnen achterlaten voor onze kinderen. We bouwen gebouw samen, we hebben wacht die land. You, en je paai een gebouw. You, naar de familie van jou, Mati, loon toe. Norman heeft weer gesproken en abriet af en onkans lekte Adi. Graag. Tot de volgende keer en grand tangi aan de luisteraars, maar niet alleen de luisteraars, de orokoman voor Mart, zei hij, hoort de kati guangalanga. Hou lang, jaja, jaja, jaja, hou lang. Tamboem.
1: This one girl, how long do we have to suffer, how long must we feel the pain, how long, jaja, how long.

0: Goedemorgen. Nee, het is middag natuurlijk. Het is net 12 uur geweest. Fijn dat u kijkt. Welkom bij de Alladay Show. Ik moet zeggen, ik ga eventjes een disclaimer vooraf doen. Het gesprek dat ik zo meteen ga voeren is een gesprek dat ik voer met Yvette Forster. Yvette Forster en ik zijn bevriend. En dat maakt geen bal uit, want Johan Derksen en die club om hem heen zijn ook allemaal vrienden. En Jeroen Pauw en al die mensen zijn ook allemaal vrienden en die bespreken hun dingen gewoon. Als je moeite hebt met een gesprek dat ik ga voeren met iemand die ik heel erg waardeer en de vriendschap heel erg op prijs stel, dan moet je nu wegschakelen. Weet je wel, ga gewoon je ding doen. Ga gewoon een lekker ander ding doen. Dit gesprek is ook niet bestemd voor de zogenaamde reaguurders. Die mensen die constant lopen te zeiken over Kwaku. Weet je wat ik bedoel? En die er zelf nooit zijn, omdat ze ergens in Ermelo of in Standaard Buiten of in weet ik veel waar dan ook wonen. Daar is het ook niet voor bestemd. Dit gesprek is een positief gestemd gesprek, waarbij ik op een positieve manier met, ja, inderdaad, mijn mattie Yvette Forster een gesprek ga voeren over het voortbestaan van iets wat belangrijk is. Het feit dat ik haar vriend ben, dat ik bevriend met haar ben, dat betekent niet dat ik kritiekloos ben. Want ook ik ga gewoon naar Kwaku en ook ik betaal die prijzen die er daar gevraagd worden. En that's it. Dus dan weten jullie dat vooraf. Ik ben het een beetje zat met al die mensen die maar in het open Rio dingen roepen. En dan ga ik niet al te veel aandacht aan besteden. Ik ga er wel even met Yvette mee praten. Ik ga ook praten met Kemal Rijken. Dat is een journalist en die zit op dit moment in Sardinië. Ik ga ze er allebei bij halen. Yvette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg ik het weer, het is geen morgen, het is middag. Goedemiddag.
1: Ja.
0: Je hebt het weekend, het één voor laatste weekend na de bekendmaking van het nieuws. Ja, dat heb je meegemaakt nu. Je was op Kwaku. Hoe was het?
1: Fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. De eerste dag was de zaterdag, de Molukse dag. Vanouds altijd druk, altijd gezellig. De Molukse gemeenschap mingelt hartstikke goed met de Surinaamse gemeenschap. Ja, die mensen waren vrolijk, blij en het zonnetje scheen. Dus ik kan niet anders zeggen dat het een hele mooie dag was. Zondag begon druilerig. Bij tijd en wijle met bakken uit de hemel. Dus ik hield mijn hart vast. Ik dacht, oh mijn god. Want we hadden Jeon geprogrammeerd en Caché. Twee toppers uit de Antilliaanse scene. Ja, ik wilde Jeon al zo lang hebben. En uiteindelijk is het me gelukt om hem te programmeren. En hij heeft, heeft het helemaal waargemaakt. Het was een fantastische show.
0: Ja, en het was nog kapot druk. Ook nog, als je hier achter mij kijkt, dan zie je nog beelden. Die zijn van Kulturu TV, van het station waar ik mee werk. Maar voordat we doorpraten, haal ik even Kemal Rijken erbij. Ja, Kemal, je bent er.
1: Hey Kemal, hoi.
2: Hey, hoi.
0: Ja, en jij zit op Sardinië.
2: Ik ben op Sardinië. Ik ben in Olbia, wat in het noorden ligt. En ik vier hier vakantie, maar ik vind het zo heftig wat er met Kwaku gebeurt, dat ik toch even heb ingeschakeld bij jullie. En, en alles kan tegenwoordig. Hè? Ik kan gewoon vanuit Zuid-Europa naar Noord-Europa.
0: Waarom voelde je die behoefte om te willen meepraten? Want we hebben een kort gesprek gehad hier vooraf. En jij zei, ik wil hier in je eerstvolgende live wil ik meepraten. Vanwaar die behoefte?
2: Ik ben vorig jaar zelf twee keer in Suriname geweest. Eén keer voor de verkiezingen en één keer voor het staatsbezoek van de koning. En ik heb in het verleden ook veel met Surinamers in Nederland en Suriname gewerkt. En het onderwerp en sowieso het land gaan mij aan het hart. Maar ook Kwaku, waar ik eigenlijk al vanaf 2005 bijna ieder jaar gekomen ben. Dus het is voor mij een vaste prik als niet-Surinamer om naar Kwaku te gaan. En dan kom ik jullie ook wel eens tegen. In die zin kennen we elkaar ook. Ik vind Kwaku gewoon heel belangrijk. Omdat het in de Nederlandse samenleving iets laat zien dat er mag zijn. Namelijk de Surinaamse gemeenschap, Surinaamse cultuur enzovoorts. Dat is leidend in Kwaku. Ik weet dat jullie ook andere culturen daar hebben. Maar dat vind ik gewoon heel belangrijk. En toen ik dit hoorde, toen dacht ik, oh ja, daar gaan we weer. En wat zonde. En vandaar dat ik zei tegen jou, Gilly, van nou, als je in de Alladay Show nog een panel hebt, dan wil ik daar best wat over zeggen.
0: Absoluut. Dankjewel voor je bijdrage. Yvette, nou ja, het werd bekendgemaakt. Weet je wel, Kwaku gaat in huidige vorm niet meer door. We hopen allemaal dat wel doorgaat. Maar goed, voorlopig zoals het nu voorstaat, ja, ziet het er niet goed uit. Maar het is niet hopeloos, maar het ziet er niet goed uit. En toen kwam het weekend, het afgelopen weekend. Iedereen wist het nieuws, het was ook talk of the town. Maar het weekend was een succes. Heeft dat iets veranderd voor jou?
1: Nee, zeker niet. Want we hebben wel meer succesvolle weekends gehad. Dus daar ligt het niet echt aan. Het ligt niet aan dat het geen succes is, Kwaku. Het is juist een overweldigend succes, naar mijn mening. Wat vervelend is, is dat de balans zoek is. En dat heb ik al 1000 keer gezegd afgelopen week. Als jij de prijs laag wil houden, als je het toegankelijk wil houden, ja, dan volstaat die prijs die wij vragen, volstaat niet. En wij willen die prijs niet verhogen. Dus ja, dan zit er niks anders op dan ermee te stoppen.
0: Ja, wat moet er gebeuren? Want in oktober moet de beslissing genomen worden. Wat moet er veranderen om Kwaku toch in deze vorm gaande te houden?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Want als we dat wisten, hadden wij het al lang ingezet. We hebben het echt wel behoorlijk goed bekeken van wat zou er moeten gebeuren om dit sustainable te maken. En daar kwamen we gewoon niet uit. Deze vorm die wij nu hebben, dat is niet meer, hoe noem je dat, te financieren. En hoe het dan anders moet, dat weten we niet. En daar gaan we echt over nadenken. Dat hebben we ook aan het stadsdeel van de gemeente gezegd. Dit houdt op, deze vorm. En wij willen heel graag meedenken en meepraten om te kijken hoe het dan wel moet. Maar ik zou dat nu op dit moment niet weten. En ik vind ook dat je daar echt goed over na moet denken. Ik kan niet zomaar iets gaan roepen. Want ja, ik heb 1001 adviezen gekregen. Allemaal goed bedoeld en dank daarvoor. Maar het zijn best ook heel veel adviezen die we zelf ook wel bekeken hebben. En ja, daar zijn we nu nog niet uitgekomen.
0: Jij noemde in het voorgesprek dat wij hadden, Kamal, zei jij, Kwaku heeft ook een hele belangrijke educatieve functie.
2: Ja, dat vind ik van wel. Je ziet met de jaren dat er steeds meer witte mensen naar Kwaku komen. Daardoor het publiek gemengder wordt. Nou, Yvette zal er vast cijfers over hebben, wat over kunnen zeggen. Maar die niet Surinaamse Nederlanders, zeg maar, die leren daar wel wat het is. Wat de Surinaamse cultuur is, het eten, het drinken, de gezelligheid, de hapjes. Dat alleen al, die ervaring is educatief. Als jij in een witte bubbel zit en je woont in, noem eens wat, een plek waar weinig Surinamers zijn, dan kun je het op die manier het Surinaamse deel en het Caribische deel van de Nederlandse samenleving heel makkelijk en laagdrempelig via Kwaku leren kennen. En ik heb zelf een voorbeeld. Ik heb een neefje en een nichtje die wonen in Arnhem. En die hebben we afgelopen vorige week zaterdag voor het eerst naar Kwaku gebracht. En ze keken hun ogen uit, want ze hadden nog nooit zo'n setting meegemaakt. En ik heb ze kunnen leren over wat Suriname is, waarom Surinamers in Nederland zijn, waar ze zijn, met hoeveel ze zijn, wie ze zijn. En dat is echt een ontzettend leerzame, goede, leuke middag geweest. En we hebben echt plezier gehad en ze gingen met een Surinaams vlaggetje naar huis. En nee, dat is echt waar. Ik heb een stralende oogjes. En niet alleen omdat het zo leuk was, maar ook omdat ze hebben wat geleerd. En wat interessant is dat als ik dat met mijn neefje en nichtje doe, waarom zou dat dan niet bijvoorbeeld met schoolklassen kunnen of met groepen jongeren om ze te laten kennismaken, bijvoorbeeld met die cultuur. En kijk, en daar kun je misschien weer een koppeling maken, maar misschien denk ik te optimistisch hoor. Met bijvoorbeeld de overheid die zegt dat vinden wij ook belangrijk. En ik weet dat de gemeente Amsterdam en het college dit soort zaken heel belangrijk vindt. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat daar misschien nog wel een potje te vinden is of iets te vinden is om Suriname op die manier, of Suriname hoor mij, om Kwaku op die manier en de Surinaamse cultuur op die manier, zeg maar, voor een niet-Surinaamse groep levend te houden. In combinatie met, natuurlijk dat Kwaku blijft bestaan. Dus dat is zo'n idee waarvan ik denk dat zou misschien moeten kunnen. Maar ja, ideeën zijn er om afgeschoten te worden, Yvette. Dus gaan we nou maar zeggen dat het weer niet kan.
1: Nee, nou ja, ik zag net iets voorbij komen. Waarom praten als we de details niet kennen? Ik heb het net al gezegd, het is vorige week, het is dan maar eens een week oud, het nieuws. Dus ja, om dan meteen met iedereen aan tafel te gaan zitten, heeft ook niet zoveel zin. Ik denk dat je dat wel overwogen moet bedenken of moet nadenken daarover. Maar we gaan zeker met de gemeente in gesprek daarover. Dat hebben we van tevoren ook aangekondigd. Dus ik kan niet met Jan en allemaal aan tafel gaan zitten. Dus we zijn nu echt aan het oriënteren. Dus die gesprekken die we voeren, met jou bijvoorbeeld, Kimal, met Gili. Ja, het nieuws is net out in the open. En we zijn net begonnen met gesprekken. En details op tafel leggen, ja, dat komt allemaal nog wel.
2: Ik wil even reageren op een post van iemand. Die zegt dat, zoals ik het vertel, dat het aapjes kijken was. Nou, dat was het dus absoluut niet. Want ze hebben gewoon ook meegedaan. En hoe heet het? Dat vind ik weer zo negatief. Hè, van, ik zeg het maar even zo, van de witte mensen komen naar de zwarte mensen kijken. Dat is helemaal niet zo. We hebben daar gewoon een fantastische middag gehad. En kinderen hebben echt wat geleerd. Dus in die zin is daar, dat vind ik, ja, dat werp ik echt verre van me. Maar goed, je had het net over de reaguurders, hè, Gilly. Dus dan was er weer zo eentje.
0: Laten we gewoon proberen informatief te zijn. Yvette, kun je iets zeggen over de bezoekersaantallen van het afgelopen weekend?
1: Zaterdag waren dat er 22.000 en zondag 15.000. Okay. En dat zijn hele goede dagen. En zondag zeker,
0: nou ja, dat is,
1: vanwege het weer. Hè. Het weer was vreselijk. Aan het eind werd het mooi. Ja. En dan zag je dan ook dat er mensen echt binnenkwamen. Maar dat waren mooie cijfers.
0: Ja.
1: Sorry, vrijdag waren er 6200 mensen. Voor een Friday night is dat ook. Okay. Broederliefde trad toen op.
0: Nou, en eigenlijk kan je gewoon zeggen dat Kwaku gewoon goed loopt. Qua bezoekers. Ik zou willen weten van jou, hoe reageerden de standhouders? Ja, de mensen die daar business hebben. En de artiesten. De medewerkers, hoe reageerden die op het nieuws?
1: Geschokt, ontgoocheld. Wat moeten we nou? Het is niet waar. Is dit fake nieuws? Het was, dat zijn de kwalificaties die ik kan geven aan de reacties van medewerkers, standhouders, artiesten. En heel veel steunbetuigingen. Ik kon eigenlijk het veld niet oplopen of iedereen kwam van, het gaat toch wel door en het moet niet verloren gaan en... Wat vreselijk. En ik kan niet anders zeggen dan eigenlijk alleen op het open riool vind je negatieve reacties.
0: Ja, maar ik wil me niet al te veel concentreren op iedereen die met een iedereen die tegenwoordig een mobiele telefoon heeft waarmee je een beeld kan maken en op je social media kan plaatsen. En dan denken dat je journalist bent of dat je nieuws brengt wat niemand weet. Tuurlijk zijn er mensen die klagen omdat het duur is. En natuurlijk zijn er mensen die daar niet naartoe kunnen gaan. Ik had ook heel graag naar het WK willen gaan. Maar dan kostte een kaartje €8900. Daar kon ik ook niet naartoe. Weet je wat ik bedoel? En dan ga dan maar gewoon kijken. Maak een keus. Er zijn genoeg filmpjes waarop je het kan zien. En als je wel wil gaan, paar dan. Maar ga niet lopen zeiken voor de mensen die dat zich wel kunnen permitteren.
1: Nou, weet je, Gilly, ik ben het er deels mee eens, maar deels ook niet. Want ik vind wel dat het toegankelijk moet blijven. En eigenlijk vind ik dat die €13 die wij vragen... En mind you, €13 ja. Plus €1,55 die we linea recta naar de gemeente moeten doorsluizen vanwege evenementsbelasting. En €1,65 handelingskosten, dus dan kom je op €15,50. Ik vind dat niet zo duur. Ik kan me voorstellen dat mensen dat toch best zwaar hebben daarmee. En voor die mensen die het echt niet kunnen betalen, is er een regeling, een stadspasregeling. Dus daar is ook aan gedacht. En dan zeggen ze, ja, maar dan kom ik daar en dan moet ik €20 voor een bordje bami betalen. Dus ja, ik bedoel, daar valt wel wat voor te zeggen. Maar dat ligt niet allemaal bij ons.
0: Ja, nee, ik las net een comment van Diana. Even kijken, wie is het? Diana Grandzaan. En die zegt aan Yvette, is het een idee om het bedrijfsleven, multinationals in Zuidoost en de Amsterdamse voetbalgoats te vragen om een donatie van bijvoorbeeld €1 ton per jaar voor de komende tijd. En zo niet crowdfunding vanuit de bewoners van Zuidoost. We moeten doorpakken. Dankjewel voor de reactie, Diana Grandzaan.
1: Ja, dat zijn... Dat zijn allemaal ideeën die van harte welkom zijn. Daar hebben we uiteraard ook allemaal aan gedacht. En dat is in het verleden niet gelukt. Dat wil niet zeggen dat het nu niet zou kunnen lukken. Maar dat zijn allemaal dingen waar we over na moeten denken. Want sponsoring is ons... dat was voor ons best lastig. Toen we Kwaku begonnen, had Kwaku een heel slechte naam. Dat moeten we niet vergeten. Er waren niet veel bedrijven die geassocieerd wilden worden met Kwaku. En dat is eigenlijk in de afgelopen jaren niet heel veel beter geworden. Dat draait nu een beetje bij, maar wij zijn daar niet heel handig in geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Om goede sponsoren binnen te halen.
0: Kom al.
2: Op zich is dat wel een idee. Kijk, er zitten veel grote bedrijven in Zuidoost. Je kan ook bij Ajax bijvoorbeeld, bij de Arena, maar misschien zijn al die dingen al geprobeerd hoor, wat ik zeg. Alleen ja, met een aantal hoofdsponsors zou het misschien ook die puzzel te leggen moeten zijn, hè, dat ze bouwstenen kunnen leveren. Wat zit er nog meer in je geest? Dus dat zou misschien een idee kunnen zijn. En het blijft mij toch gewoon nog steeds verbazen dat de Nederlandse overheid, al dan niet de gemeente, provincie, Rijk, weinig over heeft voor culturele festivals. Kijk, het is een festival, commercieel, het is elektronisch, muziek. Ja, dat moet zichzelf bedruipen. Maar ja, weet je, waarom gebeurt het niet? Ik kijk zelf veel naar Duitsland. Ik maak een podcast over Duitsland. Ik schrijf er een boek over. En in Duitsland is het zo, daar worden dit soort festivals ruim bekostigd. Namelijk met het idee dat het bijdraagt aan de cultuur en aan de maatschappij. Ik heb een festival in Berlijn gevonden. Dat heet Carnaval der Culturen. Dat is een festival multicultureel. De begroting wordt voor de helft door de Berlijnse overheid, dus hebben we het over de stad Berlijn, gedragen. Nou, Berlijn, Amsterdam ongeveer gelijkbaar. Vergelijkbaar, wat niet qua grootte, maar wel gewoon. Het zijn twee steden, cosmopolitische steden, hoofdsteden, gaan ze maar door. En waarom doet dan de gemeente Amsterdam dat niet? Waar de gemeente Amsterdam wel geld voor heeft, is gratis openbaar vervoer voor kinderen. En dat wordt natuurlijk ook betaald.
1: Ja, kijk, nou, je hebt voorbeelden in Nederland zelf, waar het wel gebeurt. Dunja Festival in Rotterdam, het is een eendaags festival, krijgt 6 ton. Dat is Rotterdam, hè? Rotterdam draagt ook fors bij aan het zomercarnaval. Amsterdam draagt volgens mij ook fors bij aan de Gay Pride. En het Holland Festival. Dus Amsterdam doet het wel, maar niet voor Kwakkoe.
0: En hoeveel kan je doen?
1: Dat is niet eerlijk. Ze dragen wel bij, maar nog geen 10%.
0: Hoeveel krijgen jullie? Van Amsterdam.
1: Tot voor kort kregen we een ton van het evenementenfonds, 50.000 van het stadsdeel. En een tegemoetkoming in de kosten voor mobiliteit. Dus laten we zeggen ongeveer 3 ton. Maar dat is nog geen 10% van de totale begroting.
0: Ik las net een reactie van Denise. En die zegt, waar is hij? Hier deze. Zegt ze, waarom is het festival nog geen UNESCO werelderfgoed? Of UNESCO immaterieel erfgoed. Haar inziens sowieso, moet het festival in de Bijlmer blijven. Worden daar stappen toe ondernomen?
1: Ja, daar zijn mensen mee bezig. De grap is, hij staat al op de lijst. Hij staat al op die lijst om beoordeeld te worden. En dat is niet doorgezet. Ik geloof zelfs dat dat stadsdeel daar geen zin trek in had toen der tijd. Toen die persoon dat op die lijst heeft of aangeboden heeft om op de lijst te zetten. Maar Jurgen Rijman is de trekker hiervan. Die is nu met man en macht bezig om het daarop te krijgen, op die lijst te krijgen.
0: Is het een idee om ook een soort, laat me zeggen, een soort stichting Vrienden van Kwakkoe op te richten, zodat meerdere organisaties ontstaan die gewoon zich om dat festival heen gaan formeren, zodat jullie er niet alleen als festivalorganisatoren, maar dat het belang, het grotere belang van het Kwakkoe Festival, en ja, dan zijn er mensen die gaan lopen zeuren van ja, maar het was Kwakkoe met OE en ja, bestaat het dan 15 of 50 jaar, je weet toch, dat soort dingen. Nee, maar het instituut Kwakkoe, het instituut. Gewoon het feit dat Sunamangs, Blakamangs bij elkaar komen, dat instituut, dat is immaterieel erfgoed, vind ik. Want mensen groeien ermee op, ze praten over Kwakkoe alsof ze het hebben meegemaakt. Nou, ik ben 72 en ik was erbij de eerste keer, weet je, en ik was erbij de laatste keer. Dus ik zal niet zeggen dat ik alle keren geweest ben, maar ik ben er wel heel vaak en heel regelmatig geweest. Ik ken de echte oprichters van het voetbaltoernooi, Chas en hoe heet die, Kaikousi en Dikke Dennis Rust. Weet je wel, die mensen ken ik persoonlijk, ik was erbij. Dus ik weet wat het is en het bestaat en het is inderdaad van ons. Moet er niet een soort, wat ik al zei, een soort stichting Vrienden van Kwakkoe komen, of een Kwakkoe moet blijven comité. Ik weet niet wat het is. Zou dat helpen?
1: Ik denk dat als dat draagvlak zichtbaar wordt, ook voor de beleidsmakers die daarover moeten gaan, dat het zeker zal helpen. Ik hoop alleen niet dat het heel erg versplinterd raakt. Hè? Dat er overal allerlei dingetjes ontstaan. En dat je dan op een gegeven moment ook geen vuist kan maken. Hè? Dus ik hoop dat de mensen die voor ondersteuning zorgen en hun stem willen laten horen om te zeggen van het moet blijven, dat die elkaar vinden en gezamenlijk optrekken.
2: Kijk, ja. Zo'n vriendenstichting zou handig kunnen zijn. Een vraag aan Yvette. Hebben jullie een ambi-status?
1: Nee, wij zijn een BV.
2: Ah.
1: Er is wel een stichting Kwakkoe. Wij hebben wel een stichting Kwakkoe. En dat is echt voor de sociaal-maatschappelijke evenementjes binnen het Kwakkoe Festival. De exploitatie gebeurt door de BV.
2: Ja, precies. Want een ambi-status kan helpen met donateurs die dat dan weer deels kunnen aftrekken van de belasting.
1: Ja, kijk, dat soort dingen moet je allemaal goed gaan onderzoeken. Wat een handige... Ja, handig klinkt zo shady, maar zo bedoel ik het niet.
2: Nou, we gaan niet praten in termen van constructies, toch?
1: Nee. Kijk, waar het over gaat is dat mensen het erover eens zijn dat dit niet moet verdwijnen. En wat is dan de beste manier om dat overeind te houden?
0: Ja. Oké, ik wilde nog wat vragen. Nou is het woord, ik was in het weekend natuurlijk ook daar en mensen hebben mij ook aangesproken naar aanleiding van de vorige uitzending die wij gemaakt hebben. En er zijn een paar mensen die zeiden, het is ook een vorm van gentrificatie wat er daar gebeurt. Omdat je staat erbij en tussen ieder weekend dat je daar komt, is er gewoon een nieuwe laag gebouwd. In het flatgebouw wat daar gewoon vanuit het niets naar boven reist. En het zal me niet verbazen dat als het volgend jaar weer is, dat er nog 3 van dat soort flats heen staan. Met allemaal mensen die niet uit de Bijlmer komen oorspronkelijk, maar die wel het geld hebben om daar een flatje te kopen plotseling. En die zeggen van ja, maar dat wil ik nu mijn achtertuin hebben. Ja, dat moet niet kunnen. Ik bedoel, dat gebeurt ook, Yvette. Het is ook een vorm van gentrificatie wat als een soort guillotine boven het festival hangt.
1: Ja, het zijn tegengestelde belangen. Hè? Het eerste belang is Kwakkoe moet in het Nelson Mandela plaatsvinden. Dat is door de stadsdeelraad zo bepaald. En aan de andere kant heb je het belang van woningbouw voor mensen. Ik bedoel, we hebben woningnood in Amsterdam, dus er moeten huizen bijkomen. En
0: dat kunnen ze toch lekker in Almere gaan bouwen, die huizen. En ze kunnen toch lekker in Tuindorp Oostzaan. Of in weet ik veel wat dan ook. Waar moeten ze in de Bijlmer komen zitten, man? En zo dicht op Kwakkoe. Laat ze oprotten. Gewoon de andere kant uit. Gewoon richting. Laat ze een paar van die grote ABN-gebouwen afbreken. En daar die huizen bouwen.
1: Ja, dus soms wordt er niet goed nagedacht over bepaalde belangen. Tegengestelde belangen. Dat kan je rustig stellen, ja.
2: Nou, ik moet zeggen, we hebben in Nederland een cultuur van klagen om niks. Als je daar een huis koopt, ook al is dat nieuwbouw en je komt niet uit die buurt, dan weet je dat daar iedere zomer Kwakkoe plaatsvindt. En dan weet je dus dat er geluid kan komen, dat er veel mensen komen en dat een drukte komt. En als je dat niet wil, dan moet je daar geen huis kopen. Dan moet je niet gaan wonen, dan moet je nadenken of je daar wel of niet wil wonen. En dan moet je niet achteraf, vind ik, zeggen, ik wil dat Kwakkoe niet in mijn achtertuin, want bijvoorbeeld de waarde van mijn huis daalt of ik heb zo'n overlast. Nee, dat is gewoon een keuze. Dan moet je daar niet wonen. En Yvette heeft gelijk, er is een woningentekort. Dus mensen hebben misschien minder keuze, maar hier kun je toch wel over nadenken, lijkt me.
1: Nou, precies. En de grap is, de mensen die daar een huis kopen, die wordt van tevoren gezegd, hou er rekening mee dat hier elke zomer Kwakkoe plaatsvindt. Dus ze weten dat van tevoren.
0: Ja.
1: Ze zijn geïnformeerd. Maar ja, goed, je weet, om de 4 jaar is er weer een ander stadsdeelraad. En het kan zomaar zijn dat die raad vindt van, nou, die mensen hebben gelijk. Je weet het niet.
2: Want in de vorige uitzending van de Allardijshow zei jij, ja, we hebben beloofd dat het bedrag niet boven de 20 euro zou uitkomen voor een ticket. Voor een dagticket. Ja, daar heb je natuurlijk allerlei regelingen, noem maar op, maar waarom hebben jullie dat beloofd? Want dat is vroeg of laat een belofte waar je misschien wel niet hard kan maken vanwege bijvoorbeeld de inflatie. Dingen waar je geen grip op hebt. Dat wil ik wel even weten. Waarom hebben jullie dat gedaan?
1: Het is een beetje een ongeschreven belofte. Wat we eigenlijk bedoelen, en natuurlijk die inflatie komt elk jaar, dus elk jaar gaat die prijs omhoog. Dat is een gegeven. Je brood is ook niet meer van 20 jaar geleden, de kosten van een brood. Dus dat gezegd hebben, het is wat we bedoelen met die belofte is dat wij absoluut vinden, want zo zijn we er ook ingestapt. En mevrouw Chin zal me ongetwijfeld niet geloven. Maar goed, ik ga het toch zeggen. Waarom wij dit festival doen, is omdat we het een laagdrempelig festival willen houden. Wij vinden dat het een festival van de buurt is. En als je het als je entreeprijzen gaat vragen die voor de gemiddelde buurtbewoner niet meer haalbaar zijn, dan sla je de plank mis. En dat bedoelen we eigenlijk met niet boven de 20 euro. Ja, over 10 jaar zal het misschien wel zo zijn, maar dat bedoelen we ermee.
2: Is misschien ook een idee om te zeggen, mensen die een postcode hebben in Zuidoost krijgen een bepaald bedrag, omdat het voor de buurt is en mensen die daar buiten wonen moeten meer betalen?
1: Ja, daar hebben we ook aan gedacht, maar het is administratief en praktisch best een klus om dat uit te voeren. En heel fraudegevoelig.
0: Oh. Ja, oké. Yvette, ik wil even naar de mensen om ons heen en die mensen die dus echt wel wat te zeggen in Amsterdam. Die wat te zeggen hebben in Amsterdam. Nou, Femke, oftewel mevrouw Halsema, onze burgemeester, die noemde het eventueel stoppen van Kwaku heel jammer. De vraag is, heeft ze daarna nog iets meer gedaan? Heeft ze bijvoorbeeld tegen het gemeentebestuur gezegd van, hey, luister, dit kan niet, wat gaan we doen? Weet je wel, is er bijvoorbeeld concreet geld of hulp aangeboden vanuit bestuursoverwegen?
1: Het is slechts een paar dagen echt officieel bekend, hè? En er zijn gewoon wel toezeggingen gedaan van we gaan praten. In het verleden heeft de burgemeester ook haar woning ter beschikking gesteld om een sponsorenbijeenkomst te houden, waar wij helaas nog geen gebruik van hebben gemaakt. Maar dat zijn allemaal dingen die we gaan bekijken. Om te kijken hoe we dit festival overeind kunnen houden.
0: Ja. Is het besluit onomkeerbaar? Is het gewoon, staat de deur inmiddels ook weer op een kier?
1: Nee, kijk, het blijft staan. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap, belt u.

0: Kondrai. Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Adverteren op Markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op Markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020-67-99-665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.
6: En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland.

0: and debts are awful.
1: Awful.
0: Because of man's greed.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op radiomart.nl via Caribbean FM, Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk en tot 7:30 zullen wij hier samen met u zijn om nogmaals een woord van bemoediging te geven, een levensverhaal en het gebed die wij geloven, die u kan versterken, vrede kan geven. En wij gaan ook het water zegenen. Kunt u al uw glas water voorbereiden? Of een fles water of een glas water? Maakt niet uit. We gaan bidden, vragen naar God om te versterken. En ik ben hier vandaag ook niet alleen. Ik ben hier ook met pastoor Victor. Goedemorgen, pastoor.
2: Goedemorgen, pastoor Eddie. Goedemorgen. U die bent nu wakker. U die luistert naar ons. U die begint een nieuwe dag. Dat God jullie zegenen vanaf dit moment.
1: Pastoor Victor. Goedemorgen, pastoor.
2: Goedemorgen, pastoor Eddie. Goedemorgen. U die bent nu wakker. U luistert naar ons, u begint een nieuwe dag. Dat God jullie zegenen.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Een hele goede dag weer, mijn vriend en vriendin. En we zijn hier live hier op Radio Mart. En om u te laten weten wat het geloof kan. En ik wil u ook een getuigenis laten horen. Om u te laten zien wat het geloof kan. Pastor Witte, wij laten deze getuigenissen horen.

0: zodat de mensen kunnen begrijpen wat Gods macht kan doen. God wil niet dat wij een geloof zullen dragen als een religie. Ik ben gelovig. Nee, hij wil ook dat wij zijn macht zien. Wij geloven in zijn woord, hem daarvoor aanroepen, zodat hij ons dan kan helpen en ondersteunen.
1: Ja, inderdaad, pastoor. En wat kan geloof doen? Geloof kan alles doen.
0: Ja.
1: Maar wij moeten het weten, begrijpen die mogelijk is. Zoals wij gaan nu horen. Want wij hebben hier iemand die had een onmogelijke situatie.
0: Ja.
1: Maar heeft begrepen, geloof kan dit oplossen. Dan hoeft niet op die manier te blijven leven. Hoeft niet die pijn hele leven te dragen. Er is wel een oplossing. Ik ga het zoeken. En deze persoon die naar ons luistert, kan ook het zoeken.
0: Ja, ik ken het verhaal toevallig heel goed. Deze persoon was een situatie in de familie die was onmogelijk. Hè? Zij zelf had al heel veel dingen geprobeerd, maar kwam tot de grens. En soms proberen wij zoveel dingen, en we hebben alles geprobeerd, en het lukt ons niet. Maar daarna komt het geloof, en zoals u zegt, het geloof maakt alles mogelijk.
1: Inderdaad. Maar die persoon moet durven, pastoor.
0: Ja.
1: De persoon kan niet thuis blijven, het horen, en denken, ja, maar dat is die persoon die net praten is.
0: Ja.
1: Mijn situatie is veel erger. Ik ben in een moment die, ja, zelfs God zal mij niet kunnen helpen. En dat is niet waar. God kan altijd ons helpen. Daarom het geloof. En hij geeft aan ons geloof.
0: Ja, het is voor diegenen die zeggen van nee, ik geloof daarin en ik wil hiervoor strijden. En dan kan God zijn werk doen zoals God als vader en als iemand met een sterke hand kan uw leven ondersteunen. Maar laten we luisteren naar dit verhaal en wij komen zo terug.
2: Goeiedag, mijn naam is Anne van Santen. Toen ik naar de kerk kwam, had ik heel veel problemen. Met name thuis, met mijn zoon. Mijn zoon was eigenlijk doof, ziek en hij had geen rust. En door de problemen die we hadden met hem, wij konden thuis ook niet slapen. Vanwege het feit dat hij eigenlijk niet hoorde wat we zeiden. En hij zei ook, hij zag dingen. Hij had geen rust. En vanwege het feit dat we ook geen rust hadden, hadden wij eigenlijk thuis echt ellende. En ik werd uitgenodigd. En door die uitnodiging ben ik naar de kerk gekomen. Heb ik eigenlijk kennis gemaakt met het geloof. En door dat heb ik eigenlijk de dienst van vrijdag eigenlijk deelgenomen. Toen zagen wij tegelijk een teken daarvoor. En daarna hadden we zoiets, oké, we gaan vrijdag, zondag, woensdag. En met name gingen we bijna elke dag naar de kerk. Want het was echt fijn om in de kerk te zijn. En ook omdat ik had geen kennis van het geloof. En ik wilde eigenlijk meer weten over dat geloof. Letterlijk wat ik hier leerde, praktiseer ik het. En toen werd eigenlijk de situatie eigenlijk opgelost. Mijn zoon werd genezen, mijn zoon werd bevrijd, kwam rust binnen in huis. En daarna ging ik eigenlijk zoeken naar mijn liefdesleven. Mijn liefdesleven was eigenlijk de tweede stap na de bevrijding van mijn leven, bevrijding van mijn zoon. En daarna ging ik naar mijn liefdesleven. En daar ben ik ook gaan strijden voor mijn liefdesleven. Ik had ik had problemen in mijn liefdesleven. En door de problemen werd ik eigenlijk had ik zoiets, nou, mijn liefdesleven parkeer ik ergens en later daar. En ik leef met mijn kinderen, want dat was eigenlijk mijn doel. Maar God zei, nou, ga strijden. En door de strijden heen heb ik ook mijn liefdesleven wel gezegend. Ik ben vandaag de dag getrouwd. We hebben een goed leven samen. We hebben een goed leven met ons gezin. En God zij dank, we zijn in het geloof. En God geeft ons wat wij nodig hebben.
0: Ja, stelt eens voor, mijn vriend en vriendin, u die bij aan het luisteren, dat God u geeft van wat u nodig heeft. Zij had een situatie met haar zoon. En God heeft het onmogelijke gedaan. En niet alleen dat, God heeft ook gezorgd dat zij weer gelukkig kon zijn zelf in de liefde. Maar ik weet niet wat uw behoefte is. Alleen hier laat God zien, niet in zijn woord, maar in het leven van deze persoon, dat wanneer zij begon te begrijpen hoe zij het geloof kon gebruiken om daarmee te strijden en haar leven te herstellen, begon ze dat te doen. En nu is ze aan het getuigen van wat God heeft gedaan. En hetzelfde kan ook met u gebeuren. Misschien zegt die persoon, maar ik heb heel veel moeilijkheden, heel veel problemen, heel veel situaties. Nou, het woord van God zegt hier in Johannes 16:33, zegt zo: deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Hier laat al zien dat wij in hem vrede kunnen hebben. De herstelling kunnen hebben. En dan zegt hij meer: in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Pastor Witte, toevallig ken ik een paar mensen. Ik heb het al vaak gehoord. Mensen die dachten, oh, ik kom naar de kerk en ik zal geen problemen meer hebben. Al mijn problemen zullen opgelost worden. Was dat maar waar? Was dat maar waar? Maar hier laat God niet zien dat we geen problemen zullen hebben. Hij zegt juist dat wij problemen zullen hebben, maar met hem zullen wij al deze problemen kunnen overwinnen.
1: Inderdaad, dan wij zullen vrede hebben, zegt Jezus. Ja. Betekent, zoals deze moeder, zij heeft nu vrede.
0: Ja.
1: Zij kijkt naar haar zoon en ziet een gezonde kind, iemand die kan groeien, iemand die bouwt een leven op een goede manier. Niet iemand die doof is, iemand die beperkingen heeft. Dan het hart van deze moeder is in vrede.
0: Ja.
1: Dan God geeft aan ons de conditie door het geloof om onze problemen te kunnen oplossen, om leven in orde te zetten. Het leven brengt andere uitdagingen. Het is waar, maar wij hebben Jezus en daar kunnen wij opnieuw vrede vinden en zo stap voor stap van een strijd naar een strijd ook overwinnen.
0: Ja.
1: En natuurlijk voor haar zoon, een goede toekomst kunnen bouwen.
0: Ja, en misschien bent u aan het luisteren, mijn vriend en vriendin, en u zegt, pastor, ik wil ook deze vrede. Ik heb niet deze vrede. Ik zoek deze vrede. Ik heb een situatie in mijn familie. Ik heb een situatie in mijn gezondheid. Ik heb een situatie in verschillende keren. En alles wat ik probeer, ik zie geen vooruitgang. En die vrede ben ik niet aan het krijgen. Dan doe wat mevrouw Anna heeft gedaan. Zij kwam, zij leerde het geloof en zij streed. En nu kan zij getuigen van de transformatie. Voor wie is deze vrede? Is voor een ieder die hierin gelooft en dit in hem zoekt. En dat is wat wij in de universele kerk willen leren. Hoe u het geloof kan gebruiken. Hoe u kunt strijden tegen uw problemen, tegen uw situatie. Wij zullen voor u bidden. Wij zullen u leren om te bidden. Natuurlijk niet om afhankelijk te zijn van ons, maar juist afhankelijk te zijn van Gods woord, die u zal helpen hierin te ondersteunen, zodat u ook zal kunnen ervaren wat deze mensen hebben kunnen ervaren. En voordat wij zometeen zullen bidden, u kunt vast uw glas water voorbereiden. Wij gaan zometeen bidden. Deze vrede, pastor, God, hij kiest niet uit aan wie hij deze vrede zal geven. Die vrede staat beschikbaar voor diegenen die het nodig hebben en diegenen die het in hem zoeken.
1: Ja, dat is waar, pastor. De vrede van onze God is klaar. Is voor iedereen die tot hem komt.
0: Ja.
1: Maakt niet uit wie hij is, achtergrond, hoeveel jaren wij waren ver van God. Zoals mevrouw Anne, zij kende het geloof niet, kende God niet, maar toen zij kreeg een kans, zij greep de kans.
0: En ja,
1: zij heeft goed gedaan. En iedereen kan het doen. Alleen die, ik denk, pastor, soms mensen hebben een probleem ook. Mm-hmm. Ze vergeven zichzelf niet.
0: Ja.
1: Of ze denken, ze zijn niet waardig om Gods hulp te krijgen. Wanneer God van ons houdt en staat klaar om ons te helpen.
0: Ja, en omdat de persoon denkt, het is te goed om waar te zijn. Hè? Te mooi om te zeggen, kan ik dit ook ontvangen?
1: Het is te goed, maar is Gods liefde. Hij staat klaar voor ons.
0: precies dat. Dus mijn vriend en vriendin, misschien bent u aan het denken, is dat precies uw gedachte? U kunt die vandaag overwinnen. En om ten eerste, de eerste stap. Wat is de eerste stap? Bid nu samen met ons. We gaan nu bidden. Heeft u een glas water, ja of nee? Het is geen probleem, wij gaan samen voor bidden. God gaat u de kracht geven. Maar daarna, neem deze gelegenheid. Om de eerstvolgende gelegenheid dat u heeft om te komen. Maar zometeen praten wij over waar wij kunnen, waar u kunt langskomen. Maar nu eerst, laten we ons voorbereiden voor het gebed. Dit is het moment van gebed.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mein Gott und Vater, in den Namen von unserem Jesus Christus, bitten wir zusammen, bitten wir vor jeder, die nach uns leistet, die misschien zoals mevrouw Anne is gebroken, mijn God, is in pijn. Er is geen vrede. Is te veel geworden voor deze persoon. Maar mijn God, ik vraag aan u om dit hart te bezoeken. Want mijn God, het is waar. Wij zullen pijn in deze wereld voelen. Er zijn strijden, onrechtvaardigheid. Maar er bestaat ook een weg. Een weg, mijn God, van geloof. Dan kom in bezoek dit hart nu. Al weg deze pijnen van hopen. En breng de kracht van het geloof. De zekerheid, mijn God, dat u bent met deze persoon. Die in het huilen is, die voelt zich alleen. En geef aan haar en hem de kracht om nu door het geloof een stap te nemen. En de kans grijpen, zoals we hebben gesproken, mijn God. Veel denken die is te goed om waar te zijn. Maar laat deze persoon weten die u bent hier om te helpen. In Jezus' naam, mijn God, vragen wij dit aan u.
1: Ja, mijn Vader. En we willen u ook vragen om deze water te zegenen. Zodat wanneer deze persoon zal drinken van dit water, mijn Heer, u deze vrede en kracht zal kunnen geven. Nu maakt het niet uit, mijn Vader, als deze persoon gelooft of niet gelooft. Als deze persoon naar de kerk komt, ja of nee. Maar deze persoon die naar dit gebed luistert en meebidt. Of meeluistert, meegelooft, laat me zo zeggen, mijn Heer. Hebben wij die zekerheid dat uw macht daar zal werken. Heer, breng vrede, breng kracht, breng versterking. Zij die zeggen, nee, ik wil deze beslissing nemen om te strijden voor mijn leven. Om te strijden voor mijn gezin. Om te strijden voor mijn gezondheid of welke gebied dan ook. Heere God, help en breng deze ondersteuning in Jezus' naam. Daar waar u bent, mijn vriend en vriendin. God, hij brengt zijn zegen en versterking over uw leven. Misschien bent u opgestaan met zoveel pijnen. Met misschien zelfs verdriet. U heeft misschien slecht kunnen slapen. God, hij raakt u aan en hij verlicht die pijn en hij brengt deze rust en kracht over uw leven. In de naam van de Heer Jezus Christus. Heer, neem deze dag alles in uw handen en zorg voor deze mensen. In Jezus Christus' naam. En dat de dag dat deze persoon zal komen om samen met ons te strijden voor hun leven, dat zij uw macht kunnen ervaren. Niet simpelweg alleen van wat zij horen, maar het zelf kunnen ervaren. Zo stel ik vast en zo geloof ik en met de zekerheid dat u heeft gezegend. In Jezus' naam, uw water is gezegend, u bent gezegend. En als u daarin gelooft, kunt u nu drinken van het water en daarna zeg amen. Heel goed, mijn vriend en vriendin, heb het geloof dat God u heeft versterkt. En nu is het tijd om deze stap te nemen, deze beslissing, en te zeggen, nee, ik ga strijden voor mijn leven. Ik wil wat mevrouw Anna heeft gedaan en wat de andere mensen hebben gedaan, wil ik ook doen om het ook persoonlijk te ervaren. Ik wil niet alleen maar blijven horen wat God kan doen in het leven van andere mensen. Ik wil ook persoonlijk ervaren. Nou, dan zijn wij klaar om u daarbij bij te helpen. En aanstaande vrijdag hebben wij een speciale dienst om u daarbij te ondersteunen. Daar in Oost zult u ook deze dienst hebben, toch pas om 10:00, 3:00 en om 7:30.
0: Inderdaad, bij de Bornostraat nummer 40, bereikbaar met tram 14, 19, 25, dichtbij Javasplein. En u bent welkom. Wij staan klaar om u te helpen, zoals we hebben hier gesproken. Niet dat u bent afhankelijk van ons, maar dat eigenlijk u leert om vrij te zijn.
1: Ja.
0: En alleen maar op God te kunnen lenen, toch?
1: Ja, dat is precies dat. En daar is waar wij op de vrijdag leren hoe u dat geloof kan nemen om te strijden tegen het kwaad, tegen de problemen, tegen de verdrukkingen dat u voelt. Daar, zoals pas al zei, daar in een oost zal zijn om 10:00 3 uur en om 19:30. Aan de Porscheskade in Amsterdam-West zullen we ook zijn. Porscheskade 23. De Nederlandstalige dienst zal zijn om 6:30 s'avonds. We hebben ook een dienst om 10 uur, 3 uur en om 19:30. Maar dat is Portugeestalig. Maar om 19:30 s'avonds is het de Nederlandstalige dienst om u te helpen. En natuurlijk zondag. Daar heeft u daar ook een dienst op zondag, toch, pastoor?
0: Ja, inderdaad. Op zondag is onze belangrijkste dienst om 10 uur 's ochtends bij de Borneostraat in Amsterdam-Oost. Voor uw innerlijk versterking dat God brengt, de transformatie die u nodig heeft.
1: Ja, en deze innerlijke kracht die wij nodig hebben, deze innerlijke versterking, die innerlijke versterking is echt nodig. Hè? Om vrij te zijn en dan vrij te blijven. Dan aanstaande zondag daar in Amsterdam-Oost is om 10 uur 's morgens. Daar in West aan de Porscheskade is het om 11 uur 's morgens. Dus op vrijdag, dus u hoort al, er zijn verschillende talen in Amsterdam-West. Op vrijdag om 6:30 is de Nederlandstalig en 19:30 de Portugeestalig. En op zondag is om 9 uur 's morgens de Portugeestalig en om 11 uur de Nederlandstalig. En in Amsterdam-Oost om 10 uur. Maar als u meer informatie wilt en u begrijpt het niet zo goed, dan u kunt dan ons een bericht sturen. En dan kunnen wij alles via bericht alles heel netjes voor u schrijven, zodat u het goed zal weten. En dan kunt u een bericht sturen naar 06-8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. En dan kunnen wij daar klaarstaan om u te helpen. En dat is zeker, persoon. We staan klaar dagelijks om deze persoon te ondersteunen en te helpen.
0: Natuurlijk, wij staan klaar. En weet u ook waarom? Omdat God heeft ook ons geholpen.
1: Ja.
0: Wij zijn niet naar de kerk gekomen en wij waren superheroes. Wij waren zoals mevrouw Anne. Wij hadden pijn, problemen. Iemand heeft ons geholpen en nu wij staan ook klaar om u te helpen.
1: Ja, nou, de uitnodiging staat er. En u bent van harte welkom. Heeft u vragen, kunt u ook onze website bezoeken, ukgr.nl. We zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Morgen na het nieuws van 7 uur 's morgens zullen wij weer hier zijn om u hier te helpen in dit programma Hoop en Leven. Goed, mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk en ik wens iedereen een hele gezegende dag. Tot morgen.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio. Norman van Gom is de naam en ik ben er tot 1 uur. Na mij krijgt u Ayo, onder leiding van Sharon Shaar. 1972, een wereldhit voor The Temptations, geschreven door Norman Whitfield. Voorzang Dennis Edwards. En die is helaas heen gegaan. 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. May his soul rest in peace. We gaan een paar nummers van hem afdraaien. 2 of 3 favorieten. Dit was een van ze. Third of September. Papa was a rolling stone. Een rollende steen. Flashback.

Ja, blijft even geweldig hoor, dit. De tijd van toen, ze maken het niet zo, meer, zo mooi meer, hè. De Pocus Geno. Nee, dat moet gezegd worden. Dit is live music. Nu komt het uit een computer. Maar dit is live bespeeld. De instrumenten worden echt bespeeld. En dat voel je ook. Nou, er is een onderzoek gaande, want zijn vrouw wordt ervan beschuldigd dat zij hem een paar dagen voordat hij overleed heeft afgetakeld. Ja, boze tongen beweren dat. Dat haar vrouw vindt hem wel gemakkelijk. Zijn vrouw is 60, hij is 74, was 74. Eén dag voordat hij jarig werd, is hij overleden. Hij heeft ook een turbulent leven gehad, deze Dennis Edwards. Hij heeft het verteld, later werd hij een beetje rustiger. Heb ik een ziekino. En ja, nou, die mij doe onderzoek. Een vrouw ving was niet een gemakkelijke. Dus die vrouw beschuldigt, zegt van nee, het is niet waar. Jokujimi, ja, look van Jokujimi, ja. Anomi, maar ze, er is een onderzoek gaande. Zijn 60-jarige vrouw heet Brenda. En ze hebben al langer dan 15 jaar een relatie. En zoals aan ego, zo lees je mij die porning. Maar het wordt onderzocht, dus laten we het even afwachten. Deze Dennis Edwards heeft nog mooiere muziek gemaakt. Hè, want toen mooi pokoes waar ik van heb genoten ook. Verplicht om ook af te draaien voor de liefhebbers. Dat was één. Deze was zo één. Ergens in 1983 wel. De dansvloer helemaal vol. De dames waren gek op dit nummer. En nog steeds is het even mooi. Don't look any further. Hij wordt bijgestaan door Sida Garrett. En u gaat even mee genieten of dansen.

miljoenen van dit zijn verkocht. Don't look any further. No look gomoro farami de ledja. Dennis Edwards. Weilen. Mooie muziek gebracht. En dit is zeker een Worokoji, Henk Saruku en nog een paar andere. Roy Hupsels. Volgens mij hebben ze een special gemaakt rond de Temptations. Hè? Want dat groep dat die. Een groep dat die heeft wat meegemaakt. Waren allemaal lastige, verveersoort man bij die na groep dat je de Temptations. Maar ze hebben naam gemaakt. En DC is gevoel. Dit is rustig. We gaan terug in de tijd. Ergens in 1976, volgens mij, was dit een lied vaak afgedraaid op Radio ABC toen. Door Weilen, Roy, nee, Ruud Mungro, Memories.

soul op het allerhoogste niveau. Kippenvel. Terug in de tijd met dank aan Ruud Mungro, 1975. The Temptations met voorzang van Dennis Edwards. Hij is er niet meer. Gaat hij hem weer horen samen met Aretha Franklin, Ronald Isley van de Isley Brothers en te zingen A Song For You.

0: Ronald Isley. The Queen of Soul, Aretha Franklin on piano. And the great Dennis Edwards. Bijgestaan door Jerry Butler op de achtergrond. A song for you.
1: You got the Ice Man.
0: Het is opgenomen ergens in november 2011 in Ohio.
1: Ladies and gentlemen, one more time.
2: Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Thank you.
0: Dat kunt u allemaal zien op YouTube, hè? Dat is de tegenwoordige tijd. Alles is daar te vinden op het gebied van muziek, soul en nog veel meer.
1: Ladies and gentlemen, the greatest singer to ever live. In this whole wide world.
0: Zo, dat was een tribute to the great Temptation voorzanger. Er waren meerdere, hè? Maar deze was ook een van de betere. Dennis Edwards. Aan het demoro, mega wakaboom. Alibi spoor naar baka. Af en toe hoor je er een pokoeving. Maar dat is het. Je komt en je gaat. Op een dag. Leuk wanneer je sporen hebt achtergelaten. Dat heeft hij zeker gedaan. En de andere muziekliefhebbers die zitten thuis. En zeggen van, oh nooit meer Ereveng. Mina bij Ereveng. Maar anderen weer wel. Dus, na zo, alibi de. Goed, luisteraars, we pakken de draad weer op. Nieuws en informatie, dit is de andere kant van Mart. Hè. Je weet dat Mart verschillende gezichten heeft. We zijn soul-liefhebbers. Oelobu Kulturu Poku ook toe op zijn tijd. Ze hebben ook een Winti-kant, een Kulturu-zee. Salsa, merengue, Nederlandstalig. Gospels ook nog. Country en western. Valenmarkten zijn we thuis. Maar Mart is meer een talk radio. Nieuws en informatie. En we wisselen ervaring met elkaar. Zo, we pakken de draad weer op en het is nu een paar minuten voor één. Als u nieuws of informatie hebt, graag in de uitzending interactief. Dank.
3: 107.9 Marie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het dodental van de aardbeving in Colombia is gestegen tot 265. 3500 mensen zijn gewond, duizenden mensen worden nog vermist. Maandag werd het gebied ten westen van de hoofdstad Bogota getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,4. De Colombiaanse president de La Espriella riep kort na de ramp de noodtoestand uit om de hulpverlening sneller op gang te krijgen. Colombia maakt nu geld vrij om verwoeste woningen, scholen en ziekenhuizen te herstellen. Op het Nederlandse eiland Saba is gisteravond de watervoorziening stilgelegd vanwege de aanhoudende droogte. Inwoners en bedrijven moeten nu nog zuiniger zijn met het watergebruik. De overheid hoopt vanavond het distributiesysteem weer aan te sluiten. Het kleinste eiland van Caribisch Nederland heeft vaker te kampen met watertekorten. Saba heeft geen natuurlijke rivieren of permanente zoetwaterbronnen en is volkomen afhankelijk van regenwater en ontzilt zeewater. In een gezamenlijke actie van Nederland en Spanje is een omvangrijke Spaanse drugsbende opgerold. Er zijn 5 verdachten gearresteerd, onder hen 2 Nederlanders. De criminele organisatie smokkelde grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen via de Rotterdamse haven. De winst werd witgewassen door onroerend goed te kopen aan de Costa del Sol. 5 vuurwapens, 40 mobieltjes en voor 170.000 euro aan sieraden zijn in beslag genomen. Ook werd beslag gelegd op vastgoed in de omgeving van Malaga dat met drugsgeld was aangeschaft. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is gisteren een oude fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 2 bezoekers en een medewerker raakten gewond. De bom lag bij een rivier die langs het pretpark stroomt. De omgeving werd tijdelijk afgesloten. Het pretpark gaat vandaag weer open. Plopsaland ligt op zo'n 50 kilometer ten zuiden van de Belgische stad Luik. Het weer opnieuw zonnig en tropisch warm met maximaal ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: In het kader van de doorwerking van het slavernijverleden praat ik met niemand anders dan Borger Breeveld over Katibo. Wat zijn de gevolgen van Katibo? Sang Katibo du Nangaung. Deze laatste uitzending van Borger Breeveld op bezoek bij Mart in het Zandkasteel is ook te zien op onze website www.radiomart.nl.

0: Oké, luisteraars van Maart, goedemorgen, welkom. Dit is Maart Radio. We hadden een uitval om 10 uur, maar niet getreurd. Het is nu tijd geworden voor het programma Datra Miwa Actie Owasani met dokter Greb. Welkom in de uitzending, meneer Greb.
1: Ja, welkom Norman en luisteraars. En fijn dat u luistert, want we gaan weer van start met het programma Datra Miwa Actie Owasani. Natuurlijk is het uw medisch programma waarbij u vragen kunt stellen als u ergens mee zit of als u toch denkt van hoe zit het precies. En we gaan er weer een fantastisch programma van maken. Enkele weken geleden had ik verteld over knieproblemen. En toen had ik gezegd van er is een indeling waarbij we kijken naar hebt u iets meegemaakt met uw knie? Hè? Bent u gevallen of bent u er doorheen gegaan? En dat valt onder de traumatische knieproblemen. En deze week gaan we het hebben over de niet-traumatische knieproblemen. Dus dat betekent knieproblemen die zijn ontstaan niet door een val of een misstap of iets anders, maar gewoon ja, spontaan of omdat u ouder wordt of omdat iets anders aan de hand is. Dus dat gaan we bespreken vandaag en voelt u zich vrij om mij te onderbreken als u een brandende vraag hebt of als er iets onduidelijk is. Het is een interactief programma waar u uw medische vragen natuurlijk mag voorleggen. En het hoeft niet alleen te gaan vandaag over de knie. Maar als u nog iets anders hebt, dan kunt u dat altijd inbrengen. Dan kunnen we altijd kijken hoe we of vandaag of misschien een andere keer op terugkomen. We maken een onderscheid tussen dus de niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen en bij kinderen. Maar er is wel wat overlap. En er zijn ook specifieke dingen die echt alleen bij kinderen voorkomen. Maar ik weet niet als we daarvoor tijd hebben. Maar in elk geval de volwassenen. Wat kun je allemaal krijgen zonder een trauma bij volwassenen? Je kan een slijmbeursontsteking in die knie. Maar in elk geval de volwassenen. Wat kun je allemaal krijgen zonder een trauma?

beginnen met een ontstoken slijmbeurs in de knie. De slijmbeurs zit aan de voorkant van de knieschijf. Dus je hebt de knie, die bestaat uit knieschijf, je bovenbeen en je onderbeen. En daartussen, had ik de vorige week verteld, heb je dus een mooie witte slijmlaag. Een mooie witte laag. En dat is dus, dat kan gaan slijten. En je hebt ook nog een, tussen de boven en de onderbeen heb je dus ook de menisci. Ja, dus dat is een stevige plaat die tussen die knie zit. Maar waar het vandaag om gaat, is dus met name die slijmbeurs. En die slijmbeurs zit achter uw knieschijf. En dat kan ontstoken raken. Dat zie je vaker bij mensen die op hun knieën zitten of op hun knieën gevallen zijn. En het is een soort, soort kussentje die tussen je knieschijf aan de onderkant en tussen je onderbeen zit. Klein kussentje. En als hij ontstoken raakt, dan kan hij gaan zwellen. Het kan warm, het kan pijn worden. Meestal geneest het vanzelf. Dus die slijmbeurs, ja, is een soort platte ballon gevuld met een beetje smeer dat in uw knieschijf zit. En vooral mensen die, als je dus op je knieën zit, dan druk je precies op die slijmbeurs. Wat zijn de verschijnselen als je ontstoken raakt? Als je ontstoken raakt, dan krijg je dus pijn aan de voorkant van je knie. Een beetje, kan een beetje op die knie schijven, maar meestal zit het er iets onder. Het kan rood warm aanvoelen en je kunt er daardoor, als het ontstoken is, kan het, dan doet het wat pijn. En je kan moeilijk lopen. Je kan er ook koorts van krijgen en je ziet vaak dat hij echt ook dik en rood wordt als hij echt ontstoken is. En bij dik en roder worden, dan denk je toch van, het is toch een bacterie die erin geslagen is. Vaak niet, maar ik heb wel eens een paar keer meegemaakt dat het echt, en het wordt dan helemaal zwart, het gaat pussen en het wordt dan echt een vervelend probleem. Hoe ontstaat zo'n ontsteking om zo'n in zo'n knie, een slijmbeurs? Je ziet het vaker dus bij tapijtleggers, stratenmakers, mensen die voortdurend een beetje druk zetten op die knie, op die knieschijf. Of als je het een paar keer gevallen bent of hard gestoten hebt, dan kan daar ook kunnen daar ook problemen bij ontstaan. Ook sporters, mensen die judo of worstelen, die komen vaak keihard op die knie terecht. Wat kun je er zelf bij doen? Bij zo'n knie, een slijmbeurs, kun je zelf koelen, een beetje rust nemen. En eventueel kan je iets van paracetamol als het niet gaat. En meestal gaat het vanzelf over zo'n slijmbeurs. En nogmaals, paracetamol is meestal veilig. Als dat niet helpt, dan zou je in overleg met de huisarts, zou je dus wat sterkere pijnstillers kunnen gebruiken, zoals ibuprofen, diclofenac en naproxen. Haalt u die zelf niet bij de apotheek? Een aantal van die dingen kun je wel zelf kopen bij de apotheek. Ik dacht, die ibuprofen kun je tot 400 milligram kun je gewoon kopen. Maar omdat mensen vaak ook andere medicijnen gebruiken, zou ik toch adviseren om die medicijnen, als paracetamol niet helpt, even met de assistenten te bellen. En te kijken wat u wel mag aan pijnstillers. Want anders kan het zijn dat het nog andere problemen kan geven met de huidige medicijnen die u gebruikt. Als u koorts krijgt, dan wijst dat erop dat er toch een huidinfectie, een bacterie, via de huid naar binnen gegaan is. En dan zul je merken dat je ondanks die paracetamol koorts krijgt, hoge koorts. En dat is dus ook een indicatie om op dat moment toch wel naar de huisarts te gaan. Want die kan dan een antibiotica kuur voorschrijven. En in dit geval geven we dus een hoge dosis fluvoxacilline. Dat is een antibiotica, 500 milligram en dat 4 keer per dag gedurende 10 dagen. En daarmee kun je dus voorkomen dat

0: ontsteking, die bacteriële ontsteking verder gaat. Hoe gaat het verder bij zo'n slijmbeursontsteking van die knie? Ja, een beetje rust nemen en het heeft natuurlijk met uw werkzaamheden te maken. Als u tapijtlegger bent en al dat soort stratenmaker, ja, dan moet je dus ervoor zorgen dat je die werkzaamheden tijdelijk staakt. Maar dat kan in overleg met de huisarts of met de bedrijfsarts. Mocht het zijn dat het echt heel dik en pijnlijk is, dan zou eventueel de huisarts met een injectiespuit wat vocht uit kunnen halen uit de slijmbeursontsteking en dan een drukverband omleggen om die pijn enigszins te lijf te gaan. Dus belangrijk is bij die slijmbeursontsteking is als die knie roder, dikker en pijnlijker wordt, koorts erbij is, dan is dat, zijn dat allemaal symptomen. Symptomen waarbij je zegt van dit moet wel even door de huisarts bekeken worden, dus dan moet u naar de huisarts. Dus dat is ten aanzien van een bursitis prepatellaris, een bursitis prepatellaris of gewoon een slijmbeursontsteking ter hoogte van uw knieschijf. Een ander ding wat veel voorkomt is wat we noemen artrose. Daar hebben diverse mensen de voorgaande uitzending. Ik heb ook wat e-mailtjes ontvangen over. Leg eens precies uit. Wat is artrose? Is artrose slijtage? Wat is het precies? Hoe kunnen we het voorkomen? En daar zal ik nu het een en ander over vertellen. Bij artrose zie je dus dat verandering optreedt in het kraakbeen in het gewricht. De klachten die daarbij kunnen optreden zijn pijn, stijfheid, vooral bij het opstaan. Artrose komt niet alleen in de knie voor. Eigenlijk alle gewrichten in ons lichaam kunnen artrose verschijnselen of uiteindelijk artrose krijgen. Het gaat om de heup, de knieën, de duim. En ja, wat men adviseert is om toch wel door te blijven bewegen. Dat helpt iets tegen de pijn. En pijnstillers kunnen natuurlijk de klachten verbeteren. Bij artrose denken veel mensen dat er is slijtage in het gewricht. Dat is niet helemaal juist. Uw geheel gewricht is niet versleten, maar er is wel iets veranderd. Dus de meeste mensen zullen in de volgende, slijtage. Het is niet helemaal juist, omdat er wel iets veranderd is. Eigenlijk het gewricht, zoals ik het al de vorige week heb verteld, of twee weken geleden, verbindt twee botten met elkaar. En op de uiteinde van die botten zit een laagje kraakbeen. En dat kraakbeen hoort heel glad te zijn, zodat de gewrichten gemakkelijk kunnen buigen, draaien of strekken bij knieën kun je alleen buigen en strekken, je kan niet draaien. En bij artrose wordt eigenlijk die kraakbeenlaag wat dunner en het oppervlak is niet meer zo glad. Het wordt wat onregelmatig en daardoor zie je dus dat er een soort irritatie ontstaat bij bewegen. En het bewegen minder makkelijk gaat. Zoals ik al zei, de verschijnselen die optreden zijn toch pijn en stijfheid. En met name wat we noemen ochtendstijfheid. Dus als je 's nachts geslapen hebt, je wordt wakker, dan moet je eerst even op gang komen. De meeste mensen zullen die klachten herkennen. 'S Nachts gaat het goed en overdag, als je uit je bed komt, dan kraakt het en dan doet het pijn. Ook als je lang gezeten hebt, bij die knieën, als je lang gezeten hebt, dan voel je geen pijn, maar als je weer in actie moet komen, dat heet startpijn, dan merk je weer van auw, auw, het steekt en het doet pijn. Artrose beperkt zich meestal tot de gewrichten. Hè? En zoals ik al zei, 's ochtends heb je eerst eigenlijk de eerste 10 minuten, 5 tot 10 minuten nodig om een beetje te kunnen bewegen. En dan na een tijdje zie je dus dat die pijn en die stijfheid minder wordt. En die pijn kan ook in periodes. We zien dat het soms kan opvlammen. Soms gaat het en dan denk je, ah, ik heb nergens last van. En soms zie je dus dat er toch weer wat stijfheid in komt, wat lichte zwelling. Het kan wat warm aanvoelen. En dit zijn dus die irritatie, die verschijnselen van ontsteking die ontstaan in het gewricht. Dus die ontsteking die er ontstaat in zo'n gewricht bij artrose is niet op basis van een bacterie, maar het is op basis van dat mooi wit kraakbeen dat wat onregelmatig is en wat schuurt. En dan krijg je dat het lichaam daarop gaat reageren. En dan zie je dus, het wordt warm, het kan wat rood, het kan wat dikker aanvoelen. Bij hoe die artrose precies ontstaat, dat weten we niet. Het zijn een aantal hypotheses, zoals ik het zei, veronderstellingen dat proces. Maar ik denk dat toch mee nu de gangbare verklaring is. Hè? Dus dat kraakbeen wordt dunner en als het niet mooi glad is en die twee oppervlakken tegen elkaar schuren, dan krijg je dus irritatie en dan krijg je dus dan een ontsteking. Waar en bij wie zien we dat vaker? We zien vaker bij mensen boven de 45 jaar. Ik wil niet zeggen dat u oud wordt, maar boven de 45 jaar, dan zie je dus dat die klachten optreden. Vaker bij vrouwen, eerder dan bij mannen. Mensen met overgewicht of extreem overgewicht. En daar kan je dus iets bij voorstellen als iemand aan zo'n twee knieën 40, 50 jaar lang 100 kilo of 200 kilo of 150 kilo moeten dragen, dan is dat een behoorlijke impact op zo'n gewicht. Bij mensen die zware beroepen hebben en hun gewrichten sterk wordt belast. En soms zie je ook dat er een beetje wat we noemen veel voorkomt bij mensen in de familie. Ja, daar kan het ook nog bij optreden. Ik doe even de telefoon hier wat zachter. Hoe wordt die artrose aangetoond? We kunnen foto's maken. En daar kun je dus op zien. Maar vaak is het ook het verhaal. Hè? Dus in principe is een röntgenfoto niet direct nodig. Vaak op het verhaal kun je al zien van, nou, dit gaat om artrose. En ik doe wel vaak een laagdrempelige foto, omdat je daar andere dingen uitsluit. En als mensen weten dat op de foto toch artrose is vastgesteld, althans de foto duidelijk laat zien dat er wat kraakbeenverlies is. En eigenlijk wat je op zo'n foto ziet is dat die gewrichtspleet wat dunner, wat dichter bij elkaar is. Dan weet je hoe of wat. Belangrijk is om in beweging te blijven. Ja, beweging voorkomt dat de klachten terugkomen of erger worden. En je ziet ook als die spieren rondom zo'n gewricht stevig zijn, dan dan heb je minder pijn. En het is ook niet de bedoeling dat je dus gaat overdrijven met het oefenen. Hè? Dus wat anders raakt het kniegewricht in dit geval juist meer overbelast. Dus belangrijk is dat er toch wel bewogen wordt. En daarvoor verwijs ik meestal mensen naar de fysiotherapeut. En die kan samen met u oefenen. Als er sprake is van overgewicht, is het belangrijk om langzaam toch het gewicht wat naar beneden te brengen. En je moet natuurlijk ook kijken welke hobby's u hebt, welke qua werk, dat daar enigszins wat aanpassingen op kunnen treden. En medicijnen, die kunnen we ook weer, hè, de paracetamol, ook de NSAID's, maar ook daarvoor is belangrijk dat u contact opneemt met de huisarts. Wat we wel zien is dat er de ibuprofen gel en de diclofenac gel, die helpen eigenlijk even goed als u dat zou gebruiken. Hè? En dat werkt lokaal En ja, het komt niet zoveel in de bloedbaan terecht, waardoor u allerlei andere problemen kan krijgen met andere medicijnen of met uw nieren. Dus het advies is ook, als u pijn hebt in die knie, mogelijk op basis van slijtage of mogelijk op basis van die bursitis wat ik noemde, dan zou u dus gewoon bij het kruidvat of bij de ethos diclofenac gel 1-3% of ibuprofen gel 5%. En dat kunt u gewoon 3-4 keer per dag zachtjes op die pijnlijke plek aanbrengen. En dat helpt tegen de, ja, als het nog in een beginfase is, dan helpt dat. Mocht dat minder helpen, die paracetamol met die gel, NSAID gel, dan is het handig om toch contact op te nemen met de huisarts. En die kan natuurlijk kijken. En eventueel kan er ook, er zijn wat mogelijkheden. Zou ook nog, als u echt niet kan tegen de NSAID's, dan zou u ook, als het de pijn echt wat we noemen invaliderend is, dus dat u 's nachts wakker wordt van die pijn, dan is het handig dat de huisarts eventueel wat we noemen een corticosteroïde injectie, dus dat is een bepaald middel, een ontstekingsremmer met een pijnstiller combineert en dat direct in het gewricht aanbrengt. En daarmee kun je dus niet de verandering in het kraakbeen aanpassen, maar je kan wel dus die ontsteking die ontstaan is als gevolg van die irritatie, kun je weghalen en wegnemen. En dat zijn, ja, tijdelijke maatregelen. Hè. Meestal werkt het al binnen een uur. Maar de uitwerking, ja, daarvan is soms 1-3 maanden. Want dit soort prikjes mag je 1 keer per kwartaal geven in zo'n knie. En mocht dat ook niet helpen, dan kunt u altijd, als u boven de 75 jaar bent, zo een nieuwe knie laten plaatsen. En dan moet de huisarts u doorverwijzen naar een orthopedisch chirurg. En die kan kijken met of de foto van in hoeverre die knie dusdanig versleten is. Maar het is een optelsom of een afweging die de orthopedisch chirurg samen met u gaat maken om te kijken van gaat het één om de, wat we noemen, de klinische verschijnselen, gaat het om invaliderende pijn waarbij u 's nachts wakker wordt, waarbij u mogelijk niet eens van uw bed naar de douche kan lopen, niet eens van uw bed in huis kan lopen, geen boodschappen kan halen. Nou, dan is sprake van een invaliderende gonartrose, knieartrose. En dan is het wel een operatieindicatie. En de orthopeed kan dan zo'n operatie verder met u voorbereiden. Hè, dat betekent dat u een nieuwe knie krijgt. En de behandelingen van de nieuwe knieën, die gaan vrij snel. Op het moment dat u geopereerd bent, wordt u vanaf de OK, wordt uw been op een, wat we noemen, een schiene gelegd. En dat is een apparaat die, terwijl u nog in narcose bent, of bijna uit uw narcose bent, dat alvast uw been op en neer gaat, omdat het een gewricht is. Een gewricht kun je dus niet een paar dagen of een paar weken vastleggen door niet te bewegen. En dat gaat alvast automatisch. En als het goed is nu, duren dit soort procedures vrij snel. Hè? Het kan heel snel. En de nazorg ervan is wel dat je wel nog sowieso na zo'n operatie hebt u sowieso minder pijn. En dan moet u verder revalideren of thuis of via een wat we noemen een verzorgingshuis. Hè, dat u dus op een revalidatieplek kan komen. Dat is het wat de artrose van de knie betreft. We gaan verder met een kniekuilkiste. En een kniekuilkiste, dat is een zwelling in de knieholte meestal een kleine en pijnloze zwelling. En die zwelling kwam door te veel gewrichtslijm. En de oorzaak van die zwelling is meestal, zit meestal in die knie. Dus of u bent er doorheen geschrikt een keertje, of er is sprake van artrose of reuma. En dan zie je dus dat die zwelling achter uw knieschijf zit. Achter uw knieholte, dus achter de knie.
1: Mooi. Dokter, even een vraag tussendoor. Dat zei u. U mocht onderbroken worden.
0: Ja.
1: Oké. Okay. U bent erin.
2: Dokter Greb, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Het is een mooie vraag. En u kunt duidelijkheid brengen. Er is een discussie geweest van de week over sikkelcellen. En ik kan me nog herinneren, u heeft het een keertje erover gehad. Dat is de cellen die niet goed zijn, de vorm hebben van een sikkel. Het gaat erom, de een zegt van, het komt alleen onder de evenaar voor. De ander zegt, het komt alleen maar bij Afrikaanse mensen voor. Afrikaanse typers of Afro-Surinamers, Afro-Amerikanen, noem maar op. En de ander zegt, nee, het komt wereldwijd voor, sikkelcellen. Ook bij Chinezen, Javanen, Hindoestanen, Indiërs, ga zo maar door. Ik laat het aan u over.
0: Ja.
2: U heeft het zo'n beetje begrepen?
0: Ja.
2: Goed,
0: ja.
2: Ik laat het aan u over.
0: Ja.
2: Goed dan.
0: Oké. Ik ga eerst even dit afmaken en dan kan ik dan daar... Of, ja, die vraag is, voor mensen die het niet hebben begrepen, waar komt die sikkelcel anemie, hè? Het is een bloedcelafwijking, bij welke mensen zien we het meest? Eigenlijk komt het wereldwijd voor, alleen we zien er wel een concentratie bij wat we noemen die mediterrane gebieden. En ik weet nu niet direct als dat onder de evenaar is of boven de evenaar, maar die mediterrane gebieden, Afrikaanse mensen, dus Noord-Afrikaanse mensen. Dus in dat hele gebied heb je een toename, dus daar zie je het wat frequenter. Maar het is iets dat ook bij witte mensen voor zou kunnen komen, maar we zien het wel vaker bij mediterrane Afrikanen. Dat soort mensen. Hè? En Indiërs denk ik ook. Hè? Maar daar is het, daar komt het ook wel voor. Maar het is dus bij dit soort ziektes kan je niet zeggen alleen. Hè? Het komt overal voor, maar je ziet een beetje een toename bij dat soort mensen. En waardoor dat komt, dat weten we niet. Hè? Zoals suikerziekte. Bij iedereen kan voorkomen, maar we zien een behoorlijke concentratie bij de mensen uit India. Ja, de Indiërs, daar zie je het heel snel en op een jeugdige leeftijd. Maar het komt ook hier in Nederland voor. Hè. Dus je kan dus nooit van een ziekte zeggen dat het uitsluitend daarvoor komt. Vaak zie je het in bepaalde gebieden met een bepaalde historie, zie je het wel vaker. En dus ik denk dat ik hoop dat ik daarop antwoord heb kunnen geven. Ik ga verder met die kniekuilkiesten. Dus het is die zwelling in de knieholte. En je voelt het voelt aan als een zachte zwelling gevuld met water. En een andere naam voor kniekuilkiesten is een bekerse kiesten. Dus op oudere leeftijd praat je van een bekerse kiesten, omdat vaak artrose de oorzaak is van die zwelling achter in die knieholte. En op jonge leeftijd, praat je over een kniekuilkiesten. En ja, die zwelling zal niet elke dag even groot zijn. En meestal doet het geen pijn. En ja, sommige mensen hebben een soort kloppend gevoel in die knieholte. Hoe ontstaat zo'n kniekuilkiesten? Het gewricht, zoals ik al zei, in uw knie maakt slijm aan. Hè? En dat slijm zit in die gewrichtsholte en het zorgt ervoor dat het gewricht soepel kan blijven bewegen. En zo'n kniegewricht kan soms veel te veel slijm aanmaken. En dan zie je dus dat gewrichtskapsel op de zwakke plek aan de achterkant van de knie gaat uitpuilen. En die daardoor zo'n zwelling ontstaat. En ja, hoe het komt dat het kniegewricht soms wat meer slijm gaat aanmaken, Dat kan gebeuren, zoals ik al zei, doordat die knie gekneusd is, of je hebt de knieband gescheurd, of er is iets met uw meniscus, of er is sprake van reuma, of er is sprake van artrose. Dus u kunt zelf verder niets doen aan zo'n kniekelkiste. Het enige is dat als u dat voelt, zou dus u naar de huisarts moeten gaan, die kan het vaststellen. En die kan dan kijken wat maakt dat meer slijm geproduceerd wordt. En vaak moet je dus de oorzaak aanpakken en dan verdwijnt die kiste vanzelf. Of soms moet die kiste geopereerd worden. En dat kan dus in het ziekenhuis. Dus als je zo'n kiste voelt, dan is er iets in die knie niet helemaal goed. Een ander niet-traumatisch knieklacht is dus de lopersknie. En dat geeft aan dat bij lopersknie heeft hij dus pijn tijdens nasporten aan de buitenzijde van die knie. Een lopersknie komt vooral voor bij hardlopers en wielrenners die veel trainen. Dus als je wat overtraint, dan kan je dus wat we noemen een lopersknie krijgen. En aan de buitenzijde van die knie doet het pijn. En het heet ook wel een tracto-iliotibiaal bandsyndroom, omdat die pees vanaf je bil aan die buitenzijde van je bovenbeen over je knie heen loopt aan de buitenzijde. En iets onder die knie bij je onderbeen vast hecht. En dat is gewoon één grote pees. Één grote peesplaat. En je kan je voorstellen bij lopers, ik loop zelf ook hard, dan krijg je dus van die repeterende beweging. En als je dus daar, als je veel aan het lopen bent, dan zie je dus dat er daar een pijn kan ontstaan. Belangrijk is dat je wat minder sport, wat gas terugneemt. Dat is moeilijk bij lopers, ik ben er zelf ook in. En je kan het dus ook behandelen met pijnstiller en paracetamol en eventueel die diclofenac of ibuprofen gel. Vaak zie je dus bij het strekken en buigen doet het pijn. En vooral op het moment dat je knie rond de 30 graden gebogen hebt. Want dan heb je die spaceplaat, breng je dan heel erg op spanning. En ook tijdens het begin zie je dus dat het pijn gaat doen. En daarna zie je dus dat je eigenlijk die pijn eruit loopt. Maar het is wel duidelijk dat je dus wel moet rusten en wat gas terug moet nemen. Dus dat zijn de dingen die we deze week wilden delen met u. En ja, ik zie dat het al 11:58 is. Voor mensen die het gemist hebben, ik zal het nog heel even kort samenvatten wat we vandaag besproken hebben. We hebben vandaag gesproken over de niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen aan de orde zijn geweest. Artrose, hoe het ontstaat, wat u zelf kan doen. En als het gaat om een invaliderende pijn in uw knie, dat u dus toch naar de huisarts moet en via de huisarts eventueel doorverwezen kan worden naar de orthopedisch chirurg. Die kan, als u boven de 75 bent, komt u aanmerking voor een nieuwe knie. Nu ook op een jongere leeftijd, maar je moet wel beseffen dat zo'n nieuwe knie maar 15 jaar tot 20 jaar meegaat. Misschien de nieuwe knieën langer, dus men is niet echt happig om jonge mensen gelijk een nieuwe knie te geven. We hebben het verder gehad over een ontsteking, een slijmbeursontsteking in uw knie. Dat is de bursitis prepatellaris. Hoe dat ontstaat, vaak zien we dat bij mensen die stratenmakers, vloer, tapijtleggers, die veel op hun knieën zitten. Als laatst hebben we het ook gehad over die lopersknie. En ook over de bekerste kiste, de kniekelkiste. Dat is dus een zwelling aan de achterkant van in uw knieholte. Het was weer een waar genoegen om dit te mogen doen. Het is 12:00. En ik denk dat we weer netjes op tijd zijn. En tot over 2 weken. Dit was Ramiwa Aksuasani. En fijn dat u geluisterd hebt.
1: Oké, dankjewel dokter. En graag tot over 2 weken weer.
0: Prima.
1: All right. Okay. Dank je. Dag. Luisteraars, we gaan naar het nieuws. De Boskopoes. En we zijn straks bij u terug. Na 12 uur.

In het kader van de doorwerking van het slavernijverleden praat ik met niemand anders dan de filmregisseur, acteur en mediapersoonlijkheid Borger Breeveld over Katibo. Wat zijn de gevolgen van Katibo? Sang Katibo du Nangaung. Een openhartig gesprek met Borger Breeveld. Luku Sang Katibodu. Deze laatste uitzending van Borger Breeveld op bezoek bij Mart in het Zandkasteel is ook te zien op onze website www.radiomart.nl.

0: Luisteraars, welkom terug. Tussendoor had ik een gesprek buiten de uitzending met Edgar Boegroe, Burgos Travassi. 60 jaar lang in de business. Heredappe. 60 jaar lang is hij actief. En volgende week, donderdag, hebben we een afspraak, de confrontatie, waarmee hij bezig is en hoe het kan dat hij het zo lang heeft volgehouden en nog steeds actief is. Gisteravond heeft hij nog opgetreden. Ataki. Dus dan weet u dat. Inmiddels gearriveerd Raymond Dalvoer. Raymond Dalvoer. Als don, rustig en wacht hij. Hé, een microfoon dat net klinkt, boom. Jouw microfoon heeft een lelijke brom.
1: Zo.
0: Ja, hoor je het niet? Hier in de koptelefoon.
1: Ja, een dus, zware brom.
0: Een hele lelijke brom. Dus meneer Zapsijp, zijn aan de microfoon, ja. Maar we nemen andere hoor vandaag, desnoods. Hmm. Ja, neem die aan de overkant. Die. Ja, lastig. In de loop van de dag ga ik weer naar de zee, no? Ik wou horen zodat hij was, hij zei, kon als hij go. Luisteraars, zo gaat het in het leven. Hij heeft het bericht ook gestuurd vanochtend. Als Kiseng. Meneer Dalvoer zijn naar bericht gekomen. Inmiddels samen bij Kiseng Batu. Maar desondanks, u ziet dat bericht wagaf snel binnen een samenleving. Omdat Borger niet zomaar iemand was. Is een personality, boef Kondre. En heeft een wezenlijke bijdrage geleverd. Eigenlijk, ter een soort man die is gwe. Mifeniana, dat nam je bij de regeringsleider. Dan met de familie voor zich toch, Sadewani Luku. Dan onwetakere, wij nemen het over. Zo iemand heeft het volgens mij wel verdiend. Saadu. Vooral Euroko, journalistiek, radio, tv, een film, een soort goede mooi, zijn die dan. Ik vind dat overheid, de man, als ze bij machtig zijn, maar familie hebben beslist. Want nou weet ik niet of hij hier of daar wordt begraven. Terwijl Lusa Borgerlijk, Sarnamang, hij pendelde tussen die twee landen, dat loopt in.
1: Zeker.
0: Ras echt de Suriname 1973 teruggekeerd. Gwe, tak nom in Otanja. Men go bomi kondre op. Maar no, you did it in Holland. Wat nu? Hier begraven, Fratruskestraat of Suriname?
1: Suriname.
0: Ara, kom, het zijn tikkie kom. Boef kondre. Als het kan. Maar goed, de Jeremy, overheid en Arki, via de Abdes, maar zei Arki, dat daar zegt hij wat, ja. Moeten we wat doen? Mm-hmm. Ja, dat kan kloppen. We gaan kijken wat we kunnen doen. Prima. Luisteraars, voorlopig hoeft u niet te bellen. Want ik ga rechtstreeks naar Suriname bellen. Laat mij even, meneer Dalvoer, even groeten. Hoe gaat het met u?
1: Nou, het gaat bij mij prima. En ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om ook de trouwe luisteraars van Radio Maart de groeten te doen. Ik heet u allen van harte welkom.
0: Ja, hoe is het nieuws bij je overgekomen vanochtend vroeg?
1: Hij was al. Ik had de informatie dat hij al niet lekker was.
0: Oh, dat had ik niet.
1: Ja, ik kreeg het van een goede kennis. Dat ga ik niet in de uitzending.
0: Nee, niet doen.
1: Maar ik kreeg een informatie dat hij lag er niet goed bij. Mm-hmm. En hij was speciaal daarvoor, was hij ook hier in Nederland. En vanmorgen stuurde hij het bericht voor me dat, dat hij is getransformeerd. Hij was verlaten. Ja. Sari.
0: Ja. Dus, hoe ken je hem? Eventjes in uw eigen bewoordingen en denk je vieri?
1: In Suriname had ik hem heel goed gekend. En, op een gegeven moment kwam ik hier en hij bleef meer in Suriname. Dus dan heb je dat contact niet als dusdanig. Maar we hebben een keer in de Egi Kerkie, er was een evenement in de kerk. Speciaal ter gelegenheid van hem. En toen was hij daar met zijn vrouw. En jij was er ook. En we hebben hem toen zo met zijn rolstoel en al op het podium getild. Ja. Zodat hij op een waardige manier het publiek kon toezingen. Niet alleen, maar ook toespreken.
0: Ja. Ja. Hij deed Satchmo na, hè?
1: Ja, ook.
0: Louis Armstrong.
1: Louis Armstrong.
0: Kon hij goed doen, hoor.
1: Dat kon hij goed doen. Als ja. Geen ander.
0: Ja, man. Heel goed. Morgen, Breveld, we gaan het over hem hebben. En we gaan nu rechtstreeks bellen naar Suriname, luisteraars, waar twee radiopersoonlijkheden zitten. Dat is Roy Jongafat en Lucien Karig. Die twee hebben verstand voor mediatorie. Volgens mij is Jongafat ook door hem opgeleid. Hè? Dat is zeker, maar we horen zo direct. Die zijn al op standby. Dus we maken verbinding.
2: Waar maar?
0: Ja, va. Roy, Jongafat.
2: Rustig, mooi.
0: Mooi, mooi, ja, mooi. Hey, Guara. Hey, Usari, Udasari, Ptjinso. Vanwege het
2: ja,
0: overlijden.
2: Udasari, Udasari, Udasari. Mm. Maar natuurlijk, op Brita gaan we rust.
0: Juist.
2: Isabi. Mm-hmm. Maar Udasari, dat gaan we wel maar Amang, altijd op deze gedachte. Altijd, ja. Amang,
0: mooi.
2: Geweldig, man.
0: Mooi. Mm-hmm. Gekondoleerd, je bent niet alleen. Je bent daar met een andere radio-wetenschapper. Bijna, eigenlijk met elkaar, Amang, zo ja.
2: Ja, hij is even naar binnen gelopen naar het kabinet van de president. Hij moest wat afgeven.
0: Oké. Okay.
2: Wat spullen. Hij heeft namelijk een boek uitgegeven van het planbureau, de geschiedenis van het planbureau. En hij heeft al jaren geleden een kalender gemaakt met alle grote zonen en grote dochters van Suriname. Mm-hmm. Maar uit het verleden tot en met een bepaald jaartal is het op een kalender verwerkt. En elke dag van het jaar heeft zo'n fotootje. Dus als je zo'n kalender hebt, dan krijg je de geschiedenis van Suriname. Dat is even gaan brengen voor iemand van het kabinet van de president. Want die moest dat boek krijgen. Dus hij is zo weer bij me.
0: Oké.
2: Okay.
0: Dan we beginnen aan jou en die tussentijd aan mij komen. Dat is Lucien Karig, hè? Voor de luisteraars.
2: Ja, dat is Lucien Karig, ja.
0: Maar jij bent Roy Jongafat. Ja. Roy, nieuws, actualiteiten, Borger. Hoe ken je hem? Wat weet jij?
2: Wel... Mooi, ik heb een heleboel leuke dingen te vertellen over Borger. Ik kwam bij de STVS in 2011, nadat ik gesolliciteerd had. Je hoort het, ik heb gesolliciteerd en ik ben door een onafhankelijke groep mensen die ik niet kende, ben ik aangenomen als eindredacteur. En Borger had toen de leiding over het uitvoerend gedeelte, de programma's. Dus hij had de leiding over alles wat met nieuws te maken had en met actualiteiten. En hij gaf ook advies als het ging om andersoortige programma's, zoals bijvoorbeeld programma's over onze bossen, of een programma Monday Night. Hij had een heleboel bijdragen, ook bij die andere afdelingen. Maar met name bij de nieuwsdienst was hij prominent aanwezig. En ik ben geen journalist, ik ben geen opgeleid journalist. Ik ben een ICT-man. En ik kan relativeren, ik kan exact denken. Ik heb een wiskundige achtergrond, ik kan goed relativeren. Dus, en ik heb aanleg om, ik had aanleg, want ik was ook al toen ik een jongetje van 18 jaar was, werkte ik ook al bij Slagveer te werken op de middelbare school. Dus ik had een beetje al belangstelling voor dat vak, maar ik had er geen kennis van. Lucien is al terug. Ik had er geen kennis van. Dus op een gegeven moment, toen ik bij de STVS kwam, en eindredacteur werd, kon ik werk wel aan, maar het tempo waarin ik die dingen moest doen, was nog niet goed genoeg. Dus de eerste maand, als die uitzendingen van het nieuws moesten beginnen, die moesten altijd om 19:30 stip beginnen, dan begonnen ze bij mij, onder mijn leiding, pas om 19:50, dat is not done. Maar ja, het is nog niet zo strikt als in Holland dat reclame tijd zo kostbaar is in Suriname. Maar ik begon laat. En dat kreeg ik commentaar van Borger. En zijn commentaar was dan, ik zei hem van, hoe vind je mijn nieuws? Toen zei ik me even lang gehoord voor dat ik moet uitspreken. Hij zegt, je nieuws is poepennieuws, Roy. Poepennieuws. Ik luister niet naar dit nieuws. Dan, ja, maar de hele dag benieuwd naar poepennieuws. En je begint ook nog laat. Je dat niet nog. Dat ben ik dadelijk. Dus ik ben harder mijn best gaan doen, snap je? Oké. Na vier keer te hebben gehoord dat het poepennieuws was. En ik niet op tijd begon. Begonnen er wel veranderingen te komen. En een van de belangrijke dingen ook van hem, toch? Voor dat allemaal bij Atibro dan gaan we toe gaan. Want toen bakker heb ik kom. Voor lekker uit. Voor moest ik zo. Dat borger na veel man. Dus dat maar bij maar dat door een zee man. Want collega STVS maar uit voor moest ik zo. Terwijl ik kennis die zijn naam is ook maar voor mij veel. Is dat wie? Dan die dan maar. Dan ik zeg maar. Wat vind je van die man? Sorry voor het woord. Maar dat zijn allemaal punchwassers, man. Punchwassers.
0: Ja, dus.
2: En weet je, hij was een man, wanneer je in zijn omgeving was, dan, en je moest werken, dan was het serieus. Dan ga je nog een anekdote hier, joh. Ik leerde die man kennen. Ik kende hem van die film, maar ik had hem nooit persoonlijk leren kennen. En op een gegeven moment was die nieuwsuitzending, dan heb je de regiekamer. En de regiekamer heeft regels. Snap je? En ik kende die regels niet. Dus ik kom enthousiast binnenstormen en hij is bezig met het nieuws te regisseren. En ik kom luid binnen en ik begin iets te zeggen. En hij zegt, hou je mond, man! En hij schreeuwt me echt als een teamboy. Waarom ik zeg, de barmiel, ik kom teamboy, joh! En hier de consternatie daar in die regiekamer. Dan hebben die jongens me naar buiten gebracht. Jongen, overal, no. Regels die naar de regiekamer. Dus oké. Na die uitzending ben ik daarop doorgegaan. Ik heb een verontschuldiging aangeboden. En natuurlijk, en zo leer je. Hè. En ook een van zijn geweldige dingen die hij had. We hadden het programma Man Tintaki hadden we pas gemaakt. Was pas ontworpen. Pas, we waren bezig ermee. En hij had de regie daarover. Want hij wilde het goed laten verlopen. Het was een laagdrempelig actualiteitenprogramma. 'S morgens begon om 7 uur. Of om 8 uur. 7 uur of 8 uur. Dan gaan we het goede. En, en hij had de leiding, dus als het interview klaar was, als die uitzending gedaan was, dan had hij een soort evaluatieronde met iedereen, en ik zeg iedereen die betrokken was bij die uitzending, dus ook de schoonmaakster, iedereen. En dan stond er rond een tafel, en dat borger had die kennisvragen, dus algemene kennisvragen voorbereid, en dan gaf hij iedereen een blaadje en een pen, en dan stelde hij de vraag, wie is de president van, ik noem maar wat, Albanië? Wat is de hoofdstad van Curaçao? En zo testte hij je. En dan nam hij die antwoorden mee naar huis. Dan kwam hij de volgende morgen. En wanneer je een antwoord had gegeven dat niet klopte, dan sprak je erop aan. Eerst serieus en daarna nam hij een kikker op. Hmm. Maar op die manier leerde hij ook de mensen betrokken raken bij die productie. Hmm. Waardoor het ook succesvol was. Ook zelfs nog geld voor achter het nieuws. Dus als het gaat om die man zijn kennis over televisie, films, zaken, heeft hij een geweldige bijdrage geleverd. En ik ben een exponent van, ik ben een van die producten van hem. Hij heeft me gevormd tot wat ik ben bij de STVS. En hij heeft er veel tijd in gestopt en hij zag mijn potentie. En ik ben hem dankbaar. Ik had ook heel goed contact met hem later. Ook toen hij natuurlijk gehandicapt raakte, was hij minder in het openbaar. Maar telefonisch vaak contact. Ik stuurde ook altijd, als ik een interview had met Mart Radio, stuurde ik ook die uitzendingen voor dat ik kon volgen. Dus ik ben echt een grote zoon verloren. En ik kan niets vertellen over zijn periode voor 1980, want toen was ik in Nederland. Maar Lucien heeft hem meegemaakt op een andere manier. En hier is Lucien. Ik krijg Lucien.
0: Mooi zo. Dankjewel hoor. Hi. Lucien Karig van Favi.
3: Wacht die.
0: Ik heb Lucien. Ik heb Lucien.
2: Ja, man,
0: hey, go ahead, off of you. Long time. Nou, long time, een jaar geleden op een meeting, ja, ongeveer. Maar goed, ik heb je neergezet als een wetenschapper, radiospecialist.
3: Een wetenschapper?
0: Maar terecht ook, want jij bemoeit met media in alle facetten, toch? Alles aan die sap voor radio, televisie, reclameman. Je schrijft boeken nu meer, nou, boeken, ik zag ook net, over de geschiedenisvoering, de prominente van Suriname. Vertel ons in het kort wie Lucien Karig is. Wat heb je allemaal gedaan? Vooral in de media. Kort. En dan ga ik tralies ook wat dieper op zaken in. Media.
3: Wel, ik ben geboren in de media. Kan niet helpen. Mijn vader was de radiopionier. Mijn ouders waren de radiopioniers van Suriname. Vroeger was je Radio Afros. Dat zonden 2 uur per dag uit. En toen kwam mijn vader uit Amerika. Afgestudeerde journalist. Radio, krant, televisie. Want televisie bestond al in Amerika in de 50er jaren. En hij heeft het toen gebracht naar 18 uur en begon toen serieus programma's te maken. Dus ja, van huis uit in de media, groot gebracht, Vrije Stem. We hebben toen ook onze eigen kranten gehad, Onze Natie. Verschillende kranten heeft mijn vader gehad en jarenlang met zijn beste vriend Wilfred Leonaren samen redacteur geweest van Vrije Stem. En daar ben ik ook opgegroeid van. Als kind ging ik daar en op mijn 18e werd ik bedrijfsleider van de Vrije Stem nadat ik van de grafische MTS, het eerste jaar gedaan, wat je alles van boekdruk kreeg. En terwijl ik bedrijfsleider was, werd ik door Wilfred opgeleid tot journalist. En ik ben toen in 1977 ben ik naar New York gegaan, heb ik marketing en advertising gestudeerd aan hetzelfde instituut waar mijn vader ook opgeleid was. En toen ik terugkwam, ben ik op mijn 20ste ben ik toen begonnen met de krant Sunday Spitri, Sunday Mirror, een weekkrant. Met mijn vader en mijn moeder en een heleboel andere vrienden. En later schreef mijn vader de hele krant vol, want hij had dat ding gekoopt. En een politiek ding ervan gemaakt. Maar ik heb veel reclame gemaakt, veel marketing gedaan. Ik heb een filmopleiding ook gevolgd in Nederland, tenminste. Video, belichting, montage, al dat soort dingen, regie. Maar ik had al een groot deel van film had ik al gehad op mijn opleiding in New York. En ik heb hier een heleboel dingen uitgegeven, tijdschriften. Samen met de moeder van mijn kinderen hebben we hier 4 jaar lang een blad gehad, Peking Fusernang, voor kinderen en hun opvoeders. Dus ik ben mijn hele leven in de media bezig geweest. Vanaf 1979 werk ik part-time voor ABC. En ik heb Borger leren kennen. Lang daarvoor, eigenlijk. Ik heb hem in de 70er jaren leren kennen. En Borger was een hele goede vriend. Een van zijn beste vrienden was Ruud Mungro. En Ruud bent in mijn mattie. Dus via Ruud en via mijn vader en Dobro eigenlijk, ben ik in contact gekomen met Borger. En we hadden altijd een goede band. Dus ik bracht mijn spotjes bij STVS toen hij daar werkte. En hij heeft me tot 2 keer toe complimenten gemaakt, omdat ik spotjes had gemaakt. En hij hield van de belichting. Hij zei, jongen, hij zag direct dat dit anders was. Weet je, want al die dingen krijg je ook op je opleiding. Voor film en tv. Dus. Ja, en het sound deed ik altijd bij Ventu Studios. Bij mijn zwager, Anton Sangayang. En dat was ook een goede vriend van Borger. Ja. Dus ik heb Borger eigenlijk gewoon... Ja, we hele lieve gekend niet dat we bij elkaar de vloerplas liepen of zo. Maar altijd als we elkaar tegenkwamen, was het altijd nice. We konden vaak nice praten over media, vooral over film en dat soort dingen. En that's it.
0: Oké. Je hebt me sprakeloos gemaakt hoor. Want je zet het zo neer schoon alsof je het hebt opgeschreven, maar het komt gewoon uit je hoofd. En daar ken ik je goed van. Maar tussendoor, je hebt een boek afgeleverd net of een krant. Wat heb je gedaan net? Wat moest je doen?
3: Ik heb een boek. Ik heb een boek in opdracht van het Planbureau heb ik een boek geschreven. Over het Planbureau, ontstaan van het Planbureau en zo. Vanaf na de Tweede. En ik heb het niet gehoord bij het Planbureau alleen hoor. Ik ben begonnen vanaf na de Tweede Wereldoorlog. Tot eigenlijk 1975. En dat heb ik ze net afgeleverd met een heleboel historie die nog niet bekend was in Suriname. Zoals ik zei, mijn historische dingen die ik uitgeef, doe ik altijd allemaal onder de naam van de verzwegen geschiedenis van Suriname. En dat heb ik in dit boek ook weer naar voren gebracht, hoeveel dingen verzwegen zijn. Grote helden van Suriname die verzwegen zijn. En ik ga een beetje verder geven in het boek ook een stuk geschiedenis van het onderwijs van Suriname.
0: Ja, kan je een tipje van de sluier geven? Wat is verborgen gebleven, zoals?
3: Ik heb bij een aantal helden heb ik ook genoemd in het boek. En een soort levensbeschrijving van ze gegeven. Dan heb ik het over mensen als Otto Huiswoud. Een eerste Surinaamse communist. Meneer Wijngaarden, Louis Doedel, meneer Biswamitra. Meneer Biswamitra die was de eerste Surinamer die in 1927, dacht ik, een proef van een onafhankelijkheidsverklaring had geschreven voor Suriname. Dat soort dingen zijn dingen die men ons nooit verteld heeft in de geschiedenisboeken en ook niet op school. En nog een heleboel andere dingen. Grote Surinaamse helden die grote helden in Amerika zijn geworden. En nog steeds geëerd worden jaarlijks in Amerika. Maar we weten het hier niet.
0: Jammer hoor. Maar we gaan er wat aan doen. We gaan een verbetering inbrengen. Die is nog aan taan zo man.
3: Ja, dus ik had ook al twee keer een historische kalender uitgegeven. Waarbij ik voor elke dag van het jaar tenminste 1 historisch feit uit onze geschiedenis vermeldde. En er zijn meer dan 580 feiten of zoiets in de kalender, historische feiten, waarvan een heleboel totaal niet bekend was, hebben die dingen niet op school gehad. Maar ik hou van dieke research, is mijn hobby.
0: Dat is
3: ik heb het geleerd.
0: Je houdt van dieke.
3: Het is een vak geweest, maar het is mijn hobby geworden. En ik doe veel research naar historische dingen van Suriname.
0: Mooi. Heel goed hoor.
3: En, dus in dat kader. Van media en zo, had ik dus vaak leuke gesprekken met Borger. En ook hele leuke momenten gehad met Borger en Dobro en Ruud Mungro samen. De gekke momenten gehad met ze. Ruud had ook in die film gespeeld, toch?
0: One People, ja.
3: Yeah. Als One People.
0: Als Norman.
3: Ja, dus als die twee bij elkaar waren, ja, ze lachen gieren brullen. Beetje zo. Ja, ik heb hele mooie tijden met hem meegemaakt. En voor mij was Borger, ja, dat is voor een heleboel Surinamers, een grote held eigenlijk. Weet je, vanwege de dingen die hij gedaan heeft, niet alleen One People, ook het opzetten van die filmacademie. Hij heeft veel gedaan om Surinamers zoveel mogelijk te leren over televisie, over film maken en al dat soort dingen. Dus, ja, that's it.
0: Ja, en nu is hij in Nederland overleden. We weten dat hij een troetroe kankansernama is. Hij wil, hij wou daar zijn eigenlijk, maar goed. We weten het niet, laten het overaan.
3: Maar jij beslist niet waar je bent.
0: Dat is waar.
3: Is ook in Nederland overleden. Lachman is ook in Nederland overleden.
0: Klopt, inderdaad. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
3: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM. Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: In het kader van de doorwerking van het slavernijverleden praat ik met niemand anders dan Borger Breeveld over Katibo. Wat zijn de gevolgen van Katibo? Sang Katibo du Nangaung. Deze laatste uitzending van Borger Breeveld op bezoek bij Mart in het Zandkasteel is ook te zien op onze website www.radiomart.nl.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on Trusted Wings.
4: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? De Huis bij

nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. In het kader van de doorwerking van het slavernijverleden praat ik met niemand anders dan de filmregisseur, acteur en mediapersoonlijkheid Borger Breeveld over Katibo. Wat zijn de gevolgen van Katibo? Sang Katibo du Nangaung. Een openhartig gesprek met Borger Breeveld. Luku Sang Katibodu. Deze laatste uitzending van Borger Breeveld op bezoek bij Mart in het Zandkasteel is ook te zien op onze website www.radiomart.nl.

0: Luisteraars, welkom terug. U luistert nu naar muziek van Paul Dameni Weilen. We hadden al moeten beginnen, maar Sani Lego Lek Famous Gosolesi en we passen aan naar de omstandigheden. Zo gaat het hier bij Mart. Nou, vandaag een bijzondere uitzending. En een paar bijzondere mensen zitten al als publiek aanwezig. Ik zie een zus van Mitchell Esayas, de heer Creton is er ook. En meneer Godfried heeft zich aangemeld in Natori Lissi. Wat hij hier, doorwerking. Doorwerking. Ja, Natori Fulu. Jawel. Luisteraars, welkom vandaag in het kader van het project Doorwerking Slavernijverleden. Wat heeft het met ons gedaan? Waar gaan we naartoe? Wat kunnen we doen, ertegen doen? Ja, dat kan. Hebben we een bijzonderheid uitgenodigd vandaag. Een persoonlijkheid. En u hoort geroezemoes op de achtergrond. Maar dat moet u ook wel lief aannemen. Maar ik ga ze toch vragen om stiller te zijn. Want we zitten in een studio. Glenn, kan je er wat aan doen? Kan je de mensen zeggen dat ze toch stil moeten zijn? Ondanks dat het een live radioprogramma is. Ja. Ja. We zitten nu midden in een uitzending. En we hebben gevraagd om publiek. Publiek kon, maar publiek nog stil. Publiek nog maar taal stil. Omdat ze elkaar ontmoeten. Veel toren, takken op de achtergrond. Maar degene, onze studiogast, die zit al aan tafel. Een bijzonderheid, luisteraars. En dit programma wordt u mede mogelijk gemaakt met dank aan het Mondriaan Fonds. Die hebben ze gezegd van luister, Mart Radio, besteed aandacht daaraan. Laat merken dat jullie er zijn. En ze hebben niet zomaar voor Mart gekozen, omdat de Sabi, dat onderwerp, dat die slavernij, al jaren op de radio wordt besproken. Meneer Godfried, wij vieren.
1: De vier boeng en we brengen het ons door naar de heer Borger Breveld, omdat hij eigenlijk de missie, meneer Breveld, komt dan gewoon Borger.
2: Ja, gewoon Borger.
1: De missie Borger dan roept dat een aantal dingen bij me op. En de Sansa, als hij een roep op naar mij, zijn dingen die te maken hebben met die doorwerking voor het verleden. En ik zal even in het kort uitleggen, zei de Mekaras aan doorwerking te missie Borger. Omdat Borger play in one film, one people. En we allemaal sabi dat door een ontmenselijking voor een black asma, asma sabi ik mopo naar Afrika, de man bing bedoel heel groot tabu dat hij zwart zijn is inferieur. En die missie Borger in een film per mij zoeken contact naar een tra-etnische groep. Want ook toen een tra-etnische groep is haar overtuiging dat black asma inferieur. Zo heeft slavernij doorgewerkt. En als aan de ook vaak door, dat je eigenlijk een trasma like, van hun staan die vrouw bij de in een film voor haar people, de familie bij die Borger like, inferieur. Uno blakasma, omdat sma bij jou ook toe zo, ik zo wan voor uno, zijn we abak krakti. Ook toe ben ik begin si oestrevi, ik inferieur. En we ben projecteer a gedrag dat dat van trauma pe, u de bezig naga min achting. Dus mijn actie Borger, die een meka film, if I be de bewust, dat de wet ook over doorwerking, zoals doorwerking doen naga uno. Zang bij de één ervaring en van één in een kader voor Sadema Mekisi, een content voor een film waar hij werd afgewezen omdat in een blakke man. Van als aan dat roko dat één en van een ervaring.
2: Oh, wee, brada. Gevaarlijk zijn die actie niet eraf. Moeilijk zijn die actie niet. Maar kom pikken zo. Die met een film. Niet bij jongen, is ongeveer 50 jaar geleden. Dus dan uno in Holland, ben abba grondenk ik ba, dat uno no de strafumorlijk voor met dat. Dat om kiezen schrijven. Dat uno, dat alles mijn broeder redi, efficiën blakka, efficiën weti, die broeder redi, dus we allemaal aan het schrijven. Dus die pendelen para actie min of mega film, Mit dem Abraham kommt Lisa San Fosier. Want Isabi, der Maika und Miki, du Sani in Kino, sei Yusuf noch sabse du, da sein Taki noch ba, ich will kein, ja skreki. Want ihre Bäschen so. Aber boom, change praxeri, nanga pem, dus dan, du balisa script, a bukusa in seine Mobe skripa film. Do consider no no no a mass boom so charing un besabi that in a pistain that he a fasi fa unu nanga unu temtak unu metak den den den afro sanaman sa unu nanga den de india sanaman sabi if de makare so elke geval de massa como la India, dat udo bema fenu serevi, ube ka fenu serevi tabuan tusani, ma mistal tasane go in famiri tori, do unu bema fenu serevi. En pemi erfar asandati, boom, la diwo meki de opnamo, fu a tro, da herdi, mille kwa Afro-Afrikaans doen in een camera naar Rubia. Maar ik mag doen niks, maar ik film niet doen. Dus ik ben maar de man van no, je noem doen niks, je acteur no, no. Ik ben doen, dat wacht te werken, dat ik kan doen. Maar dat ik verstaan niks, voor ze maar om me heen en takken. Maar ik doen dat ik no, als het zo moeilijk zijn, jong. Is jouw probleem, ja. Op het stijl dat je niet praxeert dat... dat je... want een baba groot praxeert is dat je vader moordes maar... moordes maar ben, ja. Maar Teresa Smith, dat is je... dat is mijn vader moordes je... omdat je niet verstaan ze alles met dat. Dus als er nou een... heb je dat je ervaren zijn als zodanig dat... het depends... on soort momenten in een film, soort momenten in de opname. Maar omdat...
1: Even kort, hè. Wat waren er ook pijnlijke constateringen omdat die aan gedrag voor de sma en guia inzicht hoe er naar ons gekeken wordt, want we praktijk ook Ufara terwijl de sma er bezig en beschermd is er als het ware, want wij waren eigenlijk een beetje het kwaad.
2: Je bedoelt wij als Creolen?
1: Ja, als Plakkerman, ja.
2: Dus in een film wordt dat ook naar voren gebracht, hè? Op die bruiloft vooral.
1: Ja.
2: Want daar ben je Shiva en Aboisa en Omi, maar zij pleegt een rol samen. Een rol voor Roy.
3: Een rol, ja.
2: Maar Roy is dat een paar trappen, toch? Dan gaan we in de Stanieboy. Fatum. Daar lapen op mijn leggen uit. Hierboven is het niet goed. Maar dat kwam de man erf, de man accepteer je lek vriend, maar nooit lek maas. Begrijp je die dialoog daar? Is hierboven is ook niet goed. Hierboven accepteren ze als vriend, maar niet als man, als vriend, maar niet als man. Omdat een lower dan het raam.
3: Wow.
2: Het is een kijk, je moet diep nadenken als je over dit soort dingen praat, hè. Omdat een vijf grokong, een grokong zonder haat, zonder neid, je moet en nu nog proberen te vermijden dat je etnische problemen krijgt. Dat je etnisch met elkaar in conflict raakt, dat moet ook niet. Want we hebben allemaal, dat zei ik al in het begin, rood bloed.
3: Ja.
2: Ik krijg geen enkele Creool met andersoortig bloed. Of een Hindoestaan met andersoortig bloed. Maar de nauwwerking van de slavernij heeft voor mij minder te maken met wat wij als ingevoerde mensen in Suriname met elkaar te maken hebben. Als wat wij te maken hebben met de witte man. Wat drapen, hè? Mijn ervaring is aan morgen erg. Begrijp je? En dan laat je, je komt naar Holland om te studeren natuurlijk. Je wordt een stukje wijzer, je maakt one people en zo. En dan zie je dat we... Kijk, we zitten nu al in een derde generatie hier. Mijn dochter speelt in een stuk, het heet Stepping Stones. Is een trilogie. En in dat, die derde generatie heeft hier nog problemen. Dat ze niet overal geaccepteerd worden als gelijk. In Goluka stuk, als stuk heb leidt, Kater, is een.
1: Minus zijn.
2: Nou, dat is Goluka toch?
0: Nee. Vertel op je zo morgen over een stuk.
2: Een stuk heb leidt in Belmer Park Theater. Maar in Bloekotap, Orkater NL. Drape Yoshi, P.I. play, want het speelt in het hele land. Maar op play tot en met 8 december. En Bakarat dan, mag ik play. Maar met Goluka stuk, met die, wat er ik moet aan mij?
1: Om wel wat voor reden?
2: Om de manier waarop het is gemaakt, om de manier waarop is neergezet, twee jonge mensen, waarvan één zich bewust is van haar zwart zijn. Dat is een meisje, samen met haar broer. Mm-hmm. En haar broer niet. En Abrada, min of wat er is, eerst een keer.
0: Nee.
2: Maar Abrada, we komen pas zoiets als. Zullen we elkaar zijn,
0: ja
2: toch? Ja. Daar mag je niet denken dat hij maar weet. Want alle de mannen zijn er ook weet. Tot het moment komt dat hij kies zo'n bevordering. Dat drapa zijn niet voor. Dus uiteindelijk aan mijn koosje, mija, mi blaka, ma de mané waardeer me, lik van de mané waardeer al wit me. En dat komt in een heleboel dingen terug. Hè.
1: Maar ja. Dat brengt ons dus eigenlijk naar als zelfbeeld, hè?
2: Ja.
1: Want als zelfbeeld, toen hebben we ook gevraagd, maar zij play in een Stepping Stone theater. En werkelijk, wat loft dit maar voor ons aan wat idee? Trouwens, ik wil uitleggen, want ik ben de laatste jaar zo in de ruimte bij Amaron gemeenschap en presenteren aan cultuur. Dat eigenlijk me begeven aan samen met Sana Ono in het verleden. Dat Ono Santa Langa na foto naar een slavendrijver.
2: Juist.
1: Hoe ben ik weer kruisje?
2: Ja.
1: Weet dat Nederlands. Dat ben ik zie dus maar in het binnenland lijkt inferieur.
2: Ja, ten ooit. Ten nooit een man in een foto die een man in een binnenlandelijk inferieur. Maar het is eigenlijk te begrijpen, omdat de man in een foto kiest scoren en de man in een binnenland niet. Ja, ik ga je zeggen, we hebben een ernstig probleem in Suriname. Je kan 40.000 radioprogramma's maken, maar die binnenlandse oorlog, waar mannen 6 jaar niet naar school zijn gegaan. De man komt binnen ook, toch? Maar de man leest, de man schrijft. En ik weet het in de tijd die we in Suriname de revolutie noemen. De man probeert zijn naar een bigisma scoren. Voor zijn binnenbaga. Voor iets van.
1: Ouder educatie, nee, no?
2: Ja, maar
1: zijn alfabetisering. Alfabetisering.
2: Alfabetisering.
1: Ja.
2: En Alfa C, Alfa 84. Zoals aan binnen. Juist. Daar heb je maar proberen aan maar dat je kon ontdekken dat was een man door zijn zijn naam zijn dus abli zijn geschreven. Een man of one make you sabi dat aan dus abli zijn geschreven.
1: Vaste schaamte.
2: Maar er is een ernstig probleem. Dus dat heb je en die het onderwijs in Suriname nu is ook eigenlijk stelt het geen fluit meer voor. Want de man bij ons aankomt, doorstroming. Dus wie is je rapport, wie is in het doe je best? Je gaat over. Maar je hoort niet meer, maar film passen op je mat heeft mee. Een film met draai, een film op de river. Maar dat is een tratorie. Maar dat man met Amas doet een derde klas voor Milo's Goro. Vroeger. Maar ik zei aan man, om bij doen aan doen bij televisie in zijn naam, een grap voor kiesjes maar toch. Dus mijn actie hoeveel is, 1040 plus 1040. Begging me. You?
0: Ja, 1080.
2: Plus 10.
1: 2090.
2: Plus 10.
1: 2090.
2: Ja, ja, het is dus geen 3000.
1: Nee, het is
2: oh.
1: geen 3000.
2: 2090
1: plus 10.
2: Ook aan de 2100. Maar, dus mis dan nou erg. Dus misdoen dan met praktijk als tussen de opname door mijn motaki. Hoeveel is 1010 plus 1010? Want wie vergeet hij er 1040 toe? Hier 1010 plus 1010. Want hij heeft 21.000. Niet helemaal niet, toch? Denk weer. 1010 plus 1010. Want dat 21.000 opa. Met dat ook wacht even. Hoeveel is 1000 plus 1000? Want dat 2000. Met dat hoeveel is 10 plus 10? 20. Heb je onthouden? 2000 en 20. Ja? Hoeveel is 1010 plus 1010? Hier maar 21.000. Dus dat was een takkie. Een man, dat was een takkie. Een onderwijs aan mijn kiesie is vreselijk. Maar ik zeg maar, soort boeken wel eens aan scoren. Nou, af de boeken zijn mijn kiesie aan lagere school. Nou, af de boeken in mijn lijst. Ik zeg maar, maar dat vat dan. Dat is een hele generatie, begrijp je? En dat is, heeft ook te maken met nawerking slavernijverleden.
1: Ja, maar.
0: Doorwerken we elkaar.
1: Doorwerken.
0: Ja, is ook goed.
1: Ja, zei dat dat, hè. Want eigenlijk die een combinatie.
2: Waar?
1: Gebrek aan educatie.
2: Ja.
1: Nanga een gevoel dat jullie blakasma inferieur. Vanwege aan behandeling zei je kiezen.
2: Ja, ja.
1: En lijkt van jou, Jaborger, dat is nou een persoonlijk vraag. Heb je wel eens het gevoel gehad of ben je gaan twijfelen aan jezelf vanwege de behandelingen zei je kiezen omdat je blakka? Ben je ooit gaan twijfelen aan jezelf?
2: Er zijn momenten geweest, ja. Want als ik zou niet de waarheid zeggen. Als dat niet zo is.
1: Ik heb het ook gehad, toch?
2: Ja. Nee,
1: ik heb het ook ervaren.
2: Natuurlijk ervaar je dat, toch?
1: Ben aan mijn actie des, maar ja. Ik zoek maar een ervaring.
0: Ja.
1: Is er iemand die nooit heeft ervaren? Kom, look hoe aan in de zaal. Als zwarte man of zwarte vrouw. Dat de bejegening die je krijgt. Is het wel eens geweest dat je bij jezelf uit balans bent geraakt? Wie heeft dat gevoel ooit ervaren? Laat me zien als er nog. Ik en Bogen hebben dat ooit ervaren, hoor.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hey, nou, ik zie een paar handen.
0: Iedereen, alle handen gaan omhoog.
2: Ik denk dat iedereen dat heeft.
0: Ja.
2: Iedereen.
0: Maar Bogen, kan je aan de hand van dat een voorbeeld geven? Pek is dat gevoel dat hij.
2: Dus, hoe dit op film... Nee, ik heb academie lichamelijke opvoeding voor zich. In Den Haag. Dat misabi dat mij in Blinken uit. Want ik was top. Gymnastiek in Suriname. Dus moest ik daar gemorgen van. Eigenlijk moet ik ook geen leraar weer. Hè? Dus mijn people naar boven staan. Althans niet met mij. Maar goed. Dan we play hockey. Maar tegen mij moest kiezen. Een team. Mina altijd de laatste man zijn met kies. Altijd. Dus dat wil mij, ja, je overwint het. Want je gaat die mannen wijzen dat je beter bent. Hè? Laat, niet alleen op de filmacademie hetzelfde. Je krijgt, we moeten een commentaar lezen. Oké. Okay. Over, dus eerstejaars filmacademie, om ik wel kino met z'n vijven. Over luchtverontreiniging. Kijk hoe lang geleden. Dan maat ik borgen, jij leest het commentaar, want je hebt een goede stem. Met haar, nee, je moet lezen het commentaar. Dan moet je lezen een commentaar nu. Dus Theo, denk je, Lisi. Eén woord heb ik onthouden: gladde banden. Dus dat is praktisch. Het punt was: een van de gevaren in de winter zijn auto's die rijden met gladde banden. En met dat ben auto's die rijden met gladde banden. Maar dat doe in een tak gladde banden, in dat gladde banden. Ik dacht, wat kom je me nou zeggen? Die banden zijn toch glad? Dus het gaat om gladde banden. Maar nee, gladde banden. Bijna manga mafeti. Bijna manga nakofu. Met hem monster, met een jaar. Al die mannen tegen mij. Uiteindelijk met hem man. Doos revlies aan commentaar. Want dit is onze interpretatie als het gaat om gladde banden. Het gaat om gladde banden. Je hebt gladde banden en je hebt banden die niet glad zijn. Begrijp je? Maar klemtoon, al die zijn dat. Als je niet uitkijkt, geven die mannen je zo'n complex dat je dat hele ding laat liggen. En dat is een. Kijk, die nawerking is, komt in zoverre ter sprake. If je bent witty in de babbing. Omdat je verschil van kleur aan de man bent. Ja.
1: Ja.
2: Daar komt nog zoiets erbij. Als je niet sterk bent, ga je. Daarom een heleboel mannen laten ook die studies toch.
1: Ja, maar even met qua analyse toch? Want we zijn beschadigd.
2: Ja, ja.
1: Toch? En dan, a beschadiging, Mickey. Dat kwam toe voor Uno. Terwijl ik een blakke sma, dat ligt voor een goede sma uit het binnenland. Of een takkie, ze zijn inferieur. Maar ons heeft blakke toe. En vervolgens, jij raakt ook geconfronteerd met het feit bij Yusuf Tak, jullie Libisch, maar omdat die blakka, ben je ver van imperfectie. If I believe in that, tik bezit voor je psyche.
2: Ja, ja, ja.
1: Dan ben je een praxerie, Borger. Te weet ik over reparation. If we gaan diep gaan, dan is schade, want er is zo'n schade toegebracht, waardoor. Hoe de inhoudanigheid die zien. Dat is op voor reparation. Hoe kunnen we het handen en voeten geven om aan Instituut Nederland aan begaan misdaad?
2: Onderwijs.
1: Overtuigde man. Want onderwijs alleen is toegang. Wat loopt de wet, man? Sap.
2: Ja, ja.
1: De man sap. Maar we kunnen niet doordringen.
2: Nee, wij, dus de mannen die zich hebben ontworsteld, die gaan het voorbeeld moeten geven. Er is een boek, hè, en je moet ook wijzen op de fouten die die grappenmakers hebben gemaakt. Er is een boek dat heet Roofstaat.
3: Ja.
2: Ondertitel Wat elke Nederlander moet weten. Wat Tadama schreef een boek. Van Vught.
3: Ja.
2: In deze boek. Is te gro, alle pagina. Alle pagina is te gro. Een boek is sorry van Holland gro. Van de man vervoer, van de man mishandel, van de man nakis machiri. De man keer een heer eiland in Indonesië. Een heer eiland de man keer om noodmuskaat. De man keer een dorpshoofd, de man tayaman, opaal. Terwijl een man een gezaghebbend figuur, maar man een dorpshoofd. De man tayaman opaal, en man voor mijn man en mijn carrière dorp kolokken van weg van mij. Omdat een nootmuskaat nog bij Sari Sarima Piki. Dus in deze boek heeft me vertellen dat ik problemen krijg met mezelf. Maar het is ongelooflijk. Vanaf de kruistochten. Maak je op, Tatara. Adriaan van Dis heeft dat boek geïntroduceerd. En toen allemaal leg uit. Ik heb die introductie gezien in De Wereld Draait Door. En daarin allemaal leg uit. Lukeno. Een boek is aan Marie Scrivi, eigenlijk in Gwego Koiri in Amsterdam voorzien. De Luku, alle de grachtenhuis, de grachtengevel. Luku de afbeelding, dat kan je nu nog doen, want ze zijn er nog. De afbeelding tap de gevel. Voor hem voor een blakke man. Voor hem beeld de blakke man uit. Een man dat dan pas de Golisa boek. En ik heb die van Dis ook in een ander interview gezien. En ik denk, Omaza de Kati, want eigenlijk de mannen lopen maar aan de andere kant, de tata die zo varen, dat boek is er goed. In Rusland zou dat niet kunnen. En waarschijnlijk binnenkort in Amerika niet, maar dat is er is een uitstapje. We zijn nu al president.
3: Hoe vormen ze om naar een situatie dat nou, zei je tegen de jongeren, zei je Arco nou, en de jongeren, Johan, ik denk verstaan ook, wie is Borger Breeveld? Zij je doen in je Libië? Voestoon dat hij in een studio voor maart.
2: Dus laat me beginnen te zeggen dat ik voel me vereerd Ik weet niet waaraan ik dit heb verdiend. Want mina sakafasier, zo mi palermi. Ik heb de lagere school gedaan natuurlijk. Spangenberg in die keri. Dan gona was ik in de Burenstraat van Ebbeke. Lagere school in de buurt. Ik weet niet meer hoe school heet. In elk geval als ik op Burenstraat. En dan begon ik met Graaf. Graaf van Sinsendorf, Milo, daarna naar de AMS. En daarna wilde ik naar Holland om film te komen studeren. Maar toen was er een commissie in Suriname. Die Pipan Babamoni pijpbeurs in. Die over de beurzen ging, die commissie. Dus daar was Donfis de man. Daar. Maar toen hoorde ik het. Maar dan leg je het hier nog. Je nog maar kies aan beurs, want je nog gescheid die film. Uiteindelijk toch met trokfilm, maar dat wat er te doen. Dus, dan, dus die, al die commissies en toestanden zijn maar flauwekul hoor. Maar goed. Doudoro, Holland. Mijn patak, de biga, Holland, wat zij denk ik aan doen. En ik was ook goed in gymnastiek, daarom ik naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Den Haag. Want daar heb ik toen Matief niet best doen. En dat heb ik 2 jaar gedaan. Maar op een keer zo'n vak dat heb ik zo'n behaard op Amst. Scheikunde. Mijn op een maa vak, mijn bij lauw. Dat vak dat ik bij Libaier studie. Ik zeg nog, mijn op een dorang scheikunde. Ik kon maar zo'n sap doen scheikunde. Maar dan in wat kassie, in Italiaanse kassie. Misschien, occasion heette dat vroeger. Ik zie ze nog niet meer. Misschien een filmcamera. Dan vind je eenmaal bij zijn dat je naar bij en dat ben je film. Film al op team. En dat heeft me uiteindelijk gebracht naar de filmacademie. Ik doe toelating, examen, wat lommel bij de toelating. De man had ik mee. De man had ik toen ze voor me. Ik had geluk, ik weet niet waaraan ik dat te danken had. Misschien aan mijn zwart zijn. Want dat heb je ook.
0: Zo.
2: De positieve.
1: Ja, positief van discriminatie.
2: Maar pot je toe.
0: Ja. Dus dat heeft ze. Dus de pot je vanwege je zwaard zijn. Misschien
2: kan. Want je kreeg daar een aantal dingen. Maar er is een film die je moet schrijven van commentaar. Nu heb ik altijd goed geweest met schrijven. Dus dat was niet zo'n punt. Dan wil mijn actie meer hebben. Een vraag die ik laat. Als je een film. Denk je dat je eentje hele film kan maken? Check me nou ja. Later ben ik ook begrepen. Om mij zijn niet voor mij kwam film. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk allemaal vinden we allemaal zijn dekade. Weet je wel, ik begrijp het nooit. Dus zo kon ik op filmacademie naar Gassernan. Die ik bij, ik wilde hier meteen terug. Want je had hier mevrouw De Kwant bij de ambassade. Zo is dat niet. En mevrouw De Kwant ging over onderwijsdingen. Dan moet je vooral niet bij vooral dat ja, moet je even wachten. Want we weten nog niet hoe we gaan inschalen. Ik dacht mevrouw, ik wil terug. Ja, maar is het wel een academische studie of is het een universitaire studie? Ik dacht mevrouw, want als u van de universiteit komt, dan ga je zoveel verdienen. Maar als je van de academie komt, is het. Ik zei, wel, dan laat me beginnen met wat ik heb gedaan, toch? Maak me niet uit. Dus je had Ibatu, toesalar 900 naar 600. Ik dacht, dat ben je niet, maar 600. Zo, Miguel?
0: Ja. Nee, want zij hebben stellen vraag die ze. Want ondanks haar doorwerking, soms maar nog eerder dat hij maar om moest lukken toe, dat vang ook moppen uit haar situatie. Want slavernij, lastig. Mm. Maar toch zie je hier en daar succesverhalen. Ze maken moppen uit en ze zijn sterk.
2: Ja.
0: All over the world. Heb je mensen, voorbeelden, Yuna Wankande, maar zijn er andere mensen waarvan je zegt van ik kijk op tegen die mensen die ondanks een ellendige situatie toch iets van hun leven hebben gemaakt? De Mekwans aanving.
2: Ja, ik geef wel dit verband. Lisse, ontwanning, Lisse.
0: Mm-hmm.
2: Mijn cameraman. Want die me denk, mijn kamer in mijn blik. Dan mijn batra, hier aan mijn brief, wat kunt u mij helpen? Ik moet het bezig. Ik dacht, hè? En voorra batra. Da, we regen naar mijn auto, want mijn laundry. Doe pota, benzine. In mijn tank, dan maar regen. Een tijdje later een film met ik me bel me. Bleek dat dat een Jurgen is. Die man is cameraman. Maar doe camera zijn camera. Uiteindelijk een Padoro Film Academie. Ja. Die was niet de meest gevraagde filmer. Is niet normaal. Ahmed Dreji, Netflix, Ahmed Dreji. Niet normaal, dus het kan. En ik keek tegen hem op. Want toen ik van de filmacademie afkwam, was ik een kleine jongen. Maar Grokon razendsnel. Zo zijn er een heleboel. En wat we moeten doen is in radioprogramma's, zoals deze, moet je dat soort mannen naar voren brengen. We moeten documentaires over ze maken.
1: Ik wil toch iets opmerken. Mm-hmm. Ik heb een heel kritische kanttekening.
2: Mm-hmm.
1: Look hoe soms, if one black man making, zijn we geneigd voor dat keer in een witte maatschappij, aan kon goedo, dus nou een succesverhaal.
2: Mm-hmm.
1: Maar we hebben genoeg blakke sma, zijn making, maar man wan een blakke vrouw.
0: Zo.
1: Maar mijn afvrouw toe een blakke vrouw.
2: Dat is.
1: Dus if you want gamma dat wan beeld, of dat ama make in een maatschappij.
2: Ano mij dat weer?
1: Nee, ano you. Ano you.
2: Nee, want mijn vrouw ja, ja.
1: Nee, je vrouw een blakke vrouw.
2: Ja, oh, no, no.
1: Vrouw een blakke vrouw. Nee, maar je begrijpt.
2: Ja.
1: Want wat loof de man voor uno zou we bejubel, zou we verheerlijk, vindt dat de man nou een voorbeeld voor een maatschappij. De man dat hij. Wanneer een wit vrouw, omdat dat maar standaard, een blakke vrouw aan mij nog steeds in voor je.
2: In voorzichtig dan was aan die zin.
0: Vertel hoe zeiden ons voorzichtig?
2: Omdat lobby nou moeilijk zijn. Niet.
1: Nee, maar Sandy zei, als niet. Zijn dat nou een realiteit toe?
2: Ja, zijn nou een realiteit. Zeg zo.
1: Tak soms, maar is je een blakke vrouw nog steeds in voor je. Dat ik allemaal nog een blakke vrouw.
2: Nee, maar dat is ook allemaal een wit vrouw.
1: Maar als een man vindt dat blakke vrouw naar tweede rangs.
2: No. Maar dat is verwerpelijk.
1: Maar dat is dat. Wacht, ik kom ik hier een voorbeeld, Borger.
2: Mm.
1: Want mijn boy is met me. Mijn taak zijn zomaar altijd. Me probeer voor Luku daadwerkelijk. Mijn boy is een voorbeeld. Mijn boy is een blakke man. Zijn op een voetballer. En mijn groei op ja in Amsterdam. Dat boy bedde. Lange. Bijna mijn boy karaning.
0: No do.
1: Op dat binnen leed toch?
2: Ja, ja, aboy bede.
1: Aboy bede na een dochter voor een man, waar rokoma voor Mart. Waar rokoma voor Mart.
2: Ja.
1: Aboy bede na een dochter voor een rokoma voor Mart radio.
2: Een blakke man.
1: Een blakke vrouw, een blakke vrouw.
2: Ja, ja.
1: En een blakke boy en man, een blakke vrouw.
2: Ja, ja.
1: Een blakke vrouw. Pot af voetballer zo, want aboy bede trom miljonair. Onder druk. Dat op geen been dient de verwachting dat ik op geen opura beren ik plees zelfmoord.
0: Zo.
1: Dat die op geen tek, die aboy tek wat wit vrouw, een vrouw persoonlijk tegen me dat ik breed die, dat ik zo'n banana blakke vrouw.
0: Ja. Yeah.
1: Omdat die wat tegen je te wan staat volgens mij rondaf.
2: Ja.
1: A reden zei dit, te wan blakke op geen, ko in aan Libi. Voor een goede blakke boy zijn de beste voor een miljonair omdat hij een voetballer is.
2: Mm.
1: Een blakke familie van boy heb ik denk ik bij de no kroeien. De no pot zijn in de jang. En een blakke sma eigenlijk. No vindt dat wat een blakke sma mag kon goed doen. Want door mij gebruik van boy en money. En weet ik ching. Maar over. Verkarasani. De bala. De drempels dat no de. En weet ik ching. Kan wat kan rechtstreeks kon met gebruik naar een familie van money. Want witte mensen mogen wel gebruik maken van het geld. Want blakke familie, het wordt ze niet gegund.
2: Zijn er nog een uitzondering?
1: Nee, maar dat is de realiteit toch?
2: Ja, dat mag, dat kan.
1: Dat na doorwerken.
2: Ja, ja, ja.
0: Van elkaar dat die borgel. Ik kan nog een uitzondering?
2: Ja, een uitzondering.
0: Oké.
2: Mij denk je.
0: Ja, misschien publiek dat ben als je in.
2: Oh, kom, ja,
0: ik
2: kom.
0: Ik ga kwart afvragen.
2: Kom.
1: Ik had dank je even meneer Kreton.
2: Ja. Oh, de Kreton, ja. Ja.
4: Jaren geleden in Suriname, dat in Sudati bij de voerassen en de zorgknopen bij de map is stationair. Dan, wang meisje, bent in een blakke boy. A boy tja ede, a boy koni, a boy leri. Dan amma nolobasandati taka a meisje de bezig naar een blakke boy. Dat tjinko wandina osa tak mama. Ik ga vandaag uit. Met de meneer. Atak na nga sumayo go uit dan. Atak wel de man van de militaire Hollander. Atak meisje. We potis krosi boeren. No jim sheng. Pot des hafi boeren. Want het ama konteki. Fui ikank draki boom. Je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja, ja, werkt, ja.
4: Maar dat me lekker uit nu. Dan iedere dienstplichtig wil niet zeggen dat je bent geschoold. Ja. Want het is een verplichting.
2: Ja.
4: Je bent dienstplichtig. Je bent op een bepaalde leeftijd van 22 jaar. Of ze dan go in.
2: Ja.
4: Daar moet ik met een dorp aan kiezen scoren. Dat trouwen aan boy, aka Holland. Daar moet ik bij een dienst. En daar moet ik veel niet zwaken.
3: Zo.
2: Ja. Ja.
4: Als ik kijk, dan kan ik veel eens wakker en poren doen, want dan is het niet meer. Als ik kon dindrap in een uniform en een blauwaai, maak ik als een lauwe blakke abidjisma. Abidjisma, ik ben nu een van de blakke boy, maar boy tron dokter, boy tron dokter, professor, van samen een blakke boy tron. Dat was het niet.
3: Zo.
2: Na werking toch? Maar in een film ook, toen ik de vraag me af, dat een wit vrouw dan gaan staan bij in een film,
3: Vrouw Sam Libi.
2: Ja, vrouw Segwe Libi.
3: Carina.
2: Jouw filmvader.
3: Ja.
2: En dan ben je een liefhebber voor Carina.
3: Typisch voorbeeld. Ja. Wat zei de? Sama ervaar. Begrijp je? Maar sabi dat het elk mens heeft het streven om hoger op te komen. In die tijd, dat man bij jong hoger op komen. Alle de wet man bij de hoger op kaba. Dus if a man ben kon morgen hee, dan man leba weet vrouw.
5: Zo.
3: Zo simpel is het.
5: Borger aan Jorof ook ba?
3: No.
5: Aan Jorof ba?
3: No.
5: Veluk aan Jorof.
2: Veluk aan Jorof.
5: Dus. Deel 2, deel 3, deel 4, daar pas ik kon.
3: Maar men aan nog een probleem, joh.
5: Okay.
3: De tori is moestaki.
2: De tori moestaki. Mocht je even de tak de tori.
3: Ja.
2: Uno maar repareren ons revie.
3: Nee.
2: Meneer Karas aan restauratie.
3: Ja.
2: Er moet restauratie plaatsvinden. Een volk voor u is beschadigd.
3: Ja.
2: En de programma's die zien. Ja. Voor Lukutaksana doorwerking naar haarzelf
3: deel.
2: Om Rokotabjesani.
3: Je moet het zodanig doen dat je geen haatgevoelens veroorzaakt. Maar dat mensen eigen waarde wordt bijgebracht.
5: Daar gaat het om.
3: Daar gaat het om. Anders krijg je een omgekeerde situatie.
5: Zo. Okay.
2: Dus dan me volg je kompas.
5: Hartelijk dank. We nodigen je uit Kompakadje deel 2.
3: Anytime.
5: Alright.
3: Oké.
5: Dankjewel. Dag. Luister, als dit is ook opgenomen. Ter zijnde tijd gaan we het herhalen. En dan nodigen we Borger weer uit. En misschien ook andere vrienden erbij van Borger.
3: Geen enkel probleem.
5: We doen ons best.
3: Er moet gepraat worden.
5: Sowieso.
3: Ja.
5: Dankjewel.
3: Oké.
2: Thank you. Okay. Maak een applaus voor Borger, please.
5: Ja.
3: Dankjewel.

In het kader van de doorwerking van het slavernijverleden praat ik met niemand anders dan de filmregisseur, acteur en mediapersoonlijkheid Borger Breeveld over Katibo. Wat zijn de gevolgen van Katibo? Sang Katibo du Nangaung. Een openhartig gesprek met Borger Breeveld. Luku Sang Katibodu. Deze laatste uitzending van Borger Breeveld op bezoek bij Mart in het Zandkasteel is ook te zien op onze website www.radiomart.nl.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840-47885 of 0652-696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Edjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hot summer boat toch. Orga, de Gentleman Party Service.

0: Het is maart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP I'm waiting for. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
0: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid, Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM, Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars van Maart, goedemorgen, welkom. Dit is Maart Radio, we hadden een uitval om 10 uur. Maar niet getreurd, het is nu tijd geworden voor het programma Datra Miwa Aksi Wansani met dokter Greb. Welkom in de uitzending, meneer Greb.
1: Ja, welkom Norman en luisteraars. En fijn dat u luistert, want we gaan weer van start met het programma Datra Miwa Aksi Wansani. Natuurlijk is het uw medisch programma waarbij u vragen kunt stellen als u ergens mee zit of als u toch denkt van hoe zit het precies. En we gaan er weer een fantastisch programma van maken. Enkele weken geleden.

had ik verteld over knieproblemen. En toen heb ik gezegd van, er is een indeling waarbij we kijken naar, hebt u iets meegemaakt met uw knie? Hè? Bent u gevallen of bent u er doorheen gegaan? En dat valt onder de traumatische knieproblemen. En deze week gaan we het hebben over de niet-traumatische knieproblemen. Dus dat betekent knieproblemen die zijn ontstaan niet door een val of een misstap of iets anders, maar gewoon ja, spontaan of omdat u ouder wordt of omdat iets anders aan de hand is. Dus dat gaan we bespreken vandaag en voelt u zich vrij om ons te om mij te onderbreken als u een brandende vraag hebt of als er iets onduidelijk is. Dat, het is een interactief programma waar u uw medische vragen natuurlijk mag voorleggen. En het hoeft niet alleen te gaan vandaag over de knie. Maar als u nog iets anders hebt, dan kunt u dat altijd inbrengen. Dan kunnen we altijd kijken hoe we of vandaag of misschien een andere keer op terugkomen. We maken een onderscheid tussen dus de niet-traumatische knieproblemen.

0: Ja, luisteraars, mijn barrio Odi. In na tweede uur voor mij, maar nu in het programma Kruderi, bij het actor in een Oostrevi en lek van mijn betekening. In een aankondiging en het idee, eerste uur normaal is dat ik naar wel een grond tap aan toe. En in het tweede uur we Gwasranang en ook door Ruben Farnold, Ode, omdat hij maar de brada is naar Totikampu. En wat ramp vindt plaats in het binnenland. In het binnenland zijn vindt plaats. En zijn adjeslijk de mannen foto naar Sranang nee begrijping of de mannen wan begrijping. En grondtapu stil toe. Bij met die edede planten edede walosan heb sadape. En dat op te maken naar een cyanide, naar een kwek, naar in een mening tori dape. Het is een ramp van ongekende omvang. Zijn visie en dede, inoma drink wat ramoro. Bijna de groen toe, de sansei prandape. Bijna, het is niet te doen. En hoe de schuwe plan ekon. Maar, fosu ugo ina atori dati, dat moet bel naar Godfried. Want Godfried no de in Nederland, maar de in China. En we luku efuka jatori nanga Godfried te in China kom luku pe a nummer fu Godfried de. Me. Hallo, je hier heb ik Glenn. Ma, u ekong safri bene ja jongen. Boon safri je kong in seja. Maar a volume fi opo helemaal. Wa nomi weer mi headphone voor luku tak mi geluid ne naktum sitranga en ide uiterstappa telefoon voor mi. Oh.
1: A telefoon voor ma, is het al opgelost?
0: No, mi no sabi, maar kademo teki gewoon tap speaker, dan mo poti tap speaker dan ide tapa microfoon voor mi. Ai.
1: Oké.
0: Maar dat omdwen zo, Isabi. Oké, takwa sani?
1: Ai, Mr. Jerry Wonder.
0: Ik hoop dat desma na Osei Yerebo, want dit assange ne oroko. Ai. Oh. Iden China, sanatori fi dat zei.
1: No, Jerry Wonder, bikategi, tak China is voor mij een wereld apart. Eigenlijk weer grokong. In wan kondre u groeien op. En het was Suriname bij de wan staat gekoloniseerd door Nederland. En natuurlijk het Westen bij een probleem naar China. In verband naar communisme. En de berichten zou ik kiezen over China. En het was daadwerkelijk zo. China bij de wan gesloten staat. En natuurlijk, je wakker naar idee dat mami gade jongen, desma naar China, de na strafu en de beelden zou ik kiezen voor China. Na beelden probeer je dat eigenlijk naar een bevolking zou lopen achter. Eigenlijk weet je wat taki de ma achterlijk. Maar, jij riep me door, ja, zo in Akondre. En Akondre DC is de grootste verrassing die ik heb mogen ervaren. Mi wagen aan voor Kondre, mi gwa Japan, mi gwa Amerika, mi wagen voor pres in Grontapo. Sami ervaren no, ja na China, er is een wereld voor mij open gegaan. En zeiden, mi gwa een aantal presi, waaronder mi no man zang, ook te vinden belangrijk, dat je luku, sana a cultureel erfgoed, hoe volk. En meestal de president museum, je vindt dus aan dat hij maar ook toe in gesprekken naar een bevolking zijn alibi in Akondre. En op basis van je oriëntatie, ik ga zien van Akondre en ontwikkeling. Jari Sami Komidja naar China, mi tegen je volle overtuiging, want mi go naar New York, mi waka in Manhattan, mi go aan lopen in Grotapu. En mi fou. Dat zijn China de bezig naar ontwikkeling in Akondre DC. we can take you the man they can there in one straight naga American. Maar wat ik hier zie in Shanghai, bij mij de, mino shama ete no apresin grond tapu. Misschien toch aan toe beelden natuurlijk, me verspreid een aantal beelden. Naga smaasa en volg met op Facebook, naga wat toe trapresi, op social media. Maar alleen voor die smaua indruk dat er informatie zou kiezen over China, eigenlijk bijna alles maar moest van een kans voor zijn ontwikkeling. China ben een kondre, ze hebben tapendoro gegeven tapu. Tegenwoordig, China tapendoro. Nono ayari, samsana de yari, sa ekong, China tapendoro eigenlijk gegeven tapu. U grond tapu kon luku sana ontwikkeling.
0: Ja, maar...
1: En Mika tegen u...
0: Glenn.
1: Tebe wa asijari?
0: Ino de tom si chatu dape, fusa precies sa epsa in grond tapu. Luku, kwa ontwikkeling, de ma de fara kwa technologie. Ma, fu trasani, toch, China na wa gesloten bolwerk. En Mika tegen dati, omdat collega's voor mij, toch, te ego om cybersecurity, te ego om internet. Een gesloten systeem voor China. Nataki, if you moto uit het westen, nanga wan telefoon. In China, in Bayouan, egi telefoon. Dema e monitor alles, dema e controleer alles, dema abu wan boombigi firewall. Tak te you de dape, you no man de vrij voor communiceer nanga dorosei. Dus me arke you say it again.
1: Maar je erik dat me communiceren.
0: Nee. Ja, luko, je communiceren naar mij. Maar de dingen die eigenlijk daar plaatsvinden, hè, sa de man no one grond tapu sabi tok. De man een monitor alasani qua ICT China. En asan sa me tegen ja, is er verschillende onderzoeken en er verschillende rapporten naar voren gekomen. Dus me arke you, maar me reken dat ben je niet te kort daar voor kon tot dat eigenlijk om China lek wel volledige open democratie des maar de vrij voor dus de wani mag taxa de wani mag knap alle principe de wani. Ik ben sceptisch daarvoor.
1: Ja, natuurlijk mag je sceptisch omdat China nou een maatschappij we eigenlijk een democratie die wij gewend zijn even om het westen. Dat uno is die like, ideale leefwereld. Maar ik kan tegen jou, China heeft 1.433 dachtig miljard libisma. Jou hebt een idee dat een democratie, zo zogenaamd, de ingrontafu, voor Marokko, zodat China kan roken naar vooruit gaan voor het volk. Ik kan tegen jou, Sani, is de migo in een vissersdorp. En een vissersdorp dat hij 10 miljoen sma etandrape. Alles maar, dus die jongen in het dorp, alles maar in Libi, op basis voor een grote mate voor welzijn, naar welvaart. Je denkt dat als China bij een democratie, dat uno is het ideaal. Dus maar, boma, ik ga tegen dat we in Shanghai, er zijn miljoenen mensen in deze stad. Laten we het ruim genomen 29 miljoen. In het centrum schreef hij naar 25 miljoen. En als je ziet naar vooruitgang, hoe ja, je hebt eigenlijk een idee dat if in een kondre die een zogenaamde democratie wil gelden, de man moet naar vooruitgang die komt. Ik denk niet.
0: Nou, maar weet dat. Weet dat over Toussaint-No, hè? Weet dat over ontwikkeling? Luku China is ontwikkeld naar lik van Japan. Ja, naar lik van Japan die goed ontwikkeld. Maar een monitoring toch voor een overheid. Ik ben tegen eigenlijk dat je meestal elibi in Holland, hè, in Europa. We vinden Nederland nou of de moro veilig kondre naar grondtapu. En een mate van vrijheid zijn u abidjaso in je ontwikkeling in de San Sayedu. Mino de ervan overtuig dat hij asan dat hij de in China mino sap lugu Zeiden met me sceptisch. Luku, meer is aan jou is in de deze aan jou de dappen, hè. Maar meestal, je de dappen lijkt een toerist, hè. En in het tandappen. Dus tegen het tandappen, dat zijn er dingen die je niet ziet, maar die wel gebeuren. Dus luku, nou een momentopname, nou een observatie voor een moment. Maar op lange termijn, en luku, China sterker nog, de journalisten gaan naar China, hè. De man om een interview allemaal sa de mawani. En des man om de vrij voet aksa de wani. Er wordt gemonitord. Isabi? En ik weet niet of ik in die omgeving of in zo'n staat wil leven. Maar Lugo, het is nou je observatie. Dus meer observatie voor jou.
1: If you have in one photo, bij mij de Nono Shanghai. If you have 25 miljoen inwoners en je luku als van de smijlibi, op basis van saju en verwacht, if I go om welzijn, want dat is een sigara. Los voor een welvaart, samme sigara, mi is je welzijn. Me si tak sma en libija, en me si tak de sma trots op de kondre, en me si ook to tak de sma op een bepaalde bestaan. Maar menige mensen uit het Westen jaloers op zouden zijn. Maar Nika, stel me voor dat informatie vanuit het Westen invloedt zo dusdanig dat bijna de man schetst je voor dat China overheid nou een monster. Omdat dat beeld wat er is geschetst jarenlang. Dus ik ga ervan uit dat nu op basis. Qua informatie dat hij ben geconditioneerd. Dus bij de vraag van Trasani, het gaat over China.
0: Ja, maar Glenn.
1: Maar look, daarom ik meteen jou.
0: Luko, maar mi ego door van.
1: Mi ego open door.
0: Ja, mi ego door vanuit.
1: China open door toch?
0: Ja, maar Luko, open door in China. Nou een woord zang. Eigenlijk zei je tegen me, de gevallen in Tibet. De gevallen voor de Oeigoeren. Eigenlijk nou een beeld ze aan Westen creëren van Umluku China. Dat je tegen me eigenlijk. Dat aan ik klop.
1: Arkino. China zogenaamd, die het Westen. Na lid van meneer Karakel voor Amerika, meneer Trump. Aba idee dat de man moet zorgen. Dat de meeste democratie moet in trakondre, want zogenaamde trakondre is op zijn democratie. Maar als je bij Amerika gaat, naar zo'n ellende. Naar zo'n ellende, vernietiging, naar een ellende. Maar het beste, naar meneer Trump, ik geef je een indruk dat de rest van Grand Gultapu, naar monster, want zogenaamd een democratie voor het Westen in gelden. En je komt ja. De je oriënteer je, de ik is een heel traag beeld over een soort groot tapu des maja elibi. Dus daarom ben ik taksame hier, met taksame si, van media. En natuurlijk ook toe me op toegang tot informatie. Dus niemand, tak na asma, niemand, ik laat me op een goede manier informeren, ook toe sma, strana masai du saak ja, al jaren. En ik kan tegen dat de smaak Sami het trekken op ja, de smaak zijn in Libya, jaren of Saba maatschappij die jaren, is het ervoor voor Libya, ook de Afrikaan, die zich op een hele goede manier ontwikkelen en zich verrijken omdat China op de Endoro. Dus zolang we gaan naar het idee dat het Westen naar een paradijs, terwijl China zoveel te bieden heeft, en lopen achter. Die mening ben ik toegedaan.
0: Oké, okay, ja, maar.
1: Wij lopen achter.
0: Ja, maar ik denk dat het systeem zou maar op naar China, hè? Het systeem zou maar op naar China. In je beleving, je moet kopiëren één op één pot in Europa, dat je een welvaartsniveau van Europa binnen tapo. Dat het anders zou zijn, dat het beter zou zijn, want look, het welvaartsniveau in Nederland is sowieso goed. Is abi temeluku vanuit mij, hè? Ja, maar mij hebben over misref, hè? Want mij normaal hebben over vertrouwen, maar ervaring. Maar mij hebben over hoe ik het beleef. En je moet maar kopiëren één op één. Is China een voorbeeld voor contact bij Nederland, contact af voor periode, dat ja, systeem ja. Dat we zo hier werken in Nederland.
1: Niet het miluku al welzijnsniveau, dan al welvaartsniveau in een foto periode nono, dat is Nederland een dorp.
0: Oké.
1: Okay. Is een dorp.
0: Oké.
1: En ik kan tegen u, als een belastingdienst, het doen aan als maar in Nederland, als systeem, natuurlijk, we zijn eraan gewend geraakt. Als je kijkt, ik zal niet tegen u, maar een stukje welzijn, op basis van een welvaartsniveau in China, dan is het dat die mannen zijn ver beyond Nederland. Ik vind het ontwikkelingen daar, in Shanghai. Ik kan tegen u dat. Sterker nog, Nederland heeft 27 miljoen, 17 miljoen inwoners. Een foto Shanghai per midden jaar zo, op ongeveer 29 miljoen. En meer tegen u, en je lukt aan industrie voor China, dan de ontwikkelingen op technologisch gebied, op alle gebieden, en de kansen zijn mij bieden de volk, en meer tegen u, dat een welvaarts- en een welzijnsniveau. Oeshagaya Wang. Meneer kan dit trasteren bij op rijkdom naar een welvaartlijk in Macau. Meneer kan Shagaya Wang. Dat meneer tegen u, Jerry, Kim Kong, Erfar, en Xi, en Sabi. Wat we hebben hier niet aan voor Sabi, eindelijk, met een gebrek aan kennis en inzicht.
0: Nou, we betwijfelen.
1: Ik zal het horen zeggen.
0: Met betwijfeling. Ik zal zeggen. Met betwijfeling. Omdat eigenlijk heeft mij hier dat je slecht nou een biggie complot tegen China met een abuantra beeld. En alle principes. Alle principes China ego. Bijna de mij koloniseer. Luku Afrika. Luku sa de mij doasranang. Dus ik heb mijn twijfels. En sterker nog. Ik heb mijn twijfels over wat ik hier hoor. Maar Luko is een observatie voor jou. Maar ik twijfel dat
1: hij. Ik heb mijn
0: twijfels.
1: Je bent anders geconditioneerd.
0: Ja.
1: Toch?
0: Je bent
1: geconditioneerd door informatie. Zij ook is jarenlang. Je hebt nooit anders geleerd.
0: Ja, maar weet je.
1: China naar het grote kwaad.
0: Ja, maar ik heb zijn kant toe. Ik kan toe dat de man manifreren go in een situatie. Voor mij kun je wat zijn niet eigenlijk zijn aan de werkelijkheid.
1: Dus no one's man in vreemd in next
0: nee,
1: vanaf mijn kondja.
0: Nee, maar dat moet wat tegen toch?
1: No.
0: Ja, maar dat kan
1: no
0: toch?
1: No one's man in vreemd in kondja. No one's man kan man in vreemd in next.
0: Ja, maar
1: in kondja in a kondre, Jerry, Arki. Want je tak van staan zijn, ik klop helemaal niet.
0: Ja, maar.
1: Je hebt een plein kon naar China. Jari, even laat me uitpraten. Want ik heb meer ervaring met deel nodig. Je beelden zijn niet klop. Je beelden in je eden zijn niet klop.
0: Maar je doet kassap dat niet toch? Jere samen tegen. Je hebt tegen me dat ik beelden zijn de man met kusabi in het westen. Met me luku wa fasigo na China. Dat na saye taki. Nou, wat constateren voor jou. Wat ik tegenover zet, is dat. If you sluit aan mogelijkheid dat uit, toch? Taki, you de enkele dagen in een kodre. En you ik kon tot de vergaande conclusie die zie. Het kan zomaar kunnen dat de man in make you see, sa de man want you see. Voor verteri. Dus if you sluit een mogelijkheid helemaal uit, dan. Laat me ook uitpraten. Dat you no kan tegen me, taki, de man in het Westen, een verhaal sa de man verteer me, toch? Make me abo een bepaalde beeld voor China. Dus ik kan er tegenover zetten. We draaien het om. Misschien het beeld dat China ons wil laten zien. En Sayu Efoteru nou. Kan ook hetzelfde zijn. Want if dat nou man. Dat eigenlijk dan voeren we geen goed gesprek toch. Want eigenlijk dat we vanuit. Zij je tegen me dat ze Westen me wanneer sabi. En China nee doe notie voor.
1: Een verschil tussen mij en jou. Een verschil tussen mij en jou. Dat ik jullie kon naar China. Wie wel.
0: Oké.
1: Dat na verschil.
0: Maar, is dat.
1: Je hebt taki. Maar kijk, je hebt dat nodig vanuit een positie die jou is ingefluisterd. Vanuit een positie ben je een ooggetuige voor een maatschappij. En des maandags gaan we samen trekken op je in een kondre, Nasranamang, Saltakiere, een kondre DC. Maak ik tot mijn thuisland, omdat het hier goed toeven is. En des maandags dan ook al jaren het baan.
0: Hier heb je het eerlijk.
1: En dan is maar dat die Arkino. Dus maar dat nog een negatieve ervaring aan China.
0: De durf. Mika tegen dat heeft de dwang. China is er uit.
1: Melachi was aan uit. Dus maar nog op nog een negatieve. En dat is maar die zin waar. Je hebt Afrika in een kondre die zin. Dan de beest naar de eigen voorspoed aan ontwikkeling. Dus maar dan gaan we trekken op. Dat is maar zijn abie. Je probeert voor dringen wat beeld op.
0: No, mine dringen beeld op. Mij wat tegen het aki. Mij no de, mij el isatak mina krit aki tok. Mij hoor niks achter. Mij ne briebe, en mij ervan overtuigd. Nee, maar in hem, ik wil praten uit. Mij ervan overtuigd tok. Deze sma sa dedape tok. Sa dedape. Sa elek mij af verhaal disi. Ina DNA voor China tok. If the durf to vertoon a gedrag voor China kon in informatie vanuit China kon in het westen. Zo worden uitgezet. China heeft een grote firewall. Ze heeft een grote pusabi in om te dringen door. Die maar hebben een firewall, die maar een monitor. Die maar hebben een puntensysteem. Dat die mannen zelf hebben uitgelegd. Een puntensysteem die maar hebben van die maar monitor zijn. Dat naar China ze verteert grote pusabi. Ik weet het niet. Okay. Maar je contact trasani, want eigenlijk, na tapa punt is,
1: eigenlijk, omdat je abi wou beeld voor China, dat je vindt niet, dat ik klop, en wie zijn de jazen aan getuigen voor de ontwikkelingen, ja, de tegen wie dat ik stop aan gesprek, omdat je nog aan de eens aan
0: mij. No, en of dat me stop aan gesprek. Betekent dat, uno de eens tapa sandi, mine bribi. Om toe reden, meneer Bribi. Meneer Bribi, taki, die onderzoeken die worden plaatsgevonden, hè, van onafhankelijke Human Rights Watch, de biggest organisatie dat hij toch, dat de alle demanden dat hij. Nee, maar wacht, kom met kapunt. Nee, kom met kapunt voor mij. Dat de onderzoeken dat hij, dat abeeld zijn de man efforteren, nu zijn ze langer. De Oeigoeren zijn ze in Tibet, zijn ze in depressie. Dat abeeld zijn de man in Lehu uit, dat abeeld dat hij. Nee, klopt. Look, mi no man, beoordeel je observatie, hè. Sa je doet dat pe, en nanga suma je taki, nanga alasan sa je doet. Mi ne beoordeel asan dati. Mi informatie, toch, is gebaseerd op de wereldorde sa epsa. En mi no man, daarom met eigen, me jere sa je taki, ma.
1: Aki, een wereldorde waar jij het over hebt, is een hypocriete wereldorde. Kom je laat je dat uit. Lukusa Epsa in Gaza. Lukusa Epsa nono oorlog Amerika-Iran. In Lukusa de meedwangade in Libanese in Libanon. Een zogenaamde wereldorde, sa you ebribi, tak na rechtvaardig wang. Op basis van hypocrisie dan een moordlustige libisma.
0: Ik.
1: Dus als een voorbeeld zei je was stel over het Westen. En vraag me zelf af. Ben je ook maar een idee heeft de man vernietigd Libië. Koloniseerde Afrika kon dit aan de dekje dat vernietigd in de grond tapu.
0: Je
1: vindt dat een wereldorde dat boek.
0: Oké. Okay. Jubo adviseer sma taki eigenlijk het leven in het Westen of leven in de Tracondre. Is niet ideaal genoeg. Je zou liever in China kunnen wonen voor gebruik te maken van de welzijn en de welvaart. Dat. Is dat jouw boodschap?
1: Niet tegen jou. If ja in China, je vindt niet dat je zoekt ontwikkeling. A ontwikkeling ja in China is hoogwaardig. En wie kan tegen jou? Het is interessant. If I go om een aantal mogelijkheden, vooral met name die Sranama, je een voorbeeld, Jerry. Ook jouw voorbeeld. Alles aan man, ze hebben een bepaalde mate voor intelligentie, kennis of wat dan ook. Ik kies een kans dat je naar een Chinese ambassade, voor actie te keren, ik wil met een beurs naar China. Je kiest aan mogelijkheid dat die voor een verrijking als het gaat om kennis en inzicht naar alle trasani onderwijs. Ik moet het ja, ik kan toch wat datra, ik kan toch alle soort van zijn wani, nog wat lotto junepai. Kom je leg je uit dat wat toesma voor UNO, inserna vanuit dat koloniale gedachte. Maar saptak de mogelijkheden dat dit en de mij beperkt stranamang voor met een stap naar vooruitgang. Dat je op mensen zijn in bepaalde posities en marginaliseer een positie voor autisme in Sernang.
0: Okay.
1: Dat is een familie de faciliteer, zogenaamde mogelijkheden. China heeft die mogelijkheid.
0: Oké, okay. Jere Sawodu. Jere Sawodu. Oké. Jere Sawodu.
1: En de massa konja kon stuka, even kom rond de Sandisaf. De Sranamang, dan kon naar China. Voor kon studeren, voor bereik was Sani. No one up, no one slechte boodschap over China.
0: Oké.
1: Okay. Maar doe de voordeel.
0: Oké. Okay.
1: Ik wil niet zeggen dat ik niet wil.
0: Everybody in China ite, suma aba leiding ina kondre na China.
1: A president of.
0: A politbureau fu China. Na de mai draya kondre.
1: Aye.
0: You de in staat fu arrangeren wa gesprek, me kutakwa open gesprek, dat we alle vragen kunnen stellen met mij, iemand of mensen die dicht bij het politbureau zitten.
1: You live in what?
0: Nee, ik heb antwoord aan vraag voor mij. Nee, ik heb antwoord. Me stel je een vraag.
1: Antwoord aan vraag, want nou een vraag, zijn nog relevant, streep.
0: Jawel.
1: Ieder weldenkend mens, tabi, dat in een kondre die zie, de leiders van een kondre die zie, op de eigen fasie, van de mij ontwikkel en richt de kondre in. En nu was maar in het Westen nog bepaald die de man naar een soma de mij takkie zelf terug niet.
0: Nee, maar... Dat
1: terug bij Kondja zo met hangende pootjes naar in China. Omdat China machtig.
0: Hey Glenn.
1: China nou een machtig kondre.
0: Nee, jere.
1: Dus nu als aan saaie takkie...
0: Met actie...
1: Dat is een onrealistisch voorbeeld.
0: Dus...
1: Het is onrealistisch.
0: Nee, maar look nou een vraag met Stelly. Dan op een vraag kan je ja...
1: Je
0: kan ja of nee zeggen.
1: Nee, je hebt antwoord aan vraag voor mij.
0: Ik stel je vraag toch. Me stel je een vraag.
1: Ja.
0: En dan vraag ze aan me stel je van, is het mogelijk dat enig zou zeggen tegen mij dat het is niet mogelijk?
1: Natuurlijk niet, aan de mogelijk.
0: Precies, dat moet je heren. Dat was een simpele vraag.
1: Ja, maar me leg je ook toe uit, zei er niet.
0: Ik
1: leg je ook toe uit.
0: Dus luister dan, jij dan.
1: Democratie.
0: Ja, wie vindt dat je...
1: Democratie voor het beste. Zijn jullie eigenlijk heilig. Nou, een democratie. Zijn jullie fantasie bestaan.
0: Anne bestaat mijn fantasie. Want even dat kan dat die. Kijk, je bent te persoonlijk bezig. Dat moet hij zijn de persoonlijk. Mina is de algemeenheid met actie. Daarna demoniseren. Ja. Daarna conditionering. Daarna persoonlijk. Met actie voor bestaande documentatie. Bestaande grote onderzoeken die geweest zijn naar het Westen. Op basis daarvan me refereren. Mino ab next persoonlijk tegen China. Mino sap China.
1: Arresten. Beter tegen u dat arresten en beoordeel China. Op basis van valselijke feiten. Dat deel leg je uit.
0: En.
1: Na documentatie dat je briebi.
0: Nomine briebi. Ik neem het waar en ik stel vragen daarover. Dus ik ben niet geconditioneerd. Want, jere, ik ben niet geconditioneerd door het Westen. Mij stel je op basis van informatie, dat zijn gerenommeerde bedrijven. Op basis daarvan stel je de vragen die, hè, dat Mino de.
1: Maar je hebt wel gesprek met mij.
0: Uh-huh.
1: Jerry.
0: Uh-huh.
1: En mij tegen je, dat op basis van de opmerkingen voor je, mij doe een zelfreflectie.
0: Uh-huh.
1: En mij snap ook dat naar een route voor je mij bevolg. Als je broeder, ik ben op de konja en ik kies morgen informatie, me go follow a same route for you.
0: Okay.
1: That me have one trouble you say no. If I go on China, make me and for tell you Sami is she.
0: Look, look.
1: Just give me a herken say do.
0: Look, look, look. Look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, sterker nog, mi feni toch, mi feni,
1: ja.
0: China zo'n biggie kondre, zo'n biggie foto toch,
1: ja.
0: Voor
1: ja.
0: Kon tot dit soort observatie hè, in mi beleving hè, is er heel veel en veel meer tijd nodig en toegang tot bepaalde instituten. Dat,
1: Sami,
0: dat na Sami feni.
1: Sami edu no,
0: no. Ja, na Sami feni hè. Look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, if if this my year, ik weet niet wat er hier aan de hand is. Hallo? Ja, Jeremy.
2: Ah, ik ben hier.
0: Ja, ja, ja. Noah Boom. Oké, dus no idetap speaker. Mi abo beller, u wanneer u teka beller voor si of Wogodoro?
2: Ja. Wat ik ga beller.
0: Oké, u bent in de uitzending.
3: Jerry, middag Jerry.
0: Ja.
3: Middag Jerry, en Eddie.
0: Eddie, waar arke u?
3: Once I got a year, Jerry, a room for a haircut, Jerusalem, China, she had the far more day. There's the manager in Shaman, so Europa DC, Nanga, America, and Tumat, and the Jewel and Dreamat, so it's a good bang China. And that China now will to my American and Termoro. But this moment, America Clary, Madden Wahif, to eliminate the Gishina, the Alasi, the blackmail China. Ma tek sa mete gi sina sina no khurut ma en Europa na nga yanki no ite doro sina di jaru sita sina da mek de posse kondisi de ma for hook de posse de se tek spelo ko de tata di si na nga de yanki over sina ti kana sina fara bari moro de
0: ya ma ya ma ko otwe kele mi de 100% in sanga yu
3: ko otwe sina di si fara den demandi ero de wet man jaru su na nga de yanki
0: glen yera wakti fo glen yera beller boom.
2: We hier abeller hier boom en abeller is het falle boom.
0: Oké, we hier abeller.
3: Ik moet een klein hangen aan het
0: derde. Arikel, hoor je punt. Ab Ruben, ja, je attack even aan Ruben.
2: Ah, nee, Arki Ruben.
0: Ruben, wacht, ik kom op aan microfoon.
4: Goedenavond. Nee, want het is al s'avonds bij jou daar natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Ruben.
2: Ah, het is al s'avonds hier.
4: Ja, goedenavond, Glenn.
2: Het is hier inmiddels bijna 8:30 volgens mij.
4: Maar ik
2: ben Arki Ruben.
4: Mijn Arki heeft gesprek, hè. Dus mijn de eens toen aan Jerry, hè. Asabi, mijn de eens aan Jerry's referentie. Want, leuk feit, Taki, mij, jou, Jerry, we zijn westers geopend. De man, van mijn kara wordt mooi. Dus we zijn helemaal voor Westen.
0: We zijn Eurocentrisch.
4: Ja, we zijn helemaal voor Westen. We rekenen dat trakondre no boom. If de wet man met de in staat voet tegen Egima in Sranan. Dat zou niet voor de Maleren voet tegen China. Je hebt het daar niet gezien, Glenn. Ik ga ervan uit dat in Olau. Ja toch? De mogelijke tegen ja, je bent niet vrij. En dan moet je alleen een technisch woord zeggen. Kom firewall en cloud en alle desani. Brada, traditie uit naar psychologie zou je mogen gebruiken. Dan moet je gaan vragen aan een cloud aan een firewall en lid rapide maar one you. Maar wat je ziet, ja, is na eerste. Ja toch? Sani, zou je take up. En dat moet bepalen voor je Glenn. En als je vindt dat het Westen Kori hier belangen, dan is dat het.
0: Precies.
4: En ik ben er daarvan ook overtuigd door, want je doet zaken met Chinezen, je verstaat toch? Die Chinezen zijn nog nooit een oorlog begonnen. Nooit de man die een wereldoorlog. De man die 1,5 miljard, maar de man kan vetangen allemaal. Nooit de man.
2: Dat leg je uit, zeide. Leg je uit, en dat moet leg Jerry uit. Omdat Jerry nog die mag gelegenheid uit. Een gelegenheid voor legging, want die bepaalde zijn niet uit. Stang het pas in een Chinese filosofie tegen om een alibi.
0: Oké, okay, leg me uit.
2: Omdat die Sami doet. We komen lekker uit. Tegen mij bijvoorbeeld, ik ga naar een museum, toch? Je hebt zien, ik ga naar school, of basisschool. Je hebt zien dat lui in een museum zijn de bezig met inzichten, aan kennis, niet alleen over technologie, maar over wat levensvisie. een wijze manier van leven. Staat China aan de mening die China in haar filosofie meeneemt, is dat we de aarde moeten respecteren en dat we eigenlijk boosheid moeten ontwijken en goed omgaan met de menselijkheid. Dat naar een filosofie. Dat naar een glopraxerie voor China. De China scoren, ik wil scoren wang voor goleer transantie af te maken naar de technologie. Maar de goleer je ook toe sama alibi voor zorgen dat ook kieswa moro bongeron tapu. Dat na, die tak naar een sneesie, ja. Die tak naar een sneesie, ja. Even als deze oprecht, of leg je uit dat de wijsheden zijn in leren, dat ik een ego nog mag beginnen, dat die bron nog mag doen, naar lobby naar vrede die mij predik.
4: Dus
2: hoe moet je wat naar idee?
4: Glenn, ik leer me wat je zo mee ontwoord ook, dat is belangrijk. Ik tegen de man dat ik naar one grond tapu nog moet doen, en two grond tapu de.
2: Dat is wat ik
4: naar one grond tapu nog moet doen.
2: Ik zou willen respecteren, want dat is een realiteit. Trouwens, levenslichaam.
5: Gladiere, uyere yu, uyere sada yu sani. Vertel ons leuke dingen wat die na trajuro ook was ranan, aram zei vinden plaats daarbij. Wat zijn de leuke dingen die je hebt meegemaakt daar?
2: Sami met mij tangen nu, if me see, a fas fa de Libis maja, if houden den schrijf na a Libi, en a fas fa de mij cultiveer, bepaalde san in de gemeenschap, de je ziet dat je eigenlijk a kennis, niet dus, ik ben geneigd te zeggen dat ik bijna mijn zing dat ik nou op een leeftijd die ze niet meer leren bepaalde zijn. Ik sta de sneezie en vooruitgang sta ik maar op no tapo.
5: Nee, maar
2: bijna in zing.
5: Maar leeftijd neem ik uit voor leer zijn jaren. Leeftijd neem ik.
2: Nee, maar leg je uit. Niet omdat Onu en we gaan ervan uit. Toch, we lopen er, we gaan ervan uit dat ja, we hebben genoeg kennis en inzichten. Maar als je kijkt naar opvoeding, dan ook kies in Sernang. Na een fase van een sneeuw, het is van opvoeding, ja. Hoe is beperkt? Ik geef een voorbeeld. Ik geef een voorbeeld, Jerry.
5: Nee, Archie.
2: Als je kijkt naar China, toch? Als je kijkt naar China, like Black Man. Dat je hebt een idee dat je in Wakan een big gold ketty, na een bepaalde de gold liggen, na een diercorrosie. Op een gegeven moment, als je leert een filosofie van Kondredici, je zegt. You shame for what kind of sound that
5: is.
2: If you learn a philosophy for a country, you see, you are shame for learning to young that them what kind of good deer spell of that is. They may look at in hold.
5: Okay.
2: They may have a hetra philosophy for Libby. Because in Berica, that uno kiss the words that may. Uno kiss the palace and may. And Mika Tegu will lopen nog steeds achter op het gebied van inzichten, kennis en ontwikkeling. If you be my life with this daisy, we think that we are in staat to ontwikkel Suriname, not just ma in Suriname, to want to trust the bevolking. The wet man said, I'm going to do that. I'm going to give you an idea inferior. And I'm going to live with so. And I'm still going to drag you on for this.
5: Okay.
2: Nog steeds wat gedrag hoe van. Daarom is dat Suriname de geestelijke armoede. We hebben een hostelmentaliteit. We vernietigen desnoods akkoorden. Op basis van een behoefte.
5: Okay.
2: Omdat we de instaat voor overstijg.
5: Jere, hoe je raast dat die voor jou. Die komt even van telefoon. Die zegt, ja. Hoe je raast dat die voor jou. Je nou een man zijn. Zodat je hier liep ik vanaf misabit aan Blakamatoi. Is er sprake van uitsluiting, racisme, voor dorosisme na in China? Zal dat u constateren?
2: Niet constateren ja in Shanghai en ook toe aan de nieuwe des Blakama, want niet en wat gaan naar Blakama ja. Is maar tegen me dat nog nooit vanaf de jaar de kisa gevoel dat de af te maken aan discriminatie. En leg samen tegen u ba, ja in akondre. Sneezy en make a self dienstbaar naar jou, if you is een goede ontwikkeling. Daarom ik de man dat je kan komen in Unu Kondre, kennis opdoen de charibo bak naar jou Kondre, gratis de mij doen. Serana aba mogelijkheid dat je in Gona Chinese ambassade, die abtra serana man, sabi tak asan dat kan, de beperkte pinasma in Serang, de onthouden de mogelijkheid dat hij. At Ulu Edouan Ostrevi, as this is open door of Kotekernes, Trablakasma, Ostegi, you that no, allemaal, alkang, of wat dan ook. De molukut akade en dokter kan go nos wantra gudumang. You boys sang bopo na ram gula weg van deke racistrat. You no go want de mane kun you. De mane kun you as they see open doro.
5: Okay.
2: Om het aan te bieden.
5: Samenjere ja.
2: Om het aan te bieden.
5: Ligt het in de lijn der verwachting voor samenjere je taki, voor uw observatie dape, dat eigenlijk Glenn Godfrey zomaar kan op een business in China, kweli voor nu jasa Holland.
2: You naf op een business in China, maar leg je ons aan uit idee. You naf op een business in China.
5: Mm-hmm.
2: En je wakker in een kondre, en je ontdekt de mogelijkheden voor je ontwikkeling in Sernang, want ontwikkeling daarover hebben we het, omdat de Sneesie de man ontwikkelde kondre zo vaak, dat er zoveel mogelijkheden zijn om Suriname te helpen ontwikkelen. You naf dan naar China. Ik kan gewoon ja, zo je tek aan kennis naar een inzicht voor ontwikkelen en de mogelijkheden daar.
5: Hoor ik ben,
2: omdat je.
5: Godfried, je kunt me af en bellen.
2: Hi.
5: U bent in de uitzending.
6: Ja, goeiedag, dat ben ik Jovini. Horen jullie mij goed?
5: We horen jullie luid en je horen jullie.
2: Ik hoor je goed.
5: Luid en duidelijk.
6: Oké, geweldig, geweldig. Ik heb het gehoord en weet je, ik kreeg een beetje de rillingen, hè, maar hou me ten goede. En misschien moet dit onderwerp nog eens een keer besproken worden als er wat meer tijd is. Omdat als Glenn zoveel positieve dingen, en ik ga hem niet tegenspreken hoor, maar het is zijn ervaring, ja, toch? Maar als ik al die positieve dingen hoor die Glenn zo vertelt, dan is mijn vraag, maar hoe komt het dat die Chinezen dan zo omgaan in Suriname met ons? En dan vraag ik me
2: en dat, ik vind het een hele goede vraag, jullie.
5: Glenn, laat uitpraten, dat is ook nog maar volgen.
6: Ik even uitpraten. Oké,
2: mijn argument.
6: Hoe gaan ze zo om met ons in Suriname? Er gaat iets viraal, dat daar in China ze een pop hebben ontwikkeld, een pop hebben gemaakt, ontworpen, en waar ze bijvoorbeeld die pop mishandelen, van alles met die pop doen, en die pop is zwaar. Als Glenn zo praat over dat Chinezen een hele geweldige visie hebben over het leven en respect voor het leven en het respect voor de natuur, waarom vinden al deze dingen dan plaats? Want ik heb het niet bedacht, het zijn dingen die ik zie. Waarom gebeurt dat dan? Dan zouden ze dan, ondanks dat ze zo hoog zijn in hun ontwikkeling qua, waarom op menselijk gebied, waarom wordt dit dan toegelaten? Dan zou die overheid dan zou toch moeten inspringen en zeggen van, dit accepteren we niet als hun visie van omgaan met de mensheid en de natuur zo hoog in het vaandel staat. Waarom moeten we dit soort dingen zien en ervaren? Waarom laten ze beelden zien hoe ze met zwarte mensen omgaan daar in
5: China. Sisa Jowini, Glenn heeft nog 6 minuten, dus we moeten gaan afronden, want Glenn moet
6: spreken. Oké, abon, tangi, grand tangi.
5: Glenn, here.
2: Mijere herboon, Sisa Jowini, taki. Mijere herboon.
5: Oké,
2: wij aki. En Sisa Jowini, taki, misi ook toe. Maar mi etegi you, het geldt niet voor heel China. En op basis van de ervaringen, de ontmoetingen naar Asma, pas van mij behandeling, wie spiegel je in China, in Shanghai. Mijn abnoang, vervelend gevoel. Ook doe de sma niet naar een sang. En ik stel me voor, want alles is in groot tapu, ook door het westen. De man de bezig naar een blakke sma en aan alle sma. Maar mij het ook wansani, dan aan nou sami ma constateer ja. Mijn omansi wansan, bij mij aba gevoel. Dat was niet eens in Luko, mij was vast in of fiti, of mij nou welkom naar een pressie. En mij kon, mij gaat een bepaalde pressie, per eigenlijk, maar ik kon naar een bepaalde welvaartsniveau.
5: Oké.
2: Ik kan tegen jou, mij nog kies aan ervaring dat die. En mij dan aan nou, zou mij kies aan inzichten.
5: Ja, maar
2: het kan zijn dat werkelijk op een bepaalde groep, maar zou een misdraagding. Maar mij heb dan dat die, Sades maja abi a inzicht, kennis en wijsheid. Uno kan mek gebruik van man. U kan mek, if you want kona fesi. En u kon na kondre disi. En u ziet de mogelijkheden. Na u kan mek wan keus.
5: Nee.
2: U en mek wan keus.
5: Jere. No wans ma, mi ook toen niet, ne twijfel na, zeg maar, a technologische kennis voor China. Meneer twijfel naar een macht voor China.
2: Ah, de kans, hè?
5: Nee, jere, jere.
2: Maar ook kans, hè?
5: Maar even tak er tussendoor, dat mino, maar leg je uit de ine, jere, moro samen takino. Mi ne twijfel naar de technologische kansen en a welzijn voor wat meer die charwa nuance ook bataki ano ala presi meer a woord dat vadongba. Dus mi ne twijfel na de mogelijkheden voor China. Mi ne twijfel dat China nou een wereld mag. A twijfel dat mino abi. Technologisch gezien Japan, China, de map de...
7: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
11: Luister iedere woensdag.
12: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
13: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
14: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
15: Ja, dat was leuk.
14: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
16: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
11: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
17: Red Light Jazz Radio.
18: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Dit was Onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirtiman er grontapa lontu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som faya ting sobun soma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lanzer Andres Tours 020-6833-840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Deze vrijdag van 3 tot 5 zet je radio aan. Want dan hoor je bij Ladies Table Talk een exclusief gesprek met Kratja, de muziekicoon. Hij won onlangs de Oeuvreprijs en hij gaat ons alles vertellen wat dat betekent voor hem en voor de Surinaamse muziek. Verder hebben we Iwan Braven met een update uit Suriname. Tafeldame is Uriel Sabayo en ik, Lady Maureen. En andere tafelgasten, mis het niet, van 3 tot 5, alleen bij Radio Mat.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: information 06-8540-8044. WhatsApp plus 32-4676-21196. Zondag 4 oktober 2026. Wolfaren!
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Gesprekken.

0: Raise
1: Hi.
0: Your hand.
1: So, welcome to the show, Shrini. Goedemiddag, luisteraars. Mijn naam is Evita en ik neem het even over van Norman. En vandaag hebben we een speciale gast in de studio, genaamd Shrini. Hij spreekt Engels, hij komt uit India. Dus we gaan het gesprek in het Engels voeren. Mocht u vragen hebben, aan het eind van het programma zal u in de gelegenheid zijn om vragen te kunnen stellen via de telefoon, via het nummer 020-471-4291. Ik herhaal 020-471-4291. Maar eerst gaan we kennis maken met Shrini. Want we willen natuurlijk weten wat hij allemaal te vertellen heeft, waarom hij op bezoek is bij ons in de Bijlmer. We zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. So welcome, Shrini.
2: Hello, thank you so much, and hello to our listeners.
1: Okay, so I still have problems with the mics. I don't know why, though. Can you say something again?
2: Hello, and welcome to the show.
1: I should hear you in the... Oké, mensen, ik ga eerst even een plaatje draaien, want de computer doet niet wat ik wil. En ik ga het eerst proberen op te lossen. Dit is een plaatje gevraagd door Shrini. I have a dream.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.

0: Deze vrijdag van 3 tot 5 zet je radio aan. Want dan hoor je bij Ladies Table Talk een exclusief gesprek met Kratja, de muziekicoon. Hij won onlangs de Oeuvreprijs en hij gaat ons alles vertellen wat dat betekent voor hem en voor de Surinaamse muziek. Verder hebben we Iwan Braven met een update uit Suriname. Tafeldame is Uriel Sabayo en ik Lady Maureen. En andere tafelgasten, mis het niet van 3 tot 5, alleen bij Radio Mart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Asian 06-8540-8044. WhatsApp plus 32-4676-21196. Zondag 4 oktober 2026. Wofare!
1: Natalie Singh.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag iedereen, mijn naam is Evita. Ik zit hier nog steeds, maar dan met een andere gast. En Etienne zit achter de knoppen, dus nu gaat alles goed, gelukkig. Maar in de studio hebben we...
1: Bijna alles, Evita, helaas hebben wij geen beeld op YouTube. Dat vind ik enorm lastig. Oh. Want ik deed het gisteravond nog, heb ik hele mooie beelden gezien op YouTube. Maar niet getreurd, we hebben een speciale gast. En dat is niemand minder dan de grote...
0: Edgar, nou, zegt u het zelf maar.
2: Nou, zo groot is hij weer niet, hoor.
0: Jawel, hoor.
2: Nou, Edgar Boegro-Burgos, meer bekend als Trafaziman. Ja.
0: Welkom in de studio bij Mart Radio. Geweldig dat u tijd vrij heeft kunnen maken om hier aanwezig te zijn op zo'n mooie, bijzondere dag.
2: Dank je.
0: Want 60 jaar showbusiness. Als ik u verbied om te beginnen over Travassie en Wasmachine, waar begint uw verhaal?
2: Mijn verhaal begint in de kerk, de Bonifaaskerk op Frimangrong. En achter de kerk had je Bronsplein, Bronsie. Dus ik zong zo hard in de kerk dat de mensen me op de kermis gehoord hebben. En ik heb gelijk een contract gehad van Harry Tota en van Bas Margaret. En ik was toen 13 jaar oud.
0: Okay.
2: Had ik al een professioneel contract op de kermis.
0: Nice.
2: En ik moest artiesten begeleiden met mijn band Brotherhood. Zoals Calypso Rose, de grootste Calypsonian, King Vaita. Van King Vaita, doodoo, mego giu, furu, furu, wansani.
1: Right in Suriname.
2: Ja, right in Suriname. Dus vanaf mijn 13e eigenlijk ben ik eigenlijk professioneel begonnen. En toen begon ik een schoolbandje en zo druppelde het verder.
0: Jeetje, ja. Dat is wel heel bijzonder, hoor. Want u vertelt dat gewoon, maar het is wel heel bijzonder. Ik hoop dat u dat wel realiseert.
2: Ja, professioneel begonnen. En toen begon ik een schoolbandje. En zo druppelde het verder.
0: Jeetje, dat is wel heel bijzonder, hoor. Want u vertelt dat gewoon, maar het is wel heel bijzonder. Ik hoop dat u dat wel realiseert.
2: Ja, nou.
0: Want wat...

0: mijn leven moet zijn.
1: Wow.
0: Ja, dat was mijn plan. Want ik keek naar grote artiesten op school. Als ik repetitie gemaakt had, dan vulde ik niet mijn eigen naam in, maar ik vulde in Mr. Dynamite.
1: Ja. En, manifesteren heet dat. Geweldig. Dat is
0: Mr. Dynamite. En iedereen wist dat het deze man was, James Brown, want ik had ook zo'n groot afro-kapsel.
1: Oh,
0: en ik kon goed dansen. Ik was een stukje slanker. Dus,
1: wij allemaal.
0: Dus ik vulde mijn repetities. Ik vulde ik in Mr. Dynamite. Omdat ik altijd een soort James Brown wilde. Wilde zijn. Ik wilde mijn carrière in de muziek maken.
1: Ja.
0: Ik heb wel gestudeerd, maar daar is verder niks van terechtgekomen.
1: Ja.
0: Ik ben muziek gaan maken.
1: Nou, het is duidelijk dat u hiervoor geboren bent. Dus dat was de juiste keuze wat mij betreft. En volgens mij de luisteraars ook. Als u de jonge Edgar van toen vandaag 5 minuten zou mogen spreken, waarvoor zou u hem waarschuwen?
0: Zou mij waarschuwen?
1: Als u uw jongere ik zou kunnen spreken.
0: Uh-huh.
1: 5 minuten maar. Waarvoor zou u hem waarschuwen? Waar zou u zeggen, let hier op, doe dat anders. Of juist niet, of juist wel.
0: Ik heb gewoon mijn eigen pad gevolgd. Ik heb in mijn hele leven, in de muziekcarrière, nooit een manager gehad.
1: Ja.
0: Ik heb zelf mijn financiële zaken gedaan. Vanaf liedjes schrijven, uitbrengen, rechten regelen, optredens regelen, kleding, shows. Ik heb dus vanaf begin alles. Ik ben vaak ook de leider van een band geweest.
1: Ja.
0: En dan vaak ook met lange ei. Weet je, want ze zeggen altijd, ja, de leider, dit, dat en zo. Maar waarschuwen, ik heb altijd geleerd van fouten die anderen maken.
1: Hmm.
0: Van, hey, shit. Die man heeft 1 miljoen en na 10 jaar is hij failliet.
1: Ja.
0: Heb ik veel gelezen over grote Amerikaanse artiesten. Ik hoef geen namen te
1: noemen. MC Hammer. Maar
0: grote artiesten die... Weet je, en dan ben ik in het klein, in het notendop. Ik ben niet zo groot als die mensen geweest. Maar ik denk in het kleine. Mijn moeder zei me altijd, jongen, let op. Kruimeltjes is ook brood.
1: Mm-hmm.
0: Weet je? Dus probeer niet direct een hele stokbrood op te eten. Die kruimeltjes zijn nog goed. Begin rustig aan en heb overzicht op wat je doet. Laat niet iedereen dingen voor je doen, want ze gaan je pakken of zo. Dus probeer het in de hand te houden. Dus klein, maar
1: goed.
0: Ja, en overzichtelijk.
1: Ja, en dat is het groeien.
0: Dus dat is waar ik mensen voor zou waarschuwen. Laat niet iedereen jouw dingen beloven.
1: Mm.
0: Probeer het klein maar overzichtelijk te doen. Dan kom je er wel, net als deze man.
1: Oh, wat een mooie. Ja, dankjewel daarvoor.
2: Ja, dan wil ik ook even ertussen komen als het mag, Evita. Want kijk,
0: ik praat liever met dames, hè, maar
2: Okay. Ja, dat begrijp ik ook. we zijn natuurlijk beide muzikanten. Ik ken hem als een kraantje man.
0: Ja.
2: Maar ik wil het toch van jou weten, wat is de eerste band waar jij begonnen bent?
0: Mijn eerste band in Suriname, dat was de Firestone.
2: De Firestone.
0: Firestone. En we hebben de naam gekregen omdat het bedrijf Young Chinfa, die verkocht Firestone autobanden.
2: De autobanden, ja.
0: Dus was een soort sponsoring. En op een gegeven moment hadden we nieuwe instrumenten nodig. En die man zegt, is prima, maar ik ga die naam van de band veranderen in Popokai.
1: Oh.
0: Ik zeg waarom? Hij zou met Popokai koffie op de markt komen.
2: Toen
0: ben ik er gekapt. Ik zeg, hou je gear maar, hou je instrumenten maar. Ik ga gewoon verder. Toen ben ik met Brotherhood begonnen.
2: Maar toen zong je Engelstalig?
0: Ja, ik...
2: Je was niet in de beatgroepjes?
0: Ja, nee, ik ben net na de beatgroeptijd, na de Harold Biervliet en de Glenn Gaddams en zo. Want die zijn een stukje ouder, denk ik. Dus de beatgroep teent was 1960, 65. Ik ben in 70 ben ik, of 69 of zo, ben ik echt begonnen met muziek.
2: Maar je hebt weinig Engelstalig gezongen, hè? Meer Surinaam.
0: Nee, toen wel. Toen veel Engelstalig, Calypso. Maar zoals ik al zei, ik heb mijn eigen richting. En we hadden daar songfestivals. En het eerste Mulo Scholen Songfestival heb ik meegedaan. met een eigen

0: Lied Blaka Brada no Desko Yububa.
1: Dat is hoor.
0: One day mi wiki, dami luku in waspikri. E dami axi, mi bigi suma. Fai contact de my scot you te you blaka. Dami mama, dus bla bla bla. Yeah. Dus ik kom met het lied. En ik heb niet gewonnen, omdat ik met de eigen compositie kwam. En in het
1: Suriname.
0: Iedereen zong Engels, iedereen was aan het imiteren. En ze zongen Beatles na en... Ik heb niet gewonnen. Volgens mij had ik misschien de zevende plaats. Maar ik heb meer prijzen gehad. Want ik heb prijzen gehad. En het is geen Java. Ik heb prijzen gehad als de best geklede man. De beste showman. De beste compositie. Het enige Surinaamse lied.
1: En toen ging je naar Happy Boys.
0: Nee, dat was Brotherhood nog. En Brotherhood heeft toen in het voorprogramma gestaan. Toen Lieve Hugo naar Suriname kwam. In Jaarbeurspaviljoen. Meneer Biervliet die was onder de indruk van mij, de geweldige Harold Biervliet.
1: Ja, dat, ja.
0: En die zegt, jongen, als je naar Nederland komt, een keertje, kom even langs bij mij, misschien kunnen we wat doen. En ik kwam op 20 september 1975, nog net voor de onafhankelijkheid, ben ik weggegaan. Ik zat ook in de musical van de Surinaamse onafhankelijkheid. Dat heb ik niet meer meegemaakt. Mensen hebben me kwalijk genomen dat ik gevlucht ben, dat ik een laf ben, dat ik een redimoesel ben of zo. Maar ik zag het niet zitten, weet je, omdat ik wilde dat Suriname onafhankelijk werd, maar in een gemene best. Net als toen bijvoorbeeld de Bahama's toch bij Engeland hoorden en Canada en Australië. Dat je hebt gewoon je koningin, maar je bent onafhankelijk. Want in Bahamas, elk jaar augustus, komt er een orkaan langs. En dan gaan alle kokosbomen weg, vissersboten drijven weg. Dan zeggen ze, toen was nog Queen Mom, de Engelse koningin, van... Hé, koningin, je weet, we zijn toch een Engelse, hè? Dus... Ja. Zin komt, tetro. Want ik denk als Nederland ons 400 jaar lang heeft uitgebuit, dan moeten ze ook minstens 800 jaar voor ons laten zorgen.
2: Facts.
0: Dat was mijn, ja, dus dat was mijn dinges. Dus ik ben toen weggegaan. En ik kwam in Nederland aan. Ik ging een paar keer kijken in Bijlmerhuis, oude Bijlmerhuis nog, met Happy Boys.
2: Ja.
0: En Happy Boy zou naar Suriname gaan 25 november 1975 om voor de onafhankelijkheid op te treden. Maar Lieve Hugo kwam te overlijden. Ja. En toen heeft Biervliet of de band heeft gevraagd van hey, wil je meedoen aan een auditie? Er waren zoveel zangers en zo. Ik noem geen namen. Maar op het einde van de rit, het was kerst, 25 december. Toen zeiden die jongens van hey, wil je met... Happy Boys meedraaien. Zo ben ik in Happy Boys gekomen. Ja.
2: Nou, maar volgens mij heeft hij toch de beste prijs gewonnen. Want iedereen weet wie Travassie is. Iedereen komt opdagen voor Travassie.
0: Ja, ja.
2: Elke jaar, elke keer weer opnieuw.
1: Nou, maar van de week speelt hij in Sneek.
2: Dus. Maar dat bedoel ik.
1: Het gaat gewoon hier, door.
2: Er was hier net een Nederlandse journalist. En ik vertel dat u eraan komt en wie u bent. En ze zegt, oh ja, Travassie.
1: Ja.
0: Dus we hebben een... Travassie is een merk nu eigenlijk. Is
2: het is
0: een grote
2: brand.
0: Naamsbekendheid. Ja. En ik zeg nog eens, het kan misschien opschepperig overkomen. Maar het begin heb ik gezegd. Ik heb een lijn gehad, een traject van over zoveel tijd wil ik daar zijn. Mm-hmm. Ik wil niet muziek maken en dan 's morgens nog weer bij een baas gaan.
2: Dat.
0: Of vragen van ik moet naar de tandarts of naar de oogarts. Mag ik een half dagje vrij of zo? Nee, ik wilde me... eigen baas zijn.
2: Hmm.
0: Vanaf ik 13 ben in Suriname, ben ik eigenlijk eigen baas. Ik heb mijn eigen ding willen doen.
2: Geweldig.
0: Dus daar heb ik dus ook de naamsbekendheid opgebouwd.
2: En ik hoor je net voor de tweede keer of derde keer zeggen, ik wil niet opscheppen, maar is het opscheppen om te erkennen wat uw bereik heeft?
0: Nee,
2: wat?
0: Maar je weet hoe die mensen zijn. Want kijk,
2: ja, maar we letten niet
0: jij interviewt
2: mensen.
0: Mij, dus ik ga vaker ik zeggen. Weet je, en als je... ik zeg, dan is het van ik, man denkt gevaarlijk of niemand denkt dat, of wat denkt hij nou, weet je. Dus nou, ik probeer het een beetje...
2: Ik begrijp het, maar het sluit mooi aan op het gesprek wat ik hiervoor had.
0: Ja.
2: Over mindfulness, basically. Ja. Dus, en ik ben van mening dat wanneer iemand iets goed doet, dat gezegd mag worden. Het mag erkend worden. Waarom maken we onszelf
1: helemaal
2: klein?
1: Helemaal met je eens.
2: Waarom denken we nog steeds zo klein?
0: Ja, ja, ja.
2: Ik ben iemand van, nee, we moeten eruit stappen. Stap uit die bubbel die zo bekend is. En lift anderen juist op.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Als ik jullie zou zien, zou ik zeggen, ja, Travassi, jij, jij, jij. Iedereen moet luisteren. In plaats van, nou, daar heb je ze weer. Nou, Maar dat noem ik typisch Surinaams, helaas. En ik ben daar een beetje allergisch voor. Dus ik wil meegeven, ik vind het geweldig wat u heeft gedaan. En ik vind ook dat u het mag erkennen. U mag weten, u heeft het geweldig gedaan, u heeft het goed gedaan, want u zit er nog. Iedereen weet wie u bent. We kunnen er niet omheen. Toch, Etienne?
1: Zo is dat.
2: Nou, u heeft artiesten gezien. Verschillende generaties.
0: Ja.
2: Zien komen, zien verdwijnen. Waarom bestaat Travassi nog?
0: Dan komen we weer bij die visie. Ik heb een planning gemaakt.
2: Ja.
0: Toen ik uit Suriname kwam, ik kwam in Nederland. In de Bijlmer had je, als ik het zo mag zeggen, Creoolse feesten.
2: Ja. Ja.
0: Ja. In Soetermeer had je Javaanse feesten. Ja? In Groningen, Soetermeer en Groningen had je Javaanse feesten. In Den Haag had je Hindoestaanse feesten.
2: Ja.
0: Weet je, dan had je nog Indiaanse feesten. Je had Rotterdam, had je Kaseko Kawina feesten.
2: Okay.
0: En ik denk, jongens, daar ben ik aan ontsnapt. In Suriname, al die eilandjes.
2: Mm-hmm.
0: Ik kom naar Nederland. Ik wil allereerst de Surinamers bij elkaar brengen. En maakt niet uit wat voor gezindheid of gezinte of geloof of zo je bent. Ik wil de mensen bij elkaar brengen.
2: Ja.
0: Al die eilandjes bij elkaar. En toen kwam ik met Bigger Guy Le Baba. Hoe waren je Japanees pokoe? Er staat je hondje voor het hek en zo. Hey, hoe waren koolie pokoe? Hey, no. Une plei koolie pokoe. We plei Hindoestaanse pokoe. Dus het is ook didactisch dat we de mensen al uitleggen van, hey, laten we nou één worden. Dan, weet je, Japanse, er staat een hondje voor het hek met een briefje in de bag en zo. Hoe waren Hindoestaanse pokoe? Bigger guy le baba, bigger guy le ma. Hoe waren Japanees pokoe? Hoe waren Ingi pokoe? Weet je, hoe waren Nees pokoe? Dus zo heb ik alles bij elkaar gebracht. Dat was de eerste gouden plaat. Want iedereen denkt, het is wasmachine. Bigger Guy Le Baba was de eerste gouden plaat. We hebben zeker in de hele wereld, zelf in India en Pakistan, hebben we meer dan 50.000
2: serieus?
0: Ja, verkocht. Ik heb nog foto's en films van de Pakistanse televisie.
2: Ja.
0: Ja, dat was de eerste gouden plaat. Toen hadden we alle Surinamers bij elkaar. Toen dacht ik, hey jongens, we gaan nog verder.
2: Ja.
0: Want er zijn nog meer mensen. Je hebt ook nog Antillianen.
2: Mm.
0: Toen kwam ik met Sonsi Senti Salsa. Sonsi Senti Salsa.
2: Ah,
0: dat is Mikkerso.
2: Oh, wat leuk. Ja, ja, ja.
0: Nou, we gingen toeren op Curaçao. We waren heel bekend. Dus de Antillianen kwamen ook op de Surinaamse feesten.
2: Klopt.
0: Weet je? En we gingen de kant van de Marokkanen van, als je mag geil is, mag alles. Wie heeft mijn fiets gehaald? Dus die kwamen ook bij. Dus we hebben toen, en toen zeg ik, jongens, we hebben al die mensen bij elkaar. En mijn strategie, we moeten een, ik zei het net, we doen geen folklore, we doen folkore. Want we hebben brood op de plank.
2: Dus dat,
0: we moeten eten. Dus ik ben niet met volle kloren bezig van bim, bim, bim, bim, bim. Alleen Surinamers.
2: Ja.
0: Nee. En toen kwam de wasmachine. Toen was het cirkeltje rond. Toen hadden we, dat was gewoon een strategie. Want je vroeg hoe het kan dat Travassi zo lang bestaat. Dat was de strategie.
1: Mijn excuus, neem me een beller.
2: Oh,
1: als je dat wil, hoor.
2: Ja, nee,
1: hoeft
2: prima.
1: Niet. Ja? Mag ik niet te veel bellen, nemen.
2: Oké.
1: Goedemiddag, welkom in de uitzending.
3: Ja, dag heren en mevrouw Evita.
1: Dag meneer Jan.
3: Wil ik meneer Boegeroep feliciteren met 45 jaar.
2: Ja.
1: 60 jaar.
3: Nee, wasmachine.
2: Was
1: nee, maar hij is 60 jaar in het vak, vandaar dat hij hier zit.
0: Ja, ja, ja, en 45 jaar Travassi en 40 jaar wasmachine, hè?
1: Ja, ja. Nee, maar we moeten.
3: Dan wil ik u feliciteren, want ik heb het een paar weken geleden op de televisie gezien.
2: Goed. Wat leuk.
3: Maar ik zocht jouw nummer altijd, maar ik kon niet vinden. Ik heb een foto net naar Evita en.
0: Hoe heet die meneer
3: daar?
1: Dit is meneer Jan Ramkisoen. Ja. Oh. Een van onze vaste bellers.
3: Ja. Ik heb net een foto waar jij op de foto ook bent.
0: Oh.
3: Ik kon jou niet bereiken, maar nu kan je de foto via hun krijgen.
2: Met leuk.
0: Oké, okay, Jan. Prima. Kahale, Jan.
3: Dat was op...
1: Jan kan geen Surinaams meer
3: praten. Het museum is die foto gemaakt.
0: Museum?
3: Surinaams museum.
0: Oh, Surinaams museum. Ja, ik hang, achter, daar, ik hang daar ook, hè.
3: Ja, je zat achter ons, hoe heet die, mij en nog twee andere heren.
0: Oh, oké.
3: Okay. Drie andere heren.
0: Ja, zo zie ik, ben zelf in het museum.
3: Ik hoop dat je die foto krijgt.
0: Ja.
3: En één ding wil ik...
1: Ja, want we gaan het kort houden, Jan. Hij is voor de interview hier.
3: Dat lied was Machine. Oorspronkelijk is het een Antilliaans lied, hè?
0: Ja.
1: Daar gaan we straks over praten.
0: Dat staat overal ook, dat staat overal bekend.
1: Nee, daar gaan we zo over praten. Evita is helemaal voorbereid. Ja.
3: Oké.
1: Jan, bedankt voor het belletje. Dat.
2: Dankjewel, Jan.
1: Ja, helaas gaan we niet te veel bellers nemen, want anders gaat ons programma helemaal in de soep lopen. Hey, meneer Edgar Burgers, die is hier voor een interview en niet voor de bellers.
2: Ja.
1: We kunnen zeggen van de laatste 10 minuten als je dat wil.
2: Of nou, hierna hebben we nog een uur vrije zendingtijd. Dus
1: ja, maar ik weet niet hoeveel tijd hij heeft. Hij moet straks optreden.
2: Oh, zo, ja. Nee, oh,
1: ja, dat Antilliaans, je merkt het al, dat gaat het altijd weer overgaan.
0: Maar het wordt al wat ik vertelde.
1: En zij is een half Antilliaan, dus kijk uit. Conta bij je.
2: Amita bon, conta
1: bij me dosi.
0: Si, contento mirabo.
2: Ah, dank je, dank je. Igualmente. Okay. Ja, mijn moeder is geboren op Curaçao.
0: Oké.
2: Shell. De Sufisantwijk, de Surinaamse wijk, zoals dat toen werd genoemd. Ja,
0: ik heb ook daar gewoon Bougainvillestraat.
2: Oké dan.
1: Zo.
2: Nou, daar hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Okay. Dus van ik ben het zelf half.
0: Bij het stadion dan.
2: Ja.
1: Maar misschien wil je gelijk met dat ernstig, want het is een ernstige situatie geweest. Ik heb net het hele verhaal al gehoord. Maar jij mag daar vragen over stellen, over wasmachine. Wat is er gebeurd precies?
2: Ja. Wasmachine. Hoe is dat tot stand gekomen? U begon net te vertellen.
0: Ja.
2: En wilt u daarop verder gaan?
0: Ja, nou, het is een heel kort verhaal. Heel kort verhaal. Ik zei het al, we hadden hit op Curaçao met Son Cicenti Salsa. We komen op Curaçao, iedereen loopt uit. En we moesten optreden met Macario Prudencia in de tunnel, samen met de tunnelminers. Nou, die man bracht daar een liedje, Wasmachine. Met zoveel energie, ik was onder de indruk. Dus ik ben de volgende dag naar Otrabanda gegaan. Daar was een platenwinkel. Ik heb die plaat gekocht. En bij het volgende optreden heb ik hem gevraagd om zijn handtekening op te zetten. En als ik het liedje mocht uitbrengen.
2: Wow.
0: In het Nederlands. Hij was er helemaal mee eens en zo. Ik heb die man 2 keer laten halen, Macario Prudencia. Ik heb de flyers nog. Dus toen ik Wasmachine uitbracht, ik heb hem 2 keer laten halen om bij Veronica Night op de radio en televisie op te treden en in de Marcanti.
2: Oh ja, ja. Ja, oh ja.
0: Marcanti de Hoogsteen, Macario Prudencia, de versie van Trapassi, kleine wasjes, grote wasjes.
2: Mm.
0: Het ging om die tekst, dat werd een heel grote hit. Nou, ik heb bakken. Mag ik stront zeggen?
2: Van mij wel. We mogen ook poep zeggen.
1: We zijn volwassen.
0: Over me heen gehaald. Van je bent een dief. Je hebt het lied gestolen. Ik heb alle contracten. Ik heb alles geregeld. Buma, Stemra, over rechten en zo. Ik mag het niet verklappen. Maar ik krijg 1/6 van alle rechten.
2: Ja.
0: Ik krijg niet eens rechten over de muziek. Ik krijg 1/6 over de tekst. Kleine wasjes, grote wasjes. Want die heeft het worldwide gemaakt.
2: Klopt. Bent u dat lied ooit zat geweest?
0: Ik moet het steeds weer uitleggen. Zoals die meneer die nu alweer belt. Van, het is eigenlijk van een Antilliaan. I Will Always Love You van Whitney Houston.
2: Is
0: van die grote, is van Dolly Parton.
2: Ja.
0: Weet je... de liedjes van...
2: Ik denk dat veel mensen niet begrijpen dat heel veel artiesten voor andere artiesten ook schrijven. Prins, Dolly Parton, dat zijn de meest bekende volgens mij.
0: Dat zijn liedjes... weet je, Joe Cocker.
2: Ja.
0: Liedjes van Joe Cocker zijn van de Beatles.
2: Ja.
0: Maar niemand praat er over. Niet elke keer te vertellen van het is van de Beatles en het is van dit.
1: Het hangt er ook vanaf wat voor swing je aan een liedje geeft.
0: Ja.
1: Want een liedje kan mooi zijn, maar men reageert er niet op. En jij hebt van Travassie een andere swing gemaakt.
0: Ja, en een wereldstandaard.
1: Ja.
0: Want mensen bellen me van, er staat in Thailand staat er een banjo wasmachine te spelen.
1: Fantastisch.
0: Weet je, of in Turkije.
2: Ja.
0: Als ik in Turkije loop, dan stoppen taxichauffeurs om met me te praten en ze proberen Surinaams fawaka, want ze kennen me vanuit Nederland. Ja?
2: Ja, leuk.
0: En in Oostenrijk willen die mensen foto's met me maken. Dus ik heb het wereldwijd gebracht. Dan moeten de mensen trots zijn.
2: Dat is wat ik bedoel.
0: Maar nee, het is... ik ben een dief. Ik heb het lied gestolen. Maar ze praten niet over al die andere liedjes.
2: Behalve dat het lied helemaal niet heeft gestolen, zou ik het fijn vinden, de luisteraars mogen dat herhalen, als wij als Surinamers stoppen met lelijk doen tegen elkaar. Het is gratis om iets aardigs te zeggen, om beleefd te zijn, om vriendelijk te zijn. Is zo veel makkelijker.
1: Helemaal een voorstander van.
0: Ja.
1: Een beetje anders gaan denken.
0: Ja, soms vinden de mensen mij te vriendelijk. Want na optreden, de aankomende kleine jongetjes of grote meisjes, ze willen een selfie met me maken of ze hebben een schrift waar ik moet tekenen. Mm. Ik ben vriendelijk, want ik zeg dat zijn misschien de klanten van over een paar jaar.
2: Klopt.
0: Weet je, ik zeg maar, ik heb fans van 3 tot dood.
2: Ja. Of je inspireert ook mensen.
1: Maar
2: hè?
1: Ook bij jou maakt het niet uit of je voor een blanke mensen speelt of dat je... Ja, ik kan geen wit zeggen, want niemand is wit.
2: Nee,
1: maar
2: niemand
1: goed, of je voor een groep blanke mensen speelt of voor een groep Surinamers van alle kleuren. Wij zijn het meest verbasterd volk ter wereld, geloof
0: ik.
1: Het maakt jou geen bal uit.
0: Ik zie geen kleuren, ik zie publiek, ik zie fans.
1: Je hebt Hindustaanse liedjes gemaakt, Japanse liedjes, Chinees.
0: Ik sta daar ook als Creool op een Hindustaanse bruiloft.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld Batuan op een hele ceremonie, dan sta ik. Of ik sta nog op een feest van de inheemse. Ik heb nog een doek, een gevlochten katoenen doek van de oma. Oma van een, hoe heet die nou? Is net overleden.
2: Borger.
0: Ja?
1: Borger
2: is net overleden. Oh,
0: nee.
1: Indiaan.
2: Ja,
0: van de Bos, hij heeft een artiestennaam.
2: De Chief?
0: Ja.
2: De
0: Chief.
2: Okay.
0: Zijn oma heeft me in Rood aan huis, toen ze 100 werd of zo, heeft ze me een doek gegeven. Dus ik, bij iedereen voel ik me thuis en iedereen voelt zich thuis bij mij.
1: Maar je staat ook een week daarna gewoon op een kermis in, wat legde je net uit?
0: Ja, in Tilburg.
1: In Tilburg
0: en sta ik op de Roze Maandag. En er zijn zoveel
1: Nederlandse artiesten daar.
0: En ik win de eerste prijs, want het was de beste.
1: Maar krijg je wel eens kritiek daarover?
0: Wat zeg?
1: Krijg je wel eens kritiek daarover?
0: Kritiek, meer commentaar. En vaak soms een beetje misgunnen.
2: Ja, dat bedoel ik. Want waarom? Wat maakt dat mensen denken het recht te hebben überhaupt om zulke dingen te zeggen of te vragen? Ja. Maar waarom is het niet oké? Als zo'n bekende band een kleiner publiek aanspreekt. Het is toch juist mooi. Ik weet dat heel veel artiesten dit juist willen.
1: Ja, absoluut.
2: Dat voor een kleiner publiek, omdat het veel huiselijker voelt. Je hebt meer contact met de mensen. Er zijn zoveel redenen om het juist wel te doen.
0: Ja, maar daarom juist. Ik kom overal en de mensen die respecteren mij. Ik kom op de meest uiteenlopende gelegenheden. Ik zeg, Travassie staat op een Sama-Sama. Dat is een Molukse feest, nationale feestdag. Dan sta ik daar. Jikalauke mumurbanyan, bentaharan merepulagin. Jikalauke mumurbanyan, kole kole arumbayo. Dan gaan die mensen in tranen.
1: Ore, sio, sio.
2: Dat is toch mooi.
0: Die Molukse omaatjes, die gaan... Oh, de kaas, die zijn in tranen als ik zie.
1: Zo bent je in publiek, hè?
0: Aruba, je dana aanbanden in doula.
2: Nou, ik denk niet dat het alleen binden is van publiek. Ja. Het is ook een vorm van respect.
0: Respect. En ik,
1: dat zit er ook in, absoluut.
0: Ik leef me in.
2: Ja.
0: In die mensen.
2: Ja.
0: Ik heb ook bijna alle Pasarmalams. Indonesische Pasarmalams. Dat staan we als enige Surinaamse band.
2: Geweldig.
0: Ik sta op Pasarmalam, ik sta op Milan, ik sta op Sambora. Ik sta op kermissen. En gewoon Nederland totaal. Alle kleine plekjes. Mm-hmm. Ik heb feesten waar 1000 kinderen tussen 12 en 16 op de fiets komen om naar deze opa te kijken. Ja,
2: en ik denk juist dat de reden is waarom u nog zo groot bent. En het zal blijven. Want wanneer besefte u dat wasmachine niet zomaar een nummer is? Dat het echt de tijden gaat doorstaan?
0: Nou, toen ik het hoorde bij Makai, toen heb ik hem ook gezegd. Ik vind het een geweldig nummer. Maar ik vind het jammer dat het alleen maar
2: één groep aanspreekt.
0: In het papiaments. En dat verstaan ze op Curaçao, Aruba, Bonaire, de andere eilandjes. Mm. Dus ik wil het groter maken, want ik zie de potentie dat het een hit wordt. Dus toen ik het hoorde, toen wist ik al, dit is een hit.
2: Oké, dus gewoon bij de eerste keer al.
0: Eerste keer, ik heb met die band samengespeeld.
2: Ja.
0: En ja, ik voelde het gewoon van dit wordt de hit. Dus daarom heb ik alles geregeld om het uit te brengen.
2: En heeft dat nummer ooit andere nummers overschaduwd waarvan u dacht van nou, ik vind deze eigenlijk veel beter?
0: Ja. Ja, Wasmachine was eigenlijk een vulling van een LP.
2: Oké.
0: Ik had nummers erop, de train en ik had een... Horus, kinderen hinderen, strijkplank. Ik had een LP met heel veel goede nummers. Mm. En Wasmachine was...
2: Die sprong eruit.
1: Van de toppers.
0: Hebben we erop gezet om de LP te vullen. En die sprong eruit, zodat we heel snel een single moesten gaan maken.
1: Hoor je wel vaker, hoor.
0: Ja, het was een toevalstreffer.
1: Het was een B-kant. Ja. Die kant wordt de A-kant.
2: Ik klaag niet, want het is heel lang mijn favoriete nummer geweest.
1: Echt
2: waar.
0: Leuk hoor.
2: Ja, als wij muziek gingen draaien thuis, als mijn vader wat opzette, mij hoefde ze niks te vragen.
1: Wasmachine.
2: Ze wisten als ik aan de beurt kom, dat nummer.
0: Dat nummer hoor.
1: Ja, je bent ermee opgegroeid.
2: Ik ben ermee opgegroeid. En het enige andere nummer, maar wanneer ze eisten dat ik iets anders ging kiezen, wanneer ik weer een beurt had, want anders blijf ik een kind blijft herhalen natuurlijk. Dan werd het Nassibal, kan ik me herinneren. Maar hoe dat nummer gaat, weet ik niet.
1: Maar ik wil hem toch vragen van... Jij zit 60 jaar nou in de muziek. Welk liedje zeg je van... Nou, dat vond ik voor mezelf een van de mooiste liedjes.
0: Ik heb ook 6 kinderen. Ik hou van allemaal.
1: Maar dat vraag ik niet.
2: Maar het is wel een antwoord.
1: Er zou één liedje zijn van... Nou, dat zong ik heel graag. En zeker met Harold Bierflied. Dat moeten we niet vergeten om te benoemen, hè? Mm. Dat was jouw backup.
0: Ja, een liedje wat ik heel leuk vond en met Harold bleef, dat was... Het is ook geen hit geworden, maar het was Ting.
1: Ting.
0: Ting Tingeling.
1: Ting,
0: Oloisi no binde.
1: Eigen compositie.
0: Ja. Okay. De suma no abi ting, ting, ting, ting. De Oloisi mus broko ding. Ja, dus ik niemand die meer
1: ik weet niet hoe het liedje heet, maar je had een nummer, weet ik.
0: De trein misschien?
1: Een van de meest populaire liedjes. En daar heb ik een paar keer ook op gedanst. En dan was het van links, rechts, rechts.
0: Ja, dus rijden, autorijden.
1: En je hebt banana.
0: Banana. Ja, hebben we ook met banana. Dat is een bestand.
2: Klopt.
0: Lied van een Engelse band. Klopt. In the island of Jamaica.
2: Ja.
0: Ik heb gemaakt, niet alleen in Suriname. Eerst maar kijk op de bananen. En
1: hij
0: wat
1: kon
0: denk
1: goed
0: je?
1: Improviseren.
2: Ja.
0: En wat denk je? Als ik liedjes maak, de klank moet ook hetzelfde zijn. Je hebt mensen die lied gaan vertalen.
1: Moet aansluiten.
2: Ja.
0: Maar dan raakt het de cadans en de sfeer kwijt, weet je?
2: Mm.
0: Dus je mag zeggen, die island of Jamaica, niet alleen in Suriname, weet je?
2: Mm.
0: Je mag zeggen, tjugelukkeluk, ik zeg vitamine B. Weet je? Dus de klank, de intonatie blijft.
2: Ja.
1: Ja.
0: En Ik heb nog stukje. Wil jij weten waarom? Juppa, zeg ja. Bananen krom. Vraag ja. mij niet steeds ja. waarom. Want dat vind ik dom.
1: Yes. Nou. Ja, dat improviseren vond ik altijd leuk. Nou. Van hem.
0: En dan absoluut. Gaan we naar Sint Maarten. Is die band aan het optreden en ze spelen mijn versie.
2: Zie je, maar dat is wat ik bedoel.
0: Dus de originele band
2: die speelt mijn versie. Maar dat is wat ik bedoel. Daarom vraag ik de mensen gewoon, kappen nu. Stop met die nonsens.
1: Ja, ja, ja. Ja, niet dat kappen. Negatieve altijd.
2: Kappen
1: ja.
2: gewoon.
1: Kijk, en dat, misschien is het daarom ook goed om dit in een prachtig interview
0: nee, maar het is,
1: geen bellers te nemen.
0: Kijk,
1: laten we het negatief een keertje aan de kant houden.
0: Nee, maar het is zo, er is een spreekwoord dat zegt, Surinaamse dingen duren langer. Surinaamse dingen duren nooit lang. En ik heb nu het
1: soms
0: bewijs geleverd dat ik die band 45 jaar kan draaien.
1: Alsjeblieft.
0: Dan zijn de mensen, hé, je zingt wasmachine bagayongo. Ga je wasmachine
2: mensen
0: weer zingen? Ik zeg ja, want toen Frank Sinatra doodging, toen zong hij ook nog Maya. Ja, dat was de weg naar zijn graf.
1: Ja, ja.
0: En niemand klaagt als Frank Sinatra My Way zingt.
2: Nee, en dat is ook
0: keer.
2: Wat ik bedoel. Daarom zeg ik mensen kappen met die nonsens. En ik denk niet eens dat je Jan het negatief bedoelt hoor.
1: Nee, ik heb het niet over Jan hoor. Ik heb het over het algemeen.
2: Dat wil ik toch gezegd hebben. Maar,
1: ja, het viel toevallig dat hij wasmachine met het gerechts. Ja. Het is geen prettige tijd geweest voor hem. Hij heeft me net het een en ander ook uitgelegd. Het was best wel een vervelende tijd voor
2: hem. Ja, dat dacht ik.
1: Dus ik denk dat we daar even aan de kant moeten schuiven en daar niet meer over praten. Hij heeft dat lied populair gemaakt.
2: Ja.
1: Populairder als de Antilliaan.
2: Ja.
0: En alle rechten betaald.
1: Dus we gaan gewoon verder met jouw opstelling.
2: Okay. Nou ja, ik heb niet echt. Ik ben ook aan het improviseren zoals
0: nou,
2: als gewoonlijk.
0: Ja,
1: maar Edgar kan zo een hele uitzending voor je vullen, 3 uren lang hoor.
0: Ja, ja.
1: Het is een prater.
2: Dat scheelt. Nou, als u opnieuw mocht beginnen, toch? Met alles wat u nu weet over contracten, rechten, platenmaatschappijen. Mm. Wat zou u anders doen?
0: Wat ik anders zou doen?
2: Ja. Want u heeft alles zelf gedaan, voornamelijk. Zou u nu dan wel vertrouwenspersonen aannemen?
0: Nou, met waar ik gekomen ben nu, dan vind ik dat ik het goed gedaan heb.
2: Ja, dat
0: En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk groot geworden door klein te blijven.
2: Mm.
0: Weet je? Mm. Want je hebt artiesten die heel groot geworden zijn.
2: Met één hit.
0: Ja, met één hit. En ze vinden ze dood in een lift.
2: Ja.
1: Nee.
0: Of die zijn junk.
2: Ja, klopt.
0: Of die zijn alles kwijtgeraakt of zo. Nee. Dus ik zou het precies weer zo doen.
2: Het is zoals ik het zie is bepaalde restaurants of andere organisaties doen dat ook. Ze focussen op één ding of op weinig.
0: Mm-hmm.
2: En dat gewoon heel goed doen.
0: Ja.
2: En dan kan je blijven draaien. Want mensen komen voor dat hele goede ding.
1: Ja, maar kijk, Edgar was een feestband, hè.
2: Mm-hmm.
1: En ze hebben ontzettend veel optredens gedaan. In van de kermis tot... groot podium, concertgebouw geloof ik, hebben jullie ook gestaan.
2: Mm.
0: Ja.
1: Het is een hele andere stijl van muziek.
2: Okay.
1: Elke muziek heeft zijn schoonheid.
2: Ja. Ja. Ja. Okay, nou, waarin onderschatten mensen u of de band? Waarin onderschatten ze u?
0: Wat ik nu al zei, de mensen kennen de wasmachine en ze denken dat ik alleen
2: That's
0: maar
2: it.
0: Wasmachine
2: ja.
0: speel.
2: Ja, okay.
0: Je kan een show van 3 uur of 2 uur. Zoals als ik op Kwaku sta, kan ik Kwaku niet vullen door 18 keer achter elkaar wasmachine te spelen.
1: Dan gaan we over op de banana.
0: Ja, de banana, stuiver, dubbeltje, pom pom, chitralowe, huishoudschool, weet je, punani, lik maar aan mijn lolly.
1: Maar je bent nu geen drummer hoor, meneer. Dat stoort de luisteraars wel een beetje.
0: Maar dus... De mensen kennen ons van Wasmachine. Wasmachine is eigenlijk in Europa de grootste hit geweest.
1: Klopt, ja.
0: Ik heb in Curaçao heb ik Conta Baiswa gehad.
2: Oh ja.
0: Die stond al in het papiament. Dat is een liedje dat ook geschreven is door Leef Lang, de bassist in de band. En ik was de zanger. Nou, die heeft 16 weken nummer 1 gestaan op Curaçao. En elke auto die langskwam... draaide Conta Baiswa, speelde Conta Baiswa. Dus dat is een grote hit op Curaçao.
1: Voor de luisteraars, hoe gaat het dan?
0: Ja, ja. Hoe gaat
2: het? Hoe gaat het? Ja, ja, ja. In het papiament.
0: En het gaat over een Surinamer die naar Curaçao ging. En iedereen zei tegen hem, soa, kontabai, soa.
2: En hij dacht, hoe dan?
0: Dus hij dacht, ze denken dat ik zuur ruik, weet je. Maar soa betekent vriend of broer of matie.
1: Of zwager, toch?
0: Ja, zwager, ja. Zwager, broer, vriend. Dus daar zit weer de humor in. Ja. Daar hebben we 16 weken nummer 1 gestaan op de radio. 16 weken is er.
1: Dat is geen kleinigheid. 16 weken nou.
0: Nummer 1, dus dat is op Curaçao is dat een grote hit.
2: Ja.
0: In Suriname heb ik een bromberen gehad die jaren gedraaid wordt of zo.
2: Ja.
0: Weet je, dus in België heb ik ook liedjes gehad die gescoord hebben. Weet je, in...
4: Er is iets misgegaan. Probeer het opnieuw.
0: Wacht even. Oh.
2: De telefoon praat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is AI, geloof ik, hè?
2: Ja. Ja,
0: dus ik heb... Overal heb ik hitjes. Wat de mensen niet weten... Toen de euro in Nederland kwam...
2: Uh-huh.
0: Heb ik voor de organisatie het liedje gemaakt, Euro... Euro, euro. We zijn naar een Lelystad geweest waar het magazijn van het geld zit. Het muntgeld. Ik heb de eerste munten mogen drukken.
2: Wow.
0: Ik heb bij de centrale bank, daar bij de Albert Cuyp, hoe heet dat daar? Bij de Weteringschans.
2: Nederlandse bank. Die nu verbouwd.
0: Ik de eerste munten uit moeten trekken. Ik ben naar Frankrijk geweest, naar Duitsland, naar Scandinavië, om... Ik heb de film genoemd, The Making of the Euro.
2: Wow.
0: Daar heb ik in gezeten, heb ik gedaan. En dan... Dat ben je geen...
2: Nee, dat is niet niks.
1: Zomaar.
0: Geen Jan met de pet.
2: Maar u heeft heel veel verschillende onderscheidingen gekregen.
0: Ja. Ik ben ook heel erg trots op. Ik wens dat ik een bredere borstkas had.
2: Om ze allemaal op te hangen.
0: Ik moet een beetje gaan trainen, want... ik ben... In Suriname ben ik ridder in de orde van de gele ster.
2: Ja.
0: Ik heb... Van de Antillen heb ik Semper Pro Gradiens.
2: Mooi.
0: Ik heb van Nederland ben ik lid in de orde van Oranje Nassau.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb van het bevrijdingscomité de Gouden Fakkel gehad, omdat ik van het ministerie van OCNW, omdat ik eigenlijk een verbindende persoon ben.
2: Zeker.
0: Ik heb al de mensen bij elkaar. Vanuit Hoogvliet heb ik de Vier Leeuwenspeld gehad, omdat in Hoogvliet waren heel veel problemen met bepaalde bevolkingsgroepen. En als ze een Antilliaanse band daar neerzetten, daar komen alleen maar Antillianen. Als ze een Nederlandse band zetten, dan komen alleen Nederlanders. En dan komen de Surinamers en de Antillianen er niet. Als ze Travassie zetten,
2: komt iedereen.
0: Dan komt iedereen.
2: Kijk. maar dat zegt ook wat, hè?
0: Dus de burgemeester heeft me... Ik heb de Vier Leeuwenspeld gehad van Hoogvliet.
2: Ja.
0: Weet je?
2: Terecht?
0: Ja. En van Amsterdam heb ik de Andrea Spenning. En Amsterdam bestaat 750 jaar.
2: Klopt.
0: En ik heb nog niet eens 100 mensen dat gehad.
2: Kijk.
0: Maar ik heb het van de burgemeester. Dat is de Andrea Spenning met die drie kruisen.
1: Ja.
0: Dus man, ik ben... nog meer hoor. Ik heb all-time achievement. Ik heb van de Hindoestaanse gemeenschap en van de Senaten... ik heb van...
1: Je mag eindelijk een keertje naar Stramp staan met al die spelletjes.
0: Ja.
2: Dus, om te krijgen.
0: Ja, dus ik heb zoveel onderscheidingen die ik allemaal waardeer. Ik heb een vitrinekast waar de dingen in staan.
2: Uh-huh.
0: En ik ben ook trots dat mijn kinderen en kleinkinderen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Want toen mijn kinderen heel jong waren, heb ik ze meegenomen. We zijn op de zeedijk gaan rijden en zo, met mijn zoon en mijn dochter. En ik zeg, kijk, zie je die man daar? Ja. Hij was vroeger in Suriname, was hij drummer van mij. Zijn vader was militair. En die man komt bij de auto van, hey, boegroe van jongen en zo. Hij is nou junk, hij is verslaafd.
2: Ah.
0: Weet je, dan zeg ik aan mijn zoon van, zou je ook zo willen worden? Nee, pa.
1: Ja.
0: Weet je, ik zeg, dames, daar zitten op de zeedijk, En ik zeg, oh, dat was een buurmeisje van me. Dat was dit, kijk wat ze nou doen. Zou je dat? Nee, pa. Weet
1: sorry,
0: je? Dus ik heb didactisch eigenlijk, ik heb die kinderen laten zien dat je door netjes, eerlijk...
2: Jezelf te blijven, ja, vooral.
0: Ik werkte in het ziekenhuis. In het Wilhelmina gasthuis en in het binnengasthuis. Hmm. En dan moet je 6:00 a.m, want de dienst was om 7:00, moet ik langs de zeedijk met al die junks. En dan zei ik, hey boegro, faal, hey pego. Me go roko, amai je roko, jongen, mine roko, je de wet maar, jongen. Dan ben ik voor, mine roko, je de maar, jongen, dit en zo.
1: Dat ken ik.
2: Die boosheid, ja.
1: Nou, boosheid.
2: Ja, het is een bepaalde frustratie, laat ik het zo zeggen.
0: Maar ja, dat is mijn verhaal, hè, dus wat ik vertel. Die mensen zullen, maar ik ging, die mensen verklaarden me gek. Dat ik in de winter om 6:30 a.m.
2: naar het werk ga.
0: Naar het werk ging. Ja. Ze verklaarden me voor gek. En op een dagje was ik aan het optreden in Belmerhuis. Ja, toen geen mobiele telefoon. Dus ik kom thuis en mijn vrouw zegt, hé, het ziekenhuis belt je al de hele avond. Ik zeg, hè? Ik heb nooit nachtdienst. Als je kon komen, ik kom daar. En echt, dit is misschien een gruwel verhaal. En het is, ik kom daar, lagen er 4 man naast elkaar in coma.
2: Oh nee.
0: En die mensen vragen, ken je deze man? Ik zeg, oh ja, die is die. Oh ja, dat waren die junks die daar stonden.
2: Oh nee, ja.
0: Ze hebben ze vergiftigd.
2: Oh nee.
0: En ze lagen daar in coma. En ik heb ze moeten identificeren.
2: Ja, dus, heftig wel, ja.
0: Dus ik vertel ook aan mijn kinderen van, weet je, doe gewoon lekker je ding, rustig, relax, langzaam.
1: Want je werkt op een röntgenafdeling.
0: Wat zei
1: je? Je werkt op een röntgenafdeling.
0: Ja, op de centrale röntgenafdeling. Ja.
1: En toen werd het een beetje te veel?
0: Nou, het
1: was te zwaar dan. Ik zeg,
2: Travasie groeit toch?
1: Ik druk het verkeerd uit. Maar
0: ik speelde in de IT. En de IT.
2: Wow.
0: Ja, als we uit de IT kwamen, dan hoorde je ting-ting, de eerste tram reed al, 7:00 a.m.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan zaten we met onze felle rode pakken met grote kragen en gebloemde hemden en afro en rode broek en Ray-Ban. Kwamen buiten daar in de zon en de tram, ting-ting. Ja, de tram reed al als we uit de IT kwamen. En dan moet je om 8:00...
2: een dienst draaien. Dat werkt niet.
0: Nee. Dus wat ik net verteld heb, ik werk op de röntgenafdeling. En ik denk, nou, hé, straks ben ik nog zo dizzy of heb ik slaap. Maak ik de verkeerde röntgenfoto, hebben ze het rechterbeen geamputeerd. In plaats van het linker. En toen zeiden ze, god, we hebben het verkeerde been. Nou, dan doe het goede been nu, maar dan heb je helemaal geen benen meer. Het is een grapje. Er zijn veel mensen die hun been kwijtgeraakt zijn. Dus het gaat daar niet om.
2: Nee, maar wat je zegt klopt. Ze doen het nu met schrijven, hè, op de ledematen. Ja. Omdat het echt gebeurde.
0: Ja, dat was een gedachte
1: maar goed,
0: van mij.
1: Daardoor heb je baan opgezegd. En ben je volledig in de muziek.
0: Dus dan zeg ik, dus ik wil één ding goed doen.
2: Ja.
0: En ik maakte dus die muziek, ik neem platen op en ik zit op mijn kantoor. En ik hoor nummer 1 in de polderpop parade. Toen draait het een wasmachine. Ik zeg, hé, een bekend liedje.
2: Ja.
0: Als je zelf op de radio hoort,
2: zoals nu.
0: En toen belden mensen, mogen we het gekke plaatje weer horen? De DJ, wie maakte nou een liedje over de wasmachine?
2: Ja, ja.
0: Dus ik kwam van het werk. Intussen werkte ik in de AMC. Hmm. Ik werk, want we waren geofficeerd, binnengas, thuis dicht. Ik werkte in de AMC. En Arena bestond nog niet. Hmm. Muziek Arena. Daar had je alleen maar van die gele bloemen. Ik weet niet hoe ze heten. Lijnzaad of leenzaad.
1: Kolibroemtje.
0: Gele bloemetjes.
1: Zo noemen we het in Suriname. Het is heel goed tegen insecten, slakken. En
0: ik reed daar tussen de gele, want er was geen weg. Arena. Je moest gewoon een borrelpassie, paadje. Ja. Ik reed daar met mijn auto en ik hoor die man, Frits Spits. Hier hebben we nou een leuke, nou ik weet niet wie, daar een liedje, nou hij heeft verzonnen over een wasmachine en ik wil graag weten, mensen blijven tot het einde, want ik zei Joekbloem op het einde. Nou, zullen we bellen om te vragen wat? Dus dat ding begon te rollen. Ik ben naar mijn baas gegaan, ik heb gezegd, ik neem ontslag. Die man zegt, wat? Neem je ontslag? Ik zeg ja, die man zegt, nou je bent gek. Als ambtenaar kon je vroeger niet ontslagen worden.
2: Klopt.
0: Mijn auto was verzekerd, mijn vrouw was verzekerd. Ik had toen nog geen kinderen. Ik had gratis openbaar vervoer in Amsterdam.
2: Er waren zelfs aparte leningen. Nou, ze bestaan nog steeds, maar niet zo voordelig meer.
0: Als je als ambtenaar ontslagen moest worden, dan moest je je baas omver rijden en nog een keer achteruit over hem heen. En dan pas gaan. Dus ze wilden me niet ontslaan. Mm. Ik zeg, ik ga weg, ik heb een hit. Eendagsvlieg, je zal wel weer terugkomen. Echt hoor. Het heeft een jaar lang geduurd voordat ik ontslagen werd. Ze wilden me niet ontslagen.
2: Wauw. Bijna wil ik die man wel bellen. Hé, weet je nog?
1: Nou, het mooie van is wat hij net buiten vertelde in het voorprogramma, is dat hij nog steeds aan dat liedje verdient.
2: Dat is het. Want, maar daarom wil ik die man bellen. Weet je nog?
1: Het is in de reclames opgenomen, hè? Vertelde je?
0: Ja, reclames. Zeepen. Wasmachinemerken. Ik mag misschien geen namen noemen, maar grote kruideniersbedrijven, die hebben het. Met tekst.
2: Ah.
0: Kleine wasjes, grote wasjes.
2: Ja. Gebruikt voor hun reclame.
0: Ja, voor hun reclame hebben ze voor 5 jaar gekocht. En niet wasmachine, maar dat kleine wasjes, grote wasjes. Ja. Dat is die gimmick. Ja, de hoek.
2: Ja.
0: Hebben ze gekocht voor hun wasmiddelen en voor hun wasmachines. En het zijn grote bedrijven in Nederland. En die mensen, zie je nog steeds wasmachine? Ga je weer wasmachine zingen? Ja, ik ga weer wasmachine zingen. Zodra ik zeg kleine wasjes, is het kitching.
1: Denk je nog dat je, want onze tijd die loopt hard, zie ik.
2: Ja.
1: Denk je dat je nog binnenkort een hit gaat scoren? Dat je zegt van, nou,
0: ik ben nu bezig, maar...
1: Maar met een mooie tekst, hè?
0: Ja, ik heb alles klaar liggen.
2: Nice.
0: Maar ik wacht een bepaalde tijd af en ik was eigenlijk in retraite, omdat... Travassie is mijn kindje gewoon.
2: Mm-hmm.
0: Ik heb een bepaalde planning. Maar in het jaar 2000, toen de band 20 jaar bestaat, is de hele band opgestapt.
2: Oh.
0: Zonder mij te melden,
2: ging
0: de band vandoor om een andere band te beginnen.
2: Oh.
0: En ik stond in mijn eentje. Dus...
2: Zullen we hun bellen?
0: Ja,
2: ik ben vervelend.
0: Helaas kan hij, twee zijn er niet meer. Twee zijn overleden.
2: Ja.
1: Harold was zijn beste gitarist.
0: Harold Beervliet en Iwan Vodel, dus twee broers, die zijn er niet meer.
1: De drummer, hè?
0: Ja, dus helaas kan je ze niet meer bellen.
2: Ja.
0: Maar de mensen hebben mij gewoon...
2: In de steek gelaten, basically. Jammer.
0: In de steek gelaten om iets nieuws te gaan beginnen, terwijl de trein al rolde. Want nu, 26 jaar later, na millennium, ben ik er nog steeds.
1: Maar je kan bijvoorbeeld Brontjef Midjari, kan je toch...
2: Hier. Ja.
0: Dit is mijn lijst van deze maand. Waar ik optreed.
1: Edgar, Brontjef Midjari zou je in een kasseko kunnen maken.
0: Dat
1: heeft hele mooie woorden.
0: Ja, Harold heeft heel mooie teksten geschreven.
1: Ja, maar hij is er niet meer.
0: Brontjef Midjari, zijn zoon is bezig met wat... Met wat dingen en zo.
1: Ja, zelfs maar de politiek heeft het overgenomen, want meneer Santokki.
0: Ja,
1: dat was mijn persoon die dat liedje had vertaald voor de NPS. Van Broomtje voor.
0: Mijari, Lukifayo mooi.
1: NPS Echari.
0: Nee, Harold heeft geweldige, mooie liedjes geschreven. Hij was ook de medeoprichter ook.
1: Krijg ik van mijn regisseur later.
2: Ik zei tegen hem: we hebben nog 2 minuten.
0: Nou, dan gaan we niet afmaken.
1: Nou, ik weet niet. Wil jij nog een half uurtje doorgaan? Ik weet niet hoe het met meneer Burgers.
0: Het kan.
2: Ik zie dat hij gewoon bijna elke dag werkt. Het is super druk.
0: Bijna elke dag.
2: Ik vind het geweldig.
0: En dat wilde ik dus met de band. Dat ze hier ook van zouden genieten. Ja. Van wat we hadden opgebouwd. Maar helaas. 20 jaar geleden.
2: Mensen luisteren en leren misschien hier wel.
0: Ja, maar mensen worden vaak ook opgestookt. Van jongen, je kan beter, jongen. Kom je naar mijn paie, jongen. Is iemand die je beter betaalt? Ja. Of je gaat eenmalig voor een groter bedrag en dan heb je een probleem. Terwijl we 150 keer per jaar kunnen optreden voor een x bedrag.
2: Ja.
0: Wat ook niet zo slecht was, maar. Ik bedoel...
2: Als je passie kan, of je hobby kan uitvoeren, voelt het niet als werk. Dus dat is een hele grote win.
0: Dat is het.
2: In mijn boek.
0: Ik hoef nooit te werken.
2: Ik ben blij om dat te horen. Ik wil u van harte bedanken. Ik wil u van harte feliciteren. Namens iedereen hier bij Mart. Natuurlijk. En ik wens u alleen maar goeds toe.
0: We hebben nog 2 minuten.
2: Twee? Ik zie hier één.
1: Ja, we zijn er volgens mij.
0: Nou, dan wil ik toch wel de mensen uitnodigen om naar, je weet wel, hè, om naar Amstelveen te komen.
1: We zijn er al uit.
5: Oh, je bent eruit. Oh.
1: Ja, wat we kunnen doen is als je er wil. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Een van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwasir nang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirtimaf er grontapa londu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng somun soma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lanzer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Deze vrijdag van 3 tot 5 zet je radio aan. Want dan hoor je bij Ladies Table Talk een exclusief gesprek met Kratja, de muziekicoon. Hij won onlangs de Oeuvreprijs en hij gaat ons alles vertellen wat dat betekent voor hem en voor de Surinaamse muziek. Verder hebben we Iwan Braven met een update uit Suriname. Tafeldame is Uriel Sabayo en ik, Lady Maureen. En andere tafelgasten, mis het niet, van 3 tot 5, alleen bij Radio Mart.
4: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prism BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prism BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
5: Verkocht, maar Sammy kon verstaan dat ik was een nak vinter poer, was een nak van blakabal. Maar dat lanceren bericht dat als aan die uitverkocht waardoor. Maar gelukkig heb ik die opmerking gemaakt. Vinter heeft betaald voor die spot, dus zij moeten ons zeggen wanneer we ermee moeten stoppen. Dus dat is gelukkig. Maar het is niet uitverkocht. En de advertentie gaat door. Isabi, oh, je hebt me zo'n advertentie uit het hoofd. Oh, je hebt de boot gemist. En dan komt Gino in. Dus die advertentie, die dansie gaat door. We gaan lekker op de boot. En geen enkel probleem. Normaal in ik vind er poer, ja vind er tranga. Een veiligheid tranga. Een bar tranga, die bent tranga. Een gezelligheid ook tranga. Dus je moet erbij zijn. Vind er, hoor die spang, alles aan ego normaal door. En gelukkig dat die prik hoe dat ik me goed daar aan ga doen. Van de meter gaan zijn de haters. Daar aan de haters. We gaan naar de advertenties en we zijn straks bij jou terug.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Sing.
1: Dit is Mart. Al langer dan
2: 40 jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ja, beste luisteraars, dan zijn we weer met niemand anders dan onze folklorische zanger. De man die het ruim over de wereld heeft gepresteerd op een hit te scoren. En hij zit er hier zo en we gaan hem heel... Eigenlijk gaan we zijn kleren van zijn lijf afvragen.
1: Hey, als het
2: kan. Het is warm, maar mooi.
0: Evie, de choice is aan jou weer, alsjeblieft.
1: Oké, goedemiddag luisteraars.
0: Hij vertelde trouwens, even mijn excuus, hij vertelde net een heel mooi verhaal over die Gorbachev.
1: Ja.
0: Misschien kunnen we straks
1: verder. We gaan het zeker vertellen aan de luisteraars. Ja. Want ik wil niet te lang blijven hangen bij de vragen die ieder jubileuminterview worden gesteld. 60 jaar in de showbusiness en de geschiedenis van Travassie geven mij juist de mogelijkheid om herinneringen, verrassende verhalen, humor en de kijk op de muziekwereld naar boven te halen. Dus verrassende verhalen, humor en de kijk op de muziekwereld naar boven te halen. Dus
2: ja, maar ik wil ook nog vertellen over de optredens van... Ons jubileum tour, hè. We gaan een tour maken. Ik weet niet of het

0: binnen een week uitverkocht. Nice. Concertgebouw Amsterdam. Dus we gaan nu in het clubcircuit. En we gaan starten in Amstelveen P60. Hoe ironisch. Ik ben 60 jaar in de business. En we starten in P60 in Amstelveen. En dat is op vrijdag 11 september. Ook zo'n mooie dag.
1: Ja.
0: Vrijdag 11 september. Want op die dag is Travassie opgericht. 1981. 11 september 1981.
1: Wow.
0: Is Travassie opgericht. Dus we zijn 11 september in Amstelveen in de P60. Travassie live met de band. 13 september ook in de club in Arnhem. Luxor. Dus zondag 13 september. En we gaan door met die tour. Woensdag 23 september in Den Haag, het paard. En dan hebben we nog in Sneek. Zaterdag 26 september zitten we in Sneek in Bolwerk.
1: Jeetje, mooi.
0: Dus het clubcircuit. Daarna zijn er nog andere feesten, maar dit is speciaal voor het clubpubliek.
1: Ja.
0: Om onze verjaardag te vieren. Daar heb je grote billboards en alles. En foto's, mooi. Handtekeningen en zo. Dus... dat is het circuit.
1: Nou, mooi. Ik hoor zoveel data. En dat zei ik tijdens de break al. Het lijkt alsof jullie bijna elke dag werken.
0: Ja, kijk.
1: Het schema is helemaal vol.
0: Ja.
1: Dus over succes hoeven niet te twijfelen.
0: Ja.
1: Dat is er gewoon.
0: Nou, want het is meer succeven.
1: Dus dat. En numerologie bestaat. Want u zegt dat het toeval is. Ik denk dat niet. 60. 81, dat soort 81, dingen. Het toeval bestaat niet. Alles gebeurt om een reden.
0: Mm-hmm.
1: Want u zit inmiddels 60 jaar in de showbusiness.
0: Mm-hmm.
1: Welke periode uit die 60 jaar wordt volgens u te weinig besproken?
0: Ik krijg er genoeg aandacht hoor.
1: Ja? Zijn er nog bands waar u graag, of personen waar u nog graag mee zou willen werken? Heeft u een nummer geschreven bijvoorbeeld? Dat u denkt, die past er misschien wel in?
0: Ja, ik heb met heel veel bands dingen gedaan. En mee opgetreden. Ik heb met Caribbean Combo opgetreden. Ook om Ewald Krolles te vervangen.
1: Ja.
0: Ik heb met Vient Combo heb ik dingen gedaan. Ik heb met Master Blaster gedaan. Ik heb met heel veel bands.
1: Met
0: maar
1: iedereen
0: maar tegenwoordig is het, ja, ik heb in de bijna... In het andere, het rapcircuit, heb ik met Keizer dingen gedaan. Ik doe nu heel veel met Pook en Freddy Moreira.
1: Oh, ja.
0: Dat is weer een ander circuit.
1: Ja,
0: want,
1: ja, ja.
0: Ze vragen me steeds van... Hey papi, hoe komt het dat je het zo lang volhoudt? Hey, we willen een paar van die sauces van je, van die fatus. En dan ga ik met Freddy Moreira en met Pook ga ik naar Curaçao.
1: Leuk.
0: We krijgen daar een heel grote villa met zwembad en zo. En we maken gewoon een lekker feestje, nemen een videoclip op.
1: Ja.
0: Weet je, ik doe ook dingen met Keizer. Ik doe met...
1: Met iedereen.
0: Met iedereen die me vraagt voor een samenwerking. Maar moeten wel goede... artiesten zijn die ook al een beetje naam hebben.
1: Het moet professioneel zijn, basically. Het moet
0: professioneel zijn.
1: Ja.
0: Ik zeg, ik heb alles al gehad. Er is één artiest, en dan ga je misschien uitlachen, waarmee ik iets wil doen. Dan zeg ik, jongens, ik heb het gedaan. Ik heb ook met Oscar Harris heb ik dingen gedaan, niet te vergeten. Met Max Nijman heb ik... Maar er is nog één artiest... Ik zou bijna wel een prijsvraag willen maken. Met wie zou Boeger nog willen optreden?
1: Dat is misschien wel leuk. Hey, nee. Jen?
2: Hij komt er zelf mee.
1: We doen het vaker, hoor.
3: Huh? Huh? Nee, maar je komt er met een heel mooi item.
1: Ja.
0: Heel mooi item, maar ze gaan het niet raden. Dus is zonde.
1: Oké.
0: Het
1: moet wel haalbaar zijn.
3: Wat zou de persoon kunnen winnen dan? Gratis kaartjes?
0: Ja, twee kaartjes.
3: Twee
1: kaartjes is veel.
3: We praten altijd over 10 hier.
1: Oh, iets.
0: 10 kaartjes.
1: Nee, Jen doet weer gieren.
3: Nee.
0: De persoon. Nee, maar dit ga ik gewoon verklappen. We gaan een andere vraag stellen.
1: Oké.
3: Okay. Ja, dat lijkt
0: maar,
3: me leuk, ja.
0: Dus je vraagt over een periode en over hoe en met welke artiest.
1: Ja.
0: Er is nog één artiest waarmee ik iets wil doen.
1: Mm-hmm.
0: Schrik niet, André Rieu.
1: Ja. Oh, dat is niet zo gek.
0: Ja.
3: Ja. Dat is een fantastisch idee.
1: Ja, dat is helemaal niet zo gek.
0: Met die zou ik iets willen doen, dan daarna ik aan Dede.
1: Nou.
0: Afkloppen.
3: Kijk, nee,
1: no.
0: Om het te zeggen, dus met die man, ik heb hem meegemaakt. met die man, met zijn

0: orkest, zou ik een keertje één liedje, desnoods Wasmachine, willen doen. En dan zeg ik, jongens...
1: Ja, ik heb de top bereikt.
2: Het gebeurt steeds vaker, hè? Ja, maar... Ik bedoel, er worden hele concerten gegeven in de klassieke vorm. Ja. Maar dan thema's van films en weet ik veel wat. Het is geweldig.
1: Het gaat bij die man niet alleen om het zingen, hè? Het gaat om alles, die hele entourage.
0: Kleding, podium. Hij doet het zelf. Hij is al twee keer failliet gegaan. Hij gaat door. Hij doet het zelf met zijn zoon en zijn vrouw. Ja. Weet je, en zo'n man ben ik ook. Ik geef haast geen dingen uit handen. Omdat ik weet, als ik 1 euro binnen heb, dan zijn 50 cent kosten en 50 cent is voor mij.
2: Ja.
0: Maar niet dat iemand belooft van, hey, 100 euro jongen, en ik zit nog steeds te wachten. Of ik krijg 10 en die man gaat met 90 vandoor, waarvan ik het niet eens weet.
2: Ja.
0: Dus ik bewonder André Rieu dat hij het zelf doet. Die man gaat met een hele band met 100 man naar Amerika en corona breekt uit.
1: Maar jij hebt ook iets van hem, hoor.
2: Nee, jij doet het ook zelf.
1: Nee, kijk, André Rieu is iemand die het publiek kan binden. Ja. Met simpele dingetjes. Ja. Want eigenlijk werd dit afgekraakt, hè, wat hij deed.
0: Ja, toch?
1: Men wilde het helemaal.
0: Die mensen lachten mij uit.
1: Ja, hoe kan je nou Mozart...
0: Ze lachten mij ook uit. Ze lachten Andreasus ook uit.
1: Maar jij, als jij zingt, op het podium staat, weet je ook de mensen te verrassen met iets zomaar uit het...
0: Iets kleins, iets geks, iets leuk. Dus... Dat weten jullie, dat is mijn verlangen.
2: Ik ben er wel eens aan herinnerd, ik krijg ook veel commentaar, ik en weet.
1: Is dat zo?
2: Er zijn altijd wel mensen iets bovenaan het vinden. En soms ken ik die mensen niet eens. Maar wat iemand mij toen verteld heeft, en ze herinnert me soms eraan, is Evita, wanneer mensen dat doen, dan doe je het goed.
0: Ja.
2: Want dan ben je bezig met iets waarvan zij mogelijk denken, dat kan ik niet, maar dat wil ik wel. Dus ik zie het liever op een andere manier.
0: Ja.
2: Maar het kan betekenen dat u juist op de juiste weg zit.
1: Jaloezie is een groot probleem in de samenleving.
2: Gebeurt er ook dingen die bijvoorbeeld... een hele ravage voordat u optrad, waarvan niemand in het publiek iets heeft gemerkt? Dat jullie bijvoorbeeld 1 minuut voordat jullie op stage moesten zijn, pas arriveerden of zoiets dergelijks?
0: Dat gebeurt,
2: of ging het altijd wel goed?
0: Ik ben altijd goed, maar ik ben een keer op het podium gestruikeld over een monitor bijvoorbeeld.
1: Oh jee.
0: Ja, maar ik deed precies alsof het in de act hoort.
2: Ja, hoort bij het dansje.
1: Die is een goeie.
0: Toen viel ik nog een keer en ik deed in James Brown en een moonwalk. Nou, toen was het afgelopen.
2: Ja, ja. Oh, geweldig.
1: Hey, even een moonwalkje doen.
2: Want backstage, gebeuren daar leuke, grappige dingen?
0: Ja, ja. Backstage is altijd leuk. Want veel mensen gaan een handje vasthouden en dan een liedje zingen of een toespraak. Maar ik vertel een paar gruwelijke moppen daarachter. Ja, ja. Of ik.
2: Het is backstage en onstage.
0: Ja. Ik pep die jongens op. Er zijn alleen maar jongens in de band. Dus alleen mannen. Dus ik kom met de meest gruwelijke verhalen of zo. En. En vakantieverhalen die ze ook geloven. En,
1: sausje erbij.
0: Een beetje saus, een beetje dipsaus erbij.
2: Maar als jullie zoveel reizen, ik zit me af te vragen, hebben jullie dan ook van die geweldige avonturen of ervaringen gehad waarvan je denkt van, nou...
0: Ja, maar jongen, als ik dat hier vertel, jongen... Nou, ik heb 1 ding meegemaakt en het is zelf nog in privé gestaan.
2: Oh.
0: Dat een optreden in Tunesië... Mm-hmm. We zijn gebracht naar een ruïne.
2: Yeah.
0: Om te filmen. Maar je weet, het duurt lang filmen. Nog niet voordat filmen. Alles, lunchen, kabels trekken, generatoren. En uit het niets dook er een vrouw op. Een meisje. Of een meisje. Een dame. Een jonge dame, om het goed te zeggen. Die dook op. En die begon met mij te praten met handen en voeten en zo. Maar het is in de Sahara-woestijn, hoor. Dus
2: ja, dus het komt uit het niets.
0: Al kijk je met een verrekijker, je ziet geen huizen, je ziet geen bomen, je ziet geen kameel. Laat staan een auto.
2: Ja.
0: En we zaten in het midden van de woestijn om te filmen. En plotseling, ik weet niet waar het vandaan komt. En het stond in de privé. Hè? Mm. Dus het is geen sterk verhaal of jaf of zo. Nou, dus dook er een meisje op. En die begon met mij te praten met handen en voeten. En we liepen. Maar ik had niet door dat ik heel ver gelopen had.
2: Oh.
0: En we kwamen bij een soort huis dat half onder de grond was. Mm. En dit. En ik kwam binnen. En haar moeder en vader waren daar in het huis. En zei maar lachen. Ik zag die man had alleen maar zilveren tanden.
2: Mm-hmm.
0: En die moeder had tandvlees was getatoeëerd. Zo. En die moeder zat helemaal onder tattoos.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik heb een hele tijd gelopen alsof ik misschien door de Sahara, door de ruimte.
2: Niet vermoedend.
0: Een soort, kom ik daar en die mensen lachen. Die moeder houdt mijn hand vast. Ze snijden watermeloen, geef me watermeloen.
2: Dat is wel geweldig,
0: en er was geen telefoon, niks. Toen, hè?
2: Ja.
0: Telefoon.
2: Ja.
0: Toen.
2: Maar u was kwijt. Ik denk dat mensen dat gewerkt hebben.
0: Ja. Ik moet filmen met de tros.
2: Ja.
0: Ik keek op mijn horloge. Ik denk, joh, ik ben al een uur weg.
2: Wauw.
0: Dus we moeten nou sound checken.
3: Ja.
0: Dus ik probeer weg te gaan. En die mensen proberen me te houden. Dus volgens mij, omdat ik met dat meisje in het huis, was ik getrouwd of zo, denk ik. Ik weet niet.
2: Dat kan.
3: Dat gebeurt in bepaalde landen, ja.
0: Dus, ik ben en die ouders maar lachen en geven me watermeloen en dit en dat. En,
3: als ze schoon zo.
0: Ja.
2: Dat.
0: Dus, ik wou weg, maar ik kon, die mensen houden me steeds tegen als ik uit de deur wil. Dus, ik ren naar buiten. En ik hoor een helikopter. Die mensen zochten me met de helikopter. Brabant.
2: Het is een woestijn.
0: Ja. Woestijn. En als het daar donker wordt.
2: Is klaar.
0: Dan ben je klaar.
2: Ja, is klaar.
0: En je weet niet welke richting. Mensen, het is geen sterk verhaal. Ik ga privé. Dat zit in de privé. Ik hoor helikopter. Dus ik ren. Ik zwaai. Maar die helikopter die kan niet landen. Want die mensen kwamen achter me aan. Dus die ouders kwamen achter me aan. En die helikopter door die wiek. Hij heeft weer steentjes.
2: Klopt, het waait op.
0: Ik hield vast aan dat ding onderin. En net als in die film James Bond. Die man. Helikopter. Nou, die mensen waren boos op mij.
2: Ja, want ze zijn hun school zo klein.
0: Nee, ik bedoel die mensen van de tv op.
2: Oh ja, die staan daar.
3: Tijd verliezen.
2: Tijd is geld.
0: Dus ik ben met de helikopter gered. Dus dat zijn.
2: Dat is zeker een groot avontuur.
0: Dat zijn bepaalde dingen.
2: Dat is zeker een groot.
0: Is een bijzonder avontuur. En het staat nog in de privé van jaren geleden. En toevallig gingen we het liedje opnemen, Gammar. Van Harold Bilvind ook. Wil je echt weg van mij, Gammar?
3: Ja,
0: dit was
3: liedje.
0: Echt Gammar, hoor.
3: Heel mooi liedje. Ja.
0: Maar die ouders zeiden nou, Gammar niet.
3: Wil je echt weg van mij,
0: Gammar?
3: Gammar.
0: Dus dat zijn de problemen. Maar ik maak zoveel dingen mee. Dan moeten we een uitzending van 5 uur inlassen straks. Maar, van Nichatori en echte verhalen. Ik vertel het smeuig natuurlijk.
2: Is er wel een boek?
0: Ik ben bezig. Ik heb al zoveel geschreven.
2: Ja.
0: Voor mij wordt het dikker dan de Bijbel.
2: Oh jee, ja dat word ik.
3: Ik dat wordt echt dik, ja.
0: Ik heb al zoveel vanaf mijn geboorte tot nu.
2: Mm-hmm.
0: Ik ga eigenlijk een privéperiode en een muziekperiode.
2: Oh, wauw. Ja,
0: dus dat
2: mooi.
0: Boek, als je zo kijkt, dan is het privé. En als je omkeert, begin je van achter naar voren te lezen. Dus,
2: wauw.
0: Ja, mooi. Zo wil ik dat
2: mooi concept
0: maken.
2: Ook, ja.
0: Dus eentje is Edgar Boegerburgers en de ander is Travassi.
2: Travassi, ja.
0: Weet je, dus een dubbel boek.
1: Vertel iets over dit lied. Ik ga hem heel kort even draaien.
0: Ja. Mm.
1: En dan mag jij me vertellen hoe je op het idee bent gekomen.
4: Spokko. Wat was je opleiding? Hoe is het, Spokko? Oké, alright. Uit China, Travassi.
1: Twee minuutjes.
0: Ja. Dat was... Het begin van Travassi, waarmee ik alle Surinaamse bevolkingsgroepen bij elkaar gebracht heb in Nederland. Had ik begin verteld.
4: En ook toen, Travassi en Morena ozo. Zo waren er nog bijvoorbeeld.
1: Daar is het maar beginnen.
4: Marokko, ha.
0: Marokkanen.
4: Zijn nog Marokkanen in de zaal?
0: Ja, Marokkanen bij elkaar.
4: Zijn nog Marokkanen in de zaal?
0: Ja, Marokkanen bij Travassi betrokken.
1: Ik heb dit plaatje uitgekozen. Omdat jij een hele ander begrip van muziek hier toonde. Je wilde iedereen volgens mij in die zaal pleasen.
2: Ja, iedereen bij elkaar brengen.
0: Ik wil iedereen bij elkaar brengen.
1: Bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Omdat
1: en dan had je het nog mee dat je een gitarist had die die liedjes niet eens kende.
0: Ja.
1: Maar jij improviseerde wat.
0: Hij improviseerde.
1: En hij maakte de gitaarspelen.
0: Ik mag zeggen, Harold Bliefs is de beste gitarist die ik gehad heb. De gitarist die ontzettend kan improviseren. Harold Biervliet die heeft de Surinaamse kaseko een beetje funky gemaakt.
1: Ja. Ja.
0: Funky met wawa en met gitaarscheurende gitaarsolo's en die gedempte slag en solo en slaggitaar.
1: Maar had jou ook mee natuurlijk, want jij kon improviseren.
0: Ja. Dus we konden, ik roep zomaar iets en hij begint gelijk te spelen. Weet je, want als je in de zaal ben en ik zeg, hey, we spelen alles man, zijn er Spaans sprekende mensen hier en zo. Dan begint hij gelijk een Spaans liedje.
1: Ja,
0: of Zuid-Afrika.
1: Apart.
0: Dan begint hij gelijk een Zuid-Afrikaans liedje.
1: Hoorde je die mensen ook gillen, hè?
0: Ja. Dus ik zeg, Zuid-Afrika. En dan begin ik te zingen, My Sari Marais is. En hij speelt hem ook gelijk. Hij zegt niet, welke duur of welke toon zing je of hoe gaat het. Nee,
1: hij
0: speelt hem gelijk mee. Dus ik vind hem de meest virtuose
1: gitarist
0: eigenlijk. Ja. Hij kan ontzettend goed improviseren. Het is blij dat ik met hem gewerkt heb. Hij is er nou niet meer, helaas. Zeggen God, hebben zijn ziel, inshallah. Ja?
1: Rest in peace.
0: Mm-hmm.
2: Ja, want volgens mij heeft Nederland Travassi. Heeft Nederland Travassi altijd begrepen of kwam het later met die erkenningen bijvoorbeeld?
0: Het kwam later. Is hetzelfde. Ze hebben André Hazes nooit begrepen. Ja. Ze lachten hem uit. Ja. Elite mensen wilden niet met André Hazes gezien worden.
2: Ja.
0: Totdat de man cult werd. Dus ik ben geen geweldige zanger. Ik ben geen geweldige artiest. Ik ben een cultartiest. Ik blijf.
2: Ik denk ook aan Kassaf, hè? Kassaf bestaat nog steeds.
0: Ja,
2: iedereen gaat naar Kassaf.
0: Ja, is cult. Het is, weet je, is iconisch, om het zo te zeggen.
2: Het is geen cult.
0: Dat is het woord.
2: Jullie zijn icons.
0: Ja. Is iconisch, het blijft.
2: Ja.
0: En de mensen weten niet eens waarom.
2: Het is tijdloos, daarom.
0: Maar het gaan, en er gaan generaties na generaties. Ze hebben op Kwaku gespeeld. Bomvol, ze hebben in Suriname gespeeld. Bomvol, weet je, op Curaçao.
2: Ja.
0: Bomvol. Maar wat? Ze spelen nog steeds diezelfde oude Soeklazel, de medieke mannen. Nee.
2: Er komen heel weinig nieuwe nummers. En ik denk ook dat het goed is, want iedereen blijft komen, net zoals bij Travassi.
0: Maar omdat die mensen het snappen, en ik snap het ook. Ik ga naar de police.
2: Mm.
0: Sting. Die komt met liedjes waar hij voor bomen zingt. Hij aait bomen en iedereen zit. Die mensen gaan aan de bier, gaan sigaretje roken. Hij zingt liedjes van, oh god, zo mijn beste liefde. Die mensen gaan plassen. Als hij zingt, rocks en boom. De mensen willen de oude liedjes horen. Zeg geen moer. Maar de zaal zingt mee en de mensen nemen hun kinderen en hun kleinkinderen mee. Als de police hier komt en ze spelen geen Roxanne of Walking on the Moon of Adoedoedoe-da-da-da, dan zeggen ze de politie is niet geweest.
2: Ja.
0: Als Travassi komt en ze spelen geen Wasmachine of Banana of Waka Waka.
2: Ja.
0: Waka Waka was ook zoiets, ik heb het dan 1984 opgenomen. Ik zeg, speel je Waka Waka nog?
2: Ja.
0: En toen kwam Shakira in 2016. Hey, wow, Shakira, Waka Waka.
2: Iedereen heeft het nummer gedaan.
0: Ja, ik heb het dan. Ik ben op tour geweest met Las Chicas del Can.
2: Ja, daar ken ik het van.
0: Ik heb ze begeleid. Ik heb het toen opgenomen, 1984 of 1986. Iedereen, speel je weer Waka Waka, speel je nog. En dan komt Shakira ermee, boem, de hele wereld. Hé, Shakira, hé, Waka Waka. Dus het is een soort van miskunnen, onbegrip. En een soort jaloezie. Ik weet het niet.
2: Is het misschien ook dat mensen steeds het nieuwe willen, het snellere?
1: Dat is het niet alleen. Kijk, je kan een liedje populair maken door de media.
2: Ja, klopt.
1: Als jij nu een nieuw liedje te horen brengt, een eigen compositie, en ik draai het De hele dag.
2: Elke dag, ja.
1: Dan wordt het sowieso een hit.
2: Ja.
0: Kan.
1: Ik noem een stom liedje, wat ik stom vind tenminste, van Kedegedeng.
2: Oh,
1: het zegt totaal niets.
0: Ja,
1: een meezingetje.
0: Het is een kadans van een trein.
1: Oma zingt mee en de kinderen zingen mee.
0: Ja, maar ik vind het niet.
1: Maar de radio of televisie, die moet het ook.
0: Die maakt het, ja. Nee, maar elk artiest die maakt een liedje met, maakt zijn beste liedje, die maakt een liedje met wat hij op dat moment voelt of zo. Dus een liedje is nooit stom, maar een liedje is gewoon hoe je brengt
2: ja,
0: in het tijdperk.
2: Ja.
0: In het tijdperk. Maar dan komen we terug op die banana. Dat die mensen zeggen, hey, joh, waarom zing je nog steeds Gorbachev? Waarom zing je geen Obama? Obama populair is. Nou, niemand praat meer over Obama. Maar ze praten nog steeds over die muur.
2: Uh-huh.
0: Over die muur in Duitsland. Nu dit jaar is het, gisteren was het volgens mij 60 of 70 jaar geleden. Gebouwd was. Weet je, ik was erbij, of ik was er niet bij.
1: Darlene.
0: Ik heb meegemaakt toen de muur viel.
2: Ja.
0: Dus ik zing over een Gorbachev.
2: Ja.
0: Dat is die man die...
2: Dat is blijvend.
0: Ja,
1: hij was heel populair. Hè?
0: Oost en West bij elkaar gebracht.
2: Maar dat is toch wel reden genoeg om het te blijven doen. Kijk, Obama zal ook blijven, want hij was de eerste zwarte president.
0: Ja, dat wel. Ja.
2: En hij heeft het goed gedaan. En twee termijnen. Dus dat is ook mooi. Maar waarom moet je altijd dat nieuwere gaan pakken? Als mensen verlangen naar die gevoelens van toen, dat is toch ook iets moois?
0: Ja, dat is het. En ze kunnen het overdragen.
2: Mm.
0: Want als je moet zeggen, je moet weten waar je vandaan komt, zodat je kan weten waar je naartoe gaat. Weet je, je bent niet plotseling middelijk een bompriet in een sapeek, motto in een sapeek.
1: Maar heb jij ooit media geld toegeschoven om je liedje populair te maken?
0: Nee, nooit.
1: Nooit?
0: Juist omgekeerd.
1: Maar het gebeurt wel in de artiesten.
0: Het gebeurde vroeger heel veel dat je een discjockey kent. Daar heb ik over Nederland hoor. Want in Suriname. Er zijn weer heel andere normen en zo en waarden. Mm. Daar praat ik niet over. Maar in Nederland, dan had je de hitparade. Ze gingen de verkoop kijken in de winkels. Vroeger hoor.
1: Nee.
0: Nu is het weer met streaming en andere dingen.
1: Wordt geregeld hier een hit neergelegd van, hey, draaien jullie het een beetje op?
0: Ja.
1: Wij kijken ook van, we hebben onze tijden en... Alles wat binnenkomt is...
0: Ja.
1: Snap je?
0: Dus dat zeg ik dus... maar dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Juist mensen vragen van... Wil je meedoen aan dit programma of zo? Dan kunnen we het liedje promoten. Of je hebt Tour de France.
2: Ja.
0: Waar er een miljoen mensen kijken naar de finish bij Arc de Triomphe en zo. Dan wil je bij ons optreden, dan draaien we jouw nummer.
1: Ja.
0: Dan zeg ik geen nee. Weet je?
1: Kan ik me voorstellen.
0: Ja, of Seal Amsterdam. Weer weer een liedje spelen en dan komt dat stukje dus op tv.
2: Ja.
0: Natuurlijk. Ik denk, je moet 30.000 betalen om 20 seconden wasmiddel te promoten.
2: Ja.
0: Dus als je drie minuten krijgt op tv, wat ik vaker krijg, want ik ben ook een van de weinige Surinaamse artiesten die...
1: Hij doet het nou voor Albert, hè?
0: Ja.
2: Ja, kijk, ik ben een van die mensen die weet wat Ahold is. We hebben het niet alleen over Albert Heijn, het is Ahold.
0: Ja, ik mag geen reclame maken.
1: Nee, maar we vertelden net in de vooraf van dat hij een reclame maakt voor een...
2: Wasmachinemerk.
1: En waspoeder toch?
2: Hij heeft die namen niet genoemd. Want
1: dat mag niet.
2: Het zijn de hele grote organisaties waarvoor gewerkt wordt. Ik denk dat mensen dat niet goed beseffen. Dus
0: ja, maar dat is het. Ik ben 10 april ben ik geweest op het programma Omroep Max. Hmm. 12 april staat er een koerier bij mij voor de deur. Ik zeg, ik heb niks besteld. Ik denk, straks is het die gasten die je huis binnenkomen en jou beroven of zo.
2: Ja.
0: Staat een koerier, maar met een merk wat ik niet kende. Maar ik kom uit België.
2: Hmm.
0: Een Belgisch zeep...
2: Oh nee, bedrijf, dit is wat leuk.
0: Een Belgisch zeep heeft mij handcreme, wascreme voor de wasmachine, voor de keuken gebracht. Van meneer, we gaan een reclame maken. Wil je in onze reclame...
2: Ja. Dat is hoe ze
1: en dat duurt
2: doen.
1: Het maar een paar seconden.
0: Ja.
1: Maar je verdient er wat aan.
0: Ik verdien wat aan.
1: Nooit toch?
0: Of de mensen die Soms heb je bij een benzinepomp van die wasmachines.
1: Ja, ja.
0: Bij een benzinepomp, €5 kan je kleren wassen. Nou, die vragen mij, wil je reclame voor ons maken?
1: Nou, prachtig.
0: Weet je, dus dat soort dingen, dat zijn de revenue. Dat zijn dit. En ik, nogmaals, ik schep niet op en zo. Maar
2: we scheppen hier niet op, zo, we erkennen succes.
0: Ik vertel...
1: Het gaat met jouw toestemming.
0: Ik vertel spontaan.
1: Met jouw toestemming, de laatste 15 minuten. Zullen we dan interactief gaan, zodat het publiek eventueel een vraag mag
0: stellen? Ja, het publiek kan bellen.
2: Maar mag ik nog één ding?
1: Nee, 15 minuten, okay, de laatste 15. Okay. Okay. Dus nu gewoon je dingetje.
2: Oh, we hebben nog tijd. Oké. Want we hebben gesproken over wat u was overkomen in het OV. En ik wil dat toch nog een beetje vertellen aan de luisteraars. Want u vertelde dat u in het OV zat en u kreeg de vraag. Want ik weet dat u niet de enige bent. Ik heb het vaker gehoord van andere artiesten. Wat doe jij hier? Waarom zit jij in de tram?
0: Ja, ik ben eens geopereerd aan mijn rechteroog. Ja. Ik heb een staroperatie gedaan. En ik zat in de metro. Komt er een Surinaamse mevrouw naar me toe. En die zegt, Edgar Burgos, Boegro. Ik zeg, ja. Jong, wat doe jij in de tram? Met zoveel geld wat je verdient en die naam die je hebt. Jong, je moest een trawagie moest je rijden, jong. Dan ben je in de tram.
1: Limousine.
2: Toch?
0: Dan ben je in de tram. Ik zeg, ja, maar het is soms ook leuk met parkeren en zo. Dus ik stap uit, maar mijn auto die stond daar bij de parkeerplaats van de metro. Dus ik stap uit en ik ben een dakloze. Ik rij altijd cabrio. Dus.
1: Oh ja?
0: Ja, ik hoor tot de dakloze van Nederland. Ik rij cabrio, dus... Dus die mevrouw met een verhaal van, jongen, je moest een trawagie, maar je bent in de metro. Ja, nou. Dus ik stap uit. Ik druk op een knopje. Mijn dak gaat open. Mijn lichten gaan aan en zo. Mijn deur gaat open. Ik stap in die auto. Zegt ze, ga je naar Oost? Kan je me lift geven naar Oost?
2: Dit is een goeie.
0: Ik zeg, nee mevrouw, deze wagie is volgens mij niet trangen genoeg voor jou. Tuut, en ik rijd weg.
2: Bye.
0: Weet je, maar waarom mag Edgar Burgos Boegro niet met het openbaar vervoer?
2: Ja.
0: Dus die mensen die meten een soort status of een soort allure, waardoor je misschien gekke dingen gaat doen.
1: Dat is ook
0: dat je boven je stand gaat leven, dat je straks failliet bent. Omdat je moet de
2: omdat
0: mensen
2: omdat je denkt dat je ze moet pleasen. Ja,
1: dat is ook met mij gebeurd. Ik onderbreek je niet zomaar, mijn excuus. Ik kwam een man tegen op Schiphol met allemaal gouden ringen en gouden, dit, gouden, dat. Mm-hmm. En ik denk, een collega vroeg me, ken je die man? Ik zeg, ja, hij lijkt alsof hij van de zee komt. Met een rood-witte auto had hij, weet ik, een cabrio ook. En wie denk je dat het was, Evita? Nee.
2: Het was niet onze gast.
1: Nee.
2: Het was een Nederlandse artiest, een witte man.
1: Nee, een donkere man.
2: Een donkere man.
1: Een Afro-Surinamer.
2: Afro-Surinamer?
1: Bij de KLM. Wereldpopulair geworden.
2: Als Carraris is dat wereldpopulair
1: geworden. Dan ga je het niet pakken. Dat was Edgar zijn broer.
2: Oh, jeetje.
0: Die A-team BA.
2: Oh, nee.
1: Als je die man zag, nou, geen onderscheid.
2: Echt?
1: Kapsel, alles.
2: Echt waar? Wat leuk.
1: Die man, in Indonesië, met politie en militair, dat heb ik geleerd.
2: Ja, ja, ja.
1: Portugal, overal waar ik kwam.
2: Oh, die had inderdaad.
1: Misschien Edgar een tipje van de sluier.
0: Ja. Ja, maar die mensen vragen nog steeds, joh, meneer, waarom heb je haar zoals BA en dit? Nou, ik zal je vertellen, als die A-team naar Nederland kwam, de echte BAA-team, die heeft vliegangst, die vliegt niet.
2: Ja.
0: Daar is mijn broer de stand in. Dan lokken ze hem achter bij Schiphol. Hij gaat stiekem in het vliegtuig.
2: Ja.
0: En hij komt met de echte man, ik heb de foto's van hem hier. Hij komt met de echte A-team uit het vliegtuig. En niemand kijkt naar die andere gasten. Iedereen gaat met hem foto maken.
1: Ja,
0: ja, mijn broer. En hij is eigenlijk de stand-in.
2: Dat is wel grappig.
0: Hij is de stand-in.
1: Hij was ook een hele grappige man. Hè? Hij
0: jokes. Ja, zit in de familie.
2: Ja.
0: Weet je? En toen die man met pensioen ging bij de KLM, want hij is ook technisch, je hebt het verteld, Indonesië. Hij vliegt naar Indonesië om vliegtuigen weer de lucht in te krijgen.
2: Ja, ja.
0: En zo, hij hangt onder helikopter, belhelikopter, reclame van dingen van KLM. En toen hij met pensioen ging, toen hebben we met een Hummer, die kwamen pas in Nederland, hebben ze de buitenvelderbaan afgesloten en mijn broer moest een vliegtuig slepen.
2: Echt?
0: over de baan en al het verkeer was stopgezet. En dat hebben we gewoon in de familie. Hey jongens, ik ga weer even reclame maken voor de feesten en dan gaan we afsluiten. Ik heb nog een uur extra gezeten bij jullie.
2: Nee, want mag ik één vraag stellen over het optreden? Is het optreden van morgen uitverkocht?
0: Nee, ik denk nog niet. Er kunnen nog mensen. Kijk. Dat is morgen in Amstelveen.
2: Ja.
0: Amstelveen.
2: Club Novel.
0: Novel.
2: Ja.
0: Maar de Travassie Jubileum Tour, 40 jaar wasmachine. 45 jaar Travassie, 60 jaar Boegroe on Stage. Dat begint in Amstelveen op 11 september. Mm. Dat is de dag waarop Travassie opgericht is.
2: Ja.
0: 11 september 1981. 11 september zitten we in P60, omdat Boegroe ook 60 jaar in de business zit. Dus wel toevallig.
2: Nee, toevallig.
0: Dus 11 september Amstelveen, P60 met Travassie en de live band. We hebben ook nog Arnhem, Luxor. Zondag 13 september in de Luxor. Travassie, de live jubileum show. Dan gaan we in de volgende club. Dat is woensdag 23 september. Den Haag, het paard. Of paard heet dat. Dat is op woensdag 23 september in Den Haag. En dan gaan we zaterdag 26 september in Sneek in Bolwerk. Dus je ziet het hele land.
2: Hele land geniet.
0: In het hele land kent men Travassie. Ja. Kleine wasjes, grote wasjes. En daarom gaan we dit nu. We gaan nu naar de mensen toe.
2: Ja.
0: Weet je, we gaan naar de mensen toe. We brengen mensen, de Surinaamse.
1: Die mensen die bellen nu rood.
0: Oh. Okay.
1: Dus nou, we gaan overschakelen naar interactief.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja? Laat ze maar binnenkomen. We gaan gewoon lekker verder.
0: Ook ja, mensen maar, die maar willen uitschelden hoor. Iedereen.
2: Nee, dat mag niet. Maar Travassie heeft ook een maatschappelijk onderdeel, hè? Want het overstijgt economische status, huidskleur, van welke cultuur of wat dan ook je afkomstig bent. Het is een goed gevoel wat gecreëerd wordt. En dat is mooi.
0: Ik doe veel maatschappelijke dingen.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld in Suriname heb ik samen met een paar...
2: We hebben een beller. Goedemiddag, u zit in de uitzending.
5: Ja, goedemiddag Evita en ik en met Rivo spreken.
2: Yeah. Hallo.
5: Goedemiddag. Ik wilde eventjes reageren, want ik hoor dat jullie een hele bekende artiest
2: sowieso
5: daar hebben.
2: Sowieso.
5: Dat is meneer Edgar Boegroe Burgers.
2: Yes.
1: Ja, Edgar Boegroe Burgers.
2: Wat wilt u iets vragen? Of wilt u iets vertellen?
5: Ja, zeker. Dat gaat over het verleden.
2: Mm-hmm.
5: U zit al lang in de muziek, hè?
0: Ja.
5: Daar heeft u volgens mij, denk ik, ook die tijd meegemaakt dat Caribbean Combo in was in Nederland.
0: Ja.
5: En, want die waren van Rotterdam, weet ik.
0: Yes.
5: Ex-Mostaas was van Rotterdam.
0: Ja. Yeah.
5: En heeft u ook die tijd van Daga en Frankie ook
0: meegemaakt? Ja, Daga Tindari, ja, Frans Abori bedoelt je, of Frankie?
5: Frankie Michigan.
0: Ja, Frank Michigan, ik heb ze allemaal meegemaakt.
5: Kenneth Vrede?
0: Ja, vaak met ze meegedaan ook.
5: Oké, Paul van Dalen, Reisje.
0: Ja, Exmo Star, Mix Mo
1: Star. Ja, die is een expert, die niet praat.
2: Herinneringen komen me naar boven.
5: Ik ben zelf van 1984, maar ik heb...
0: Je bent van 84, heel jong.
2: Ja, dat is precies dat nummer.
5: Ik ben van 84 en ik heb ook vooral, zeg maar, dus ook nog heel veel respect voor de oude Travassie van toen.
0: Ja, zeker.
5: Toevallig heb ik nog een maxi single van de week nog gedraaid.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar die voor moeten het kort houden, want de tijd is er nog bijna.
5: Afronding.
0: Ja. Ja, dankjewel Rivo. En ik wens je een hele mooie dag.
2: Leuk dat u gebeld heeft.
1: We gaan naar de volgende bedder.
2: Goedemiddag, u zit in de uitzending.
6: Ja, met Jan even.
2: Hoi Jan.
6: Het was een heel mooie uitzending met Edgar.
2: Dankjewel.
0: Ja, hij is er nog.
6: Ik weet één ding wat Edgar niet verteld heeft. Toen die meneer in Curaçao overleden was... Is hij geweest, maar dat was in de coronaperiode.
0: Ja.
6: Via heeft hij toch... Curaçao gehaald om de laatste eer aan die meneer te bewijzen.
0: Ja, Macario, Prudencia.
6: Dat was een heel mooie moment voor Edgar, denk ik, om toch via naar Curaçao te gaan.
0: Ja.
6: En ik heb die foto naar jullie gestuurd, heb het voor hem.
0: Ja, ik heb hem al gezien hoor. Hij staat ook met de, is het ambassadeur volgens mij is op die foto.
6: Nee.
0: Of Rahinder en Art. Meneer Kargi is ook op die foto, geloof ik.
6: Ja, die zat voorop.
0: Ja. Dus ik heb,
6: Nee, maar ik zou het via uw zoon. Uw zoon is muziekleraar, toch?
0: Ja.
6: Maar hij werkte waar mijn zoon werkt op school.
0: Okay.
6: Maar niet meer, anders zou ik het via hem sturen.
0: Oké.
6: Okay. Maar je hebt hem.
0: Ja. Ik heb hem aan gehad, ja. Oké. Hé, dankjewel. Ja, bedankt.
2: Dag, Jan.
1: Ja.
2: Hebben we nog een belletje?
1: Nee, okay. Het staat even stil, maar okay, we gaan gewoon lekker
2: want
1: verder.
2: We hebben het net, Travassie heeft een groot maatschappelijk onderdeel.
0: Ja.
2: Wat vervuld wordt, als het ware.
0: Ja.
2: Travassie is een band die ervoor zorgt dat mensen van verschillende kleuren, verschillende etnische achtergronden, whatever je economische status is, bij elkaar brengt.
0: Ja.
2: Vindt u dat het genoeg erkend wordt? Behalve dat u al die...
0: Laten we zeggen, ik doe het vaak ook op natuurlijke wijze. Mm. En niet met veel blabla. Het hoeft niet op tv dat ik een toiletgroep heb geschonken aan een school in Saramaca.
2: Ja.
0: Of dat ik een kerk heb laten schilderen in Suriname of zo. Want het zijn dingen die ik doe.
2: Ja.
0: De eerste dag dat ik mijn pensioen, geld voor pensioen kreeg, heb ik 16 dozen van 60 liter gestuurd naar kindertehuizen met voetbaldingen, pampers, maandverband, voetballen, kleding, speelgoed, boeken. Heb ik gedaan op eigen titel. Mm. En het hoeft niet in het nieuws van, hey, Boegro heeft dit of dat. Dus ik doe heel veel maatschappelijke en sociale dingen.
2: Mm.
0: Ik heb een project gedaan in Santo Boma gevangenis. Voor de jongens en voor de meisjes. Niet ik zeg weer ik, maar met wat horeca mensen in Suriname. Dat we muziekinstrumenten hebben gebracht de gevangenis in.
2: Mm-hmm.
0: En, want die jongens hebben geen, de mensen hebben geen dag.
2: Dagbesteding. En muziektherapie.
0: Dat ze muziek gingen leren. Ja. Ze hebben een band gevormd. De meisjes. Er zitten ook heel veel meisjes. En ik huil niet vaak. Ik word nu weer emotioneel. Ja. Heel veel jonge meisjes die zwaar gestraft zijn.
2: Mm-hmm.
0: Die hadden allemaal een schrift en zo. En die mochten teksten schrijven. Mm-hmm. Ik heb de teksten overgezet naar muziek.
2: Mm-hmm.
0: Of naar muziek, niet noten, maar gewoon de vorm.
2: Mm-hmm.
0: En dan ging de band dat spelen. Hebben we Thalia afgehuurd. Mochten die kinderen, de band mocht spelen. De dames mochten dansen en zingen.
2: Mm-hmm.
0: En we hebben al die ouders van die kinderen gevraagd. Om naar de presentatie te komen in Thalia. Natuurlijk was het zwaar bewaakt. Want het waren echt niet jongens die een fiets gestolen hadden.
2: Ja,
0: en meisjes die misschien een lippenstift gestolen hadden.
2: Juist.
0: En zo. Dus, maar ik heb dat project om die mensen te resocialiseren. En vele van die jongens, en ik noem geen namen, dat mag ik ook niet vanwege...
2: Privacy,
0: Die zijn nu buiten en die spelen in een band.
2: Wauw, mooi.
0: En de dames, die zijn zangeressen geworden. Weet je, of stand-up comedians en dat soort dingen. Dus, of niet vele, enkele.
2: Enthousiaste. Al was het er maar één.
0: Ja, dus dat project hebben we gedaan. Samen met, misschien Letitia Friesde. Met haar heb ik ook wat projecten gedaan. Maar... Dat was een Surinaamse uit België, een Surinaamse presentatrice in België.
2: Ik ken helemaal niemand.
0: Nou, als ik op de naam kom.
3: Helaas.
0: Maar dus dat hebben we samen gedaan. Dat is een resocialisatie. Ik heb nog een onderscheiding daarvoor gehad, ook voor dat project. Weet je? Dus ik doe...
2: Achter de schermen gebeurt het dus.
0: Ik doe kleine dingen. Ik heb jongens uit Curaçao. Hier met de zeeverkenners in Batuverdorp laten meedoen. Weet je, jongens die daar op de zeevaartschool zaten. Hier met de zeevaartskenners op een zeilboot en dat soort dingen. Varen naar Texel en dat soort dingen. Dat doe ik en dat bekostig ik ook. Ik heb dingen voor hart... voor hartpatiënten op Curaçao heb ik gedaan. Gratis optreden, zodat ze geld kunnen ophalen en veilingen doen. Weet je, dus ook hier in Nederland, in Suriname, op de Antillen. Dus daar doe ik sociale dingen. Wat niet groot hoeft te worden uitgemeten. Ik doe het niet om...
2: Bekend te worden.
0: Om bekend te worden. Ja. Ik ben al bekend. Niet om de pers te halen van... Hé, die man heeft een pond suiker gegeven aan Esther Stichting of zo.
2: Voor cloud, zo heet het tegenwoordig. Voor cloud, voor de likes.
3: Had je toevallig over Alida Neslo?
0: Ja.
3: Ja, mijn collega, je hebt het snel opgezocht.
0: Heb ik opgezocht, ja. Met Alida Neslo, want ik kan de naam niet vergeten. We hebben een project gedaan, ze deed choreografie en presentatie. Ik deed de muziek. En we hebben een paar van die jongens dus uit de gevangenis, moet je zeggen. Of huis van bewaring, ik weet niet. Er is verschil.
2: Er is verschil, ja.
0: Maar we hebben ze dus eruit gehaald. Hij ze mochten in theater.
1: AVB is een politieke partij geworden.
0: Oh, ik wil niet over politiek praten. Maar dat zijn dingen die ik doe.
1: Edgar, een laatste vraag van mij, want ik zie dat de tijd al...
0: Weer zo.
1: Ja. Maar het is interessant, hè.
0: Ja. Ja,
1: zou jij bijvoorbeeld met een zanger als Denise Jenna een nummer kunnen maken? Zou je dat willen?
0: Ik heb je gezegd, ik sluit niemand uit.
1: Je weet, Denise Jenna is...
0: Ja, nee, ik heb zo vaak met haar opgetreden.
1: Echt waar?
0: Ja, ik heb vaak met Denise Jenna opgetreden. We zijn ook altijd samen bij de... Nou, ik ga dat niet noemen.
1: Waarom schrijf je niet een speciaal nummer om?
2: Een jazznummer van Travassi?
1: Nee. Maar je kan jazz.
2: De crossover.
1: Je kan het maar.
2: Crossover. Want net zoals met klassiek.
1: Ik heb Denise een keertje mogen begeleiden. En dat was op Sukurofinga.
0: Ja,
1: maar ze zingt in haar eigen hoge toon.
0: Ja.
1: En dat konden wij niet.
0: Ze heeft Skraki bij mij gespeeld ook. Skraki.
1: Oh ja?
0: Dus ik ken Denise.
1: Ken je dat liedje, Sukurofinga?
0: Ja.
1: Dat is een prachtig nummer. En maar ik weet niet, woorden aan toegevoegd.
0: Ja, je hebt over samenwerking. Ik heb gezegd, nou, ik wil met André Rieu iets.
1: Ja, vandaar mijn vraag ook. Hè.
2: Toen.
1: Maar vandaar dat die vraag kwam, van zou je met jazzzangeres...
0: Ik wil met iedereen, dat is ook maar goede voorwaarden. Want het gaat niet met mij om het zingen met iemand. Ik denk, hoe komen we verder?
2: Ja.
0: Ik kan met iedereen een liedje maken, maar... Ik heb je gezegd, ik doe niet aan folklore, ik doe aan folkoren.
2: Nee.
0: Je moet wel brood van de plank.
1: Heb je met Oscar ook een optreden gedaan?
0: Met Oscar, heel veel. Oscar is een beetje mijn mentor. Hij heeft mij gevraagd of gezegd van jongens, je moet je eigen liedjes schrijven. Hij heeft mij naar Bima Stemmera gebracht samen met Stan Lockin.
1: Yeah.
0: En daarom krijg ik nog zoveel van Bima Stemmera terug. Dat komt door Oscar Harris en door Stan Lockin.
2: Mooi.
0: Dus heb ik ook geleerd.
1: Jullie hebben nooit samen een nummer?
0: Ja, geen nummer samen.
2: Maar wel optreden.
0: Maar wel optreden samen gedaan. Ja.
1: Clappens for baby.
0: Clappens for baby, tel maar.
1: Ik vroeg om het programma vooraf van... welke zanger vind je de meest populaire zanger? Of die heeft het grootste bereikt?
2: Ja.
1: En het eerste wat hij zei is Oscar Harris.
2: Nice. Ja.
1: Maar dat is ook waar.
2: Van Oscar Suriname.
1: Hij heeft de Amerikaanse top.
2: Klopt.
0: Indonesië. En ik kijk on the long run. Iemand die ik ook bewonder, die het goed gedaan heeft. Dat is Kenny B.
1: Kenny B.
0: Heeft het goed gedaan. Ja. Damaru heeft het goed gedaan. Die heeft... die crossover gemaakt.
2: Zeker.
0: Dat je ook in Nederland bekend bent en dan weer in Suriname en Kenny B. En dan wil ik niet over de rap circuit en zo, dat zijn heel veel jonge artiesten. Die is geweldig, maar over die oude pas, de mensen die gewoon liedjes zingen en zo, dus niet rappers en dat soort dingen.
2: Dat is een hele andere genre.
0: Dus Oscar is mijn nummer 1.
2: Okay.
1: Ja. Prachtig.
2: Is er een publiek geweest waarvoor je heel hard heeft moeten werken om ze te veroveren? Of ging het altijd wel soepel? Van nature, zeg maar.
0: Wat het is, ik werk me in, hè, in die mensen.
2: Ja.
0: En ongemerkt neem ik het
2: mee
0: over. Ik ben een soort houtworm. Ja. Ik werk me in. Dus ik doe geen moeite met een grapje en een praatje en een liedje. Als je moet kijken, bijvoorbeeld de Hindoestaanse gemeenschap was een heel moeilijke gemeenschap voor Kriolen.
2: Ja.
0: Maar mijn eerste gouden plaat heb ik van de Hindoestaanse gemeenschap.
2: Ja.
0: Want als je kijkt, nu is actueel, hoe heet die film weer? One People.
2: One People, ja.
0: Als je naar het One People verhaal kijkt, het is heel moeilijk om je in de Hindoestaanse gemeenschap te werken. Maar ik heb ze toch wel
2: veroverd.
0: Gebaaid. veroverd.
2: En harten veroverd.
0: En zij vragen door, mij.
2: Ja.
0: En die Hindoestaanse artiesten spelen nu mijn Hindoestaanse nummers na. Net als ik je zeg over die bananen. Ja. Die Hindoestaanse artiesten, ga maar kijken, stiekem.
2: Ja.
0: Spelen ze de Travassie-Hindoestaanse liedjes. dus.
2: Ja, maar dat is wel mooi. Ik hou
0: er. Ja, omgekeerde wereld.
2: Ik hou er echt van. Ja. Nou, ik zie dat we ongeveer 4 minuten hebben. Eet jij?
3: 3 minuutjes.
2: 3 minuten.
3: Zit je zo naar de afronding?
2: Ja.
3: Edgar wordt ook moe van het praten. Zie ik, kijk, hij heeft al een liter gedronken.
2: Hij neemt vaak
0: een slapjes. Nee.
3: Wordt niet dronken van die sap.
0: Die sap. Lekkere sap, man. Lekkere sap.
3: Sap, ja. Zou je drinken.
2: Ja.
0: Sap, zou je drinken.
2: Sinaasappel mango.
0: Sinaasappel sap.
2: Ja, we mango. Houden van tropische dingen hier.
0: Ja.
2: Maar ik wil u van harte feliciteren, van harte bedanken dat u tijd heeft vrijgemaakt voor ons. Want ik zie dat schema. En ik denk ook dat de luisteraars erg blij zijn dat een paar zelfs u hebben kunnen spreken.
0: Ja, ja.
2: En Etienne, dat jij eindelijk weer met mij werkt.
3: De Music Factory.
2: De E&E Music Factory.
3: Ja.
0: Dus maar je zei dat je alles kapot gemaakt hebt hier, hè?
2: Toen hij weg was.
3: Ja, er zijn dingen die gebeuren dat niet zo leuk is, maar dat bedoel ik niet.
2: Wij gaan nog mooie dingen doen samen, dus dat komt wel goed. En hopelijk komt u weer een keer langs.
0: Mm-hmm.
2: Gezellig.
0: Zeker. Het is hier altijd gezellig. Ik vermaak me. Je zei, ik kan urenlang... Ik heb zoveel te vertellen. Je vroeg over het boek.
2: Ja.
0: Het wordt een heel dik boek.
2: Ja.
0: Ik ben al een hele tijd aan het schrijven.
2: Ja.
0: En ik wil niet dat mensen voor me schrijven, want ik kan mijn eigen fatsoen het beste vertellen.
2: Klopt.
0: En je kan een mop niet vertalen. Hè?
2: Nee.
0: Dan zit het geen mop meer.
2: Nee.
0: Dan wordt het pom.
2: Ja, dat heeft mijn opa geschreven. Het omgekeerde van mop is pom.
0: Echt nog?
2: Ja.
0: Echt? Oh, dat wist ik niet.
2: Ja. Dankjewel. Dag iedereen.
0: Oké, thank you.
3: Deel niks.
2: Bye.
0: Ja, maar de tijd is snel. Thank you.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in West-Dorpen in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm, naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet, 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen duurt er 10 minuten langer over door een bermbrand. Op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot een 30 minuten vertraging. Het komt door een eerder ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd in de Zeeburgtunnel. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je een 30 minuten vertraging. En tot slot de N246, Beverwijk richting Westgrafdijk. Tussen Markebinnen en de aansluiting met de N244, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Luister iedere woensdag.
5: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
6: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
7: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
7: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
9: Halleluja.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond toch lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. De langste verdraging heb je nog op de A10, de Ring Noord richting Zaanstad. Eerder gebeurde er een ongeluk in de Zeeburgertunnel. Daardoor staat er nog 13 kilometer file met 20 minuten verdraging. De weg is wel weer vrij. En op de A27, Utrecht richting Almere, heb je tussen Hilversum en Huizen een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallage fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallage veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallage was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
1: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
2: Het kabinet?
1: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
0: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: De volle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbaren ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com. Kom voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
8: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Welkom, welkom, goedenavond. Welkom bij Wij Vinden Elkaar, waar we in gesprek gaan over Amsterdam Zuidoost. Ja, we vinden elkaar. Ik heb weer eens nieuwe gasten, hele leuke gasten. En we gaan het vandaag over een heel speciaal thema hebben, die niet zo leuk is, maar ik hoop dat de informatie die we eruit krijgen uit dit gesprek bij de mensen thuis terechtkomt. En dat we het eindelijk begrijpen waarom het belangrijk is dat we dit oppakken. Ik ga jullie even vragen, de gasten hier aan tafel, even vragen om jezelf voor te stellen. Wie heb ik hier aan tafel?
1: Nou, ik ben Esmeralda Andrade Ferreira van Stichting Zuidoost Up-to-Date.
0: En aan de overkant?
2: Goedenavond, ik ben Albina Andrade Ferreira.

0: En ik ben ook van Stichting Zo Up-to-Date.
1: Nou, welkom.
2: En ik ben CEO Mare de Getrouwe Spalburg en ik ben van CEO Financial Planning.
1: Nou, welkom allemaal. Het wordt vandaag een goed gesprek. Ik vind het helemaal spannend, want ik ga jullie vandaag lekker ondervragen. Esmeralda, kan je misschien even vertellen over jezelf, van wie ben je of wat doe je eigenlijk?
3: Ik ben Esmeralda, 47 jaar, getrouwd met Albino Andrade Ferreira. Wij zijn ondernemers in Amsterdam Zuidoost. We hebben een administratiekantoor, we hebben ook een kinderopvang. En vanaf 2024 hebben wij dus de stichting opgericht voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire.
1: Een stichting voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire.
3: Klopt.
1: Oké. Ja. Kom zo terug.
3: Ja. Ja. Ja.
1: En aan de overkant?
2: Aan de overkant van Esmeralda zit Xiomara. En het mooie is, Esmeralda is ook mijn buurvrouw. En we wonen bij elkaar in de straat. Ik ben zelf een ondernemer hier in Zuidoost. Ik ben een financial planner. Dus begeleid ook echt ondernemers, maar ook particulieren als het gaat om het maken van een financieel plan. Waarbij je dus echt kijkt van oké, waar sta ik nu? Maar waar wil ik later staan? En zeker ook als ik met pensioen ga, enzovoort, enzovoort. Nou, ik vond het supermooi dat Esmeralda vertelde over haar, haar wens. Wat ze graag wilde doen voor de gedupeerden. En in 2024?
3: Ja, 24. Ja,
2: raakten we aan de praat. Ja. En toen vertelde ze over haar plannen. En ik vertelde wat ik allemaal deed. En zo konden we kijken of we daarin gezamenlijk konden optrekken.
1: En jullie wonen allemaal in Zuidoost?
2: We wonen allemaal in Zuidoost. Geboren en getogen.
1: Kijk, we vinden elkaar. Kijk, daar gaat het nou om. Ja. Daar gaat het om. Mensen vanuit Zuidoost voor Zuidoost. Klopt. En hebben we één heer aan tafel. En hoe zit dat daar?
4: Want dat
1: klopt. Ik hoor dezelfde achternaam. Dus dat betekent twee manieren partners.
4: Inderdaad. We zijn gehuwd. Ja. Op 8 augustus 2008. We hebben een tweeling. Een jongen en een meisje. En we doen alles samen. Dus het administratiekantoor doen we samen. De kinderopvang doen we samen. De stichting Zo op de Date doen we samen.
3: Ja.
4: En we doen het graag.
1: Mooi, mooi, mooi. Ik ga gelijk een vraag stellen. Wat is jullie mooiste herinnering van Zuidoost?
2: Oké.
3: Nou, het is gewoon multiculti. Het is, ik woon al bijna mijn hele leven in Amsterdam Zuidoost. Ja, iedereen woont er, alle culturen. Het is er gezellig. Wat vind ik leuk? Kwakkoe vind ik leuk. Nou ja, alle mensen bijeen, warme sfeer. Ja.
2: Mijn mooiste herinnering. Dus ik vind best. Ik ben ook al wat ouder. Ja. Dus ik vind het lastig om één moment te kiezen. Maar als ik echt helemaal terug moet naar de basisschooltijd. Ik weet nog dat we met z'n. We gingen toen uit elkaar. Hè? We hadden ons diploma of ons certificaatje kregen we groep 8. Yeah, en we deden echt alsof we elkaar nooit meer zouden zien. Drama, drama. En wat ik ook prachtig vind bij ons in de wijk. Wij hebben hele goede vrienden die wonen bij ons in de buurt. En soms bellen we elkaar op. Ik zeg, heb je gekookt? Ja, wat heb jij gemaakt? Wat heb ik gemaakt? En letterlijk om dan met je pan zo over te steken. En we eten met elkaar. Dat vind ik geweldig. Maar ik vind het ook geweldig dat als ik naar de markt ga. En ik zeg, ik heb citroengras nodig. Ik heb nog wat salemblad nodig. Oh, en dan begint hij van, heb je je vermicelli al? Heb je die? Want hij weet dat ik zelf ga maken.
1: Ja.
2: Precies. Het zijn allemaal van die kleine dingen. Waarvan ik zeg, ik kan niet één ding noemen. Ja.
1: Ik zie ook dat je gelijk gelooft wanneer je het erover hebt.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, dat vind ik
2: wel blij. Het is mijn thuis, Ja.
1: Mooi.
2: Ja.
1: En jouw herinnering?
4: Nou, ik heb de ultieme herinnering aan Amsterdam Zuidoost. Ik ben zelf geboren en getogen uit de Zaanstreek. Ik ben hier komen werken tijdens mijn studententijd. Dat is bij hem in de bijbaan.
1: Yeah.
4: En op mijn bijbaan heb ik het allermooiste gevonden. Wat eigenlijk iedereen zoekt.
0: En dat is ware liefde.
1: Oh my god! Wow.
0: Gisteren al ontmoet. Yeah. Bij mijn bijbaan. En sindsdien zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1: Yeah. Heel mooi. Yeah. I love that. I love love. Dat is wel de mooiste herinnering.
2: Absoluut. Yeah. Absoluut.
1: Dat verslaat wel alles.
2: Alles.
0: Ja. Nou, ja, hier in Zuidoost.
1: Maar komt dat omdat het Zuidoost is? Of denk je gewoon van...
0: Ja,
1: want waarom had je voor Zuidoost gekozen als bijbaan?
0: Sinds ik in de Zaanstreek woonde... Ik kende de Bijlmer op zich helemaal niet. Voor mij was de Bijlmer bias. Dat was voor mij de Bijlmer. Maar dat kwam door mijn gebrek aan kennis en er niet opzoeken. Maar uiteindelijk... Ik zag een advertentie en ze zei van het is in Amsterdam Zuidoost, dit is de route om er naartoe te gaan. Ben toen uitgestapt daarbij Bijlmer Arena.
1: Ja.
0: Verwelkomd door een hele lading junkies toen de tijd.
1: Ja.
0: Dus dat was echt, was er toen de tijd heel slecht aan toe bij de Bijlmer, naar mijn mening. Nu is het heel wat verbeterd, heel erg verbeterd zelfs. En sindsdien, ik werkte daar. Esmeralda kwam als klant. En dat was ook op zich een heel mooi verhaal. Mag ik het?
1: Ja hoor, tuurlijk.
0: Prima.
1: We zijn gewoon lekker aan tafel.
0: Toen de tijd had je van die cinema setjes. Dus dan heb je zo'n console met 5 van die speakers. Heb je cinema effect heb je in je huis. Nou, bij ons werden die speakertjes gestolen.
1: Oh.
0: Ja. En... bij Esmeralda werd er bij haar ingebroken en werd het console gestolen.
1: Yeah.
0: Dus wij hadden alleen het console en zij had thuis alleen de speakers.
1: Oh,
0: en ze was op zoek naar exact dat console.
2: Oh,
3: en dat was niet
2: een match.
0: Ja. De pastoor toen we gingen trouwen, die had dat heel mooi verteld. En die vertelde van de dief was de Heer.
1: Ja, zeker. Dat was de sleutel, hè?
0: Ja. Ja. En dat was het puzzelstukje dat ons bij elkaar bracht.
1: Mooi.
0: Ja,
1: en heel dus mooi
0: dan
1: verhaal.
0: Is het echt Amsterdam Zuidoost. Dat is ik.
1: Dan ga ik je gelijk ook een andere vraag stellen. Want wat maakt Amsterdam Zuidoost dan anders dan de andere plekken die je hebt bezocht of waar je hebt gewoond?
0: De Zaanstreek is heel, heel formeel. Heeft ook zo'n informele kant, maar heel formeel. De buren kennen elkaar. Je weet wat je buren doen. En alles heeft zijn volgorde. Dus iedereen studeert een bepaalde richting als de ander ook een bepaalde richting ingaat. En het is, als etenstijd is, kom je gewoon naar huis. Je gaat nergens verblijven. Het is heel geordend. En een beetje kil ook.
1: Dat was
0: een
1: heel, de Zaanstreek.
0: Routinematig leven eigenlijk. Het is eigenlijk net zoals een werkdag. Je begint om 9, je gaat 5 uur naar huis. Je komt thuis, je gaat naar het nieuws kijken, je leest wat. En dan ga je weer naar bed, dan sta je weer op en dan ga je weer aan het werk. En in Zuidoost is dat heel anders.
1: Ja. Tegenovergesteld.
0: Ja, precies. En, alles is zo warm, de mensen zijn warm. Iedereen heeft zijn verhaal, iedereen heeft zijn passies. Dat is heel mooi om te zien. En natuurlijk, bij mij is er natuurlijk het ultieme gegeven. Dat is ware liefde.
1: Ja, zeker.
0: Dat maakt het nog extra mooi. En sindsdien nooit meer teruggekeken. Ik heb zelfs mijn moeder hier naartoe gehaald. Die is in een aanleunwoning komen wonen, hier in Zuidoost.
1: Die vindt het hier ook fijn.
0: En die vindt het echt fantastisch. Het was heel moeilijk om haar uit de Zaanstreek te krijgen. Ja. Maar uiteindelijk toen ze hier naar Zuidoost toe kwam, is ze niet meer teruggegaan.
1: Oké, dat is heel mooi.
0: Mm-hmm.
1: Ja, zo hebben we zoveel diversiteit en verschillende ervaringen.
0: Klopt.
1: En toen kwam er een niet zo leuke ervaring in Zuidoost. Heel veel mensen kwamen... in een situatie terecht, best wel veel ouders kwamen in een situatie terecht, waarbij ze eigenlijk schulden kregen. En kan je daar misschien wat meer over vertellen?
2: Nou, ik denk dat Esmeralda daar wat meer over kan vertellen. Dit is echt ja, toch wel een onderwerp waar jij al jaren voor inzet.
3: Klopt.
2: Nou, als ik zo. Ik geef jou het woord.
3: Nou ja, het gaat dus zeg maar over de toeslagenaffaire. En het, met name om de kinderopvangtoeslag. Het probleem is dat mensen de kennis niet weten. Ze weten niet hoe ze zeg maar toeslagen op de juiste manier moesten aanvragen. En er waren vroeger best wel veel spelregels. Hè? Bijvoorbeeld als jij 2 dagen in de week werkt, heb jij maar recht op 2 dagen opvang. Wat we in het verleden ook zagen, dat sommige ouders bijvoorbeeld halve dagen werkten. En dan dachten ze dat ze recht hadden op 5 dagen opvang. Bijvoorbeeld, dat is één van... Dat was een van de problemen. Ook het aanvragen ging verkeerd. Verkeerde inkomen hebben ze aangegeven. En de toeslagenaffaire gaat namelijk om de verantwoording van de kinderopvangtoeslag. Hè? Dus je verantwoordt aan het einde van het jaar of nou ja, begin van het jaar daarop. Ja. Na de aangifteperiode dan hè, moet je gaan verantwoorden. En dat ging voornamelijk mis. Zelf, ik snap niet precies waar het mis is gegaan bij de Belastingdienst. Maar wat wij weten, bijvoorbeeld van onze klanten, is dat ze dus alles opstuurden. En dan werd er gezegd, we hebben het niet ontvangen, bijvoorbeeld. Nee. En op het moment dat jij je kinderopvang niet kan verantwoorden met je jaaropgave, je facturen en je eigen, betaalde eigen bijdrage, dan, dan moest je het gewoon terugbetalen. Wat de Belastingdienst ook heel veel deed, is dat zij dus steekproefsgewijs ook bij kinderopvangcentrums, dat ze gaan vragen van, nou ja, hebben deze kinderen hier gezeten, hoeveel uur, et cetera, et cetera. Dat ging eigenlijk mis, de verantwoording.
1: En dat hoeveel mensen hebben dit meegemaakt?
3: Nou, best wel veel. Best wel veel. Het zijn verschillende casussen. Ja. Sommige casussen hebben te maken met toeslagpartners. Hè, waar bijvoorbeeld partners niet in Nederland wonen. Ja. En dat mensen dachten, nou ja, ik heb recht op kinderopvangtoeslag. Hè. Misschien was de partner nog in het buitenland. De Belastingdienst zegt, nou ja, als je partner hebt die hier niet werkt, nou, dan heb je geen recht op kinderopvangtoeslag. We hebben ook een geval gehad van een partner die lange tijd ziek was. En die dacht, nou ja, mijn vrouw moet werken, dus ik heb recht op kinderopvangtoeslag. En dat is dus niet het geval. Ze moesten dus bij de gemeente zijn en niet bij de Belastingdienst. Er zijn zoveel verschillende soorten cases.
1: Maar hoe komt het dat deze mensen in die tijd niet zo goed werden begeleid?
3: Ja, dat is een goede vraag. Is een goede, heel veel mensen ja, die wisten niet hoe het werkte met toeslagen.
1: Want vaak zijn er toch ook in buurtcentra. Dan kan je, als je iets Klopt. Niet begrijpt, dan kan je daar naartoe. Maatschappelijke werksters, et cetera, et cetera. Is het dat mensen niet durven te vragen om het in te vullen? Of zit het ergens anders waardoor dit is voorgekomen?
3: Ik denk niet dat ze dat niet durven. Ja, ik vind het moeilijk te zeggen hoor. Bijvoorbeeld bij onze klanten bij de kinderopvang doen wij het gratis. Wij doen, hè, preventief werken wij. We leggen ze ook uit hoe het werkt. En we vragen het gewoon voor ze aan. Dat is wat wij doen. Maar heel veel weten het niet. Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk de buurtteams, maar dat was jaren daarvoor was het bijvoorbeeld de MADI.
1: Yes.
3: En soms hoor ik ook lange wachttijden of hè, ze konden niet goed geholpen worden. Ja, ik zou niet weten waar het precies aan ligt. Alleen
2: En misschien wisten ze ook niet eens dat ze het verkeerd deden.
1: Ja, dat ook.
3: Dat denk ik ook voornamelijk.
2: Ja.
3: Dat denk ik ook voornamelijk.
2: Dat ze misschien echt wel, weet je, in goed vertrouwen dachten van, nou ja, dit is hoe we het moeten doen. En als je dan te horen krijgt, je hebt het verkeerd gedaan. Maar dan niet alleen je hebt het verkeerd gedaan, maar je hebt daarom dus ook gefraudeerd. Of het nou bewust is of onbewust. En in hun geval misschien dan onbewust. Ja, dan komt dat best wel heel hard binnen.
3: Dat komt best wel hard binnen, ja. Ja,
1: ja, misschien want ook. Eigenlijk word je dus beschuldigd dat je een dief bent.
2: Ja, terwijl je misschien het onbewust fout hebt gedaan, omdat je dacht dat je het goed had gedaan.
1: Ja.
2: Maar goed, dat weet ik ook niet helemaal zeker.
3: Klopt, we hebben heel veel verschillende cases gezien. Waarbij we dachten van oei, ja, sommige, wat wij hebben begrepen is dat het, hè, dat bij de Belastingdienst ze keken naar achternamen. Ja. En dat ze al van tevoren al dachten van, oh, nou,
1: deze heeft dat sowieso
3: gedaan.
1: Ja.
3: En dat is heel jammer.
2: Heel erg bevooroordeeld. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En best wel veel mensen in Zuidoost heeft het geraakt.
3: Ja.
1: Hoe lang heeft dit geduurd?
3: Wat ik heb begrepen, vanaf 2005 al. waren er al casussen die liepen.
1: We zijn nu in 2026.
3: We zijn nu in 2026.
1: Dat betekent dus dat heel veel mensen trauma hebben opgelopen. Want opeens heb je een hele grote schuld. Dus kan je heel veel dingen niet meer doen voor jezelf. Maar ook niet voor je kinderen.
3: Klopt.
1: En ik denk dan dat je, als je in zo'n situatie terechtkomt, dat je dan heel veel angst hebt en dat je niets meer durft. Wat heeft dat met Zuidoost gedaan?
3: Nou, wat wij hebben gezien is dat bijvoorbeeld als er terugbetalingen waren door de Belastingdienst, dat de Belastingdienst alle toeslagen inhield. Waardoor de gedupeerden dan onder de beslagvrije voet terechtkwamen. Dus heel veel mensen struggelen al. Die hebben het al moeilijk. En wat krijg je dan? Je komt onder de beslagvrije voet terecht. Dus je kan bijna niets. Als je geen huurtoeslag krijgt, zorgtoeslag, geen belasting.
1: Wat betekent beslagvrije voet?
3: Beslagvrij voet is een bepaald bedrag wat wettelijk geregeld is. Wat iemand minimaal moet hebben om te kunnen leven.
1: Okay.
3: En de toeslagen die zijn toevoegingen. Dus die zorgen ervoor dat mensen dus niet onder de beslagvrije voet terechtkomen. En
1: ze kunnen overleven eigenlijk.
3: Dat ze kunnen overleven met een bepaald bedrag.
1: Ja.
3: Dat ze hun huis kunnen betalen. Dat ze boodschappen kunnen halen. Hun andere vaste lasten kunnen betalen. En als dat stukje weg komt te vallen, dan wordt het lastig. En wat ik dus gezien heb, is dat de Belastingdienst alle toeslagen ging inhouden. Omdat zij het vermoeden hadden. Nou, er is gefraudeerd. Nou, weet je wat? Je hebt recht op toeslagen, maar we houden het in. En voor zulke, we hebben heel veel gedupeerden gehad die echt,
1: Dus eigenlijk is het zo van, je wordt beschuldigd van fraude.
3: Ja.
1: En nu is de straf, dan krijg jij eigenlijk geen toeslagen. En dan nu kom je in een nood.
3: Ja, die toeslagen gingen ze dus inhouden om het te verrekenen. Dus dat is dat wel. En die mensen hebben dan een probleem.
1: Ja, want ze kunnen dan niet meer...
2: Een beetje armoede.
3: Nee.
2: Ja, je komt
3: echt, het is heel, heel zwaar geweest voor heel veel mensen. Dus als ze hun familieleden niet hadden, dan was het gedaan.
1: Maar zijn er ook heel veel mensen geweest die zich schaamden dat dit aan de hand was?
3: Ja, want zeker.
1: Ik denk zelf zo dat als iemand je beschuldigt van fraude, in tegenwoordig zeggen we gaslighting, iemand beschuldigt je van iets en jij weet dat je het niet hebt gedaan, maar op een gegeven moment ga je het misschien ook geloven dat je verkeerd bezig bent geweest. Is dat ook ontstaan tussen de mensen?
3: Ja, dat is ook ontstaan. En de mensen wat ze deden, ze staken hun kop in het zand. Dus op een gegeven moment...
1: Dat is er niet.
3: Dus ze wilden het gewoon niet weten. Ze gingen niet meer naar de brievenbus. Ze wisten ook niet wat ze moesten doen. Dus ze wilden het niet weten. De stress. Dus sommigen lieten het ook gewoon daarbij zitten. Met alle gevolgen van dien. Dan krijg je beslagleggingen. Weet je, dan gaat het verder. Dan krijg je vorderingsmaatregelingen. Weet je wel? Hoe vaak is het niet geweest dat mensen met hun kinderen in de auto zitten. En dat hun auto wordt afgepakt.
1: Oh jee.
3: Ja. Ja. Dat zijn zaken die wij hebben gezien, weet je wel. Dus dat zijn dingen die gebeuren. Ja. Dus dan gaan het wordt eigenlijk alleen maar erger.
1: Ja.
3: En vaak denken ze van, ze vragen geen hulp aan familieleden uit schaamte.
1: Ja.
3: Want als je dan aangegeven wordt, je hebt gefraudeerd, hoe ga je dan hulp vragen? Want mensen gaan toch aangeven, is je eigen schuld, weet je wel. Dus heel veel mensen die hielden het gewoon verborgen.
1: Ja. En toen een gegeven moment kwam er een moment dat dit op het nieuws kwam. Iedereen kreeg informatie hierover. En ik denk misschien dat er een aantal mensen dachten van, wauw. Gelukkig worden we nu een soort van gehoord.
2: Ja.
1: Dat is de eerste stap.
3: Ja.
1: Op welke manier ging dat eigenlijk?
3: Volgens mij vanuit het nieuws
1: waren
3: de klokkenruiders bij volgens mij Omzicht. Daar kwam het eigenlijk naar boven eigenlijk. En op een gegeven moment, het nieuws gaat razendsnel. En op een gegeven moment wat ik wist is dat je kon aanmelden. Als jij het gevoel had dat jij ook een van de gedupeerden was, dan kon je je aanmelden. En dan wordt er een onderzoek ingesteld en gekeken van, is dat zo? En bij heel veel mensen was het zo. En wij hebben het, met onze administratiekantoor hebben wij wel heel veel signalen gehad. Ook met de kinderopvang, ja. Overigens trouwens ook. Ik heb bijvoorbeeld, we hadden een Bulgaarse klant die altijd heel netjes was. En ik belde naar de Belastingdienst toe. En ik zeg, nou ja, hè, mevrouw, haar kinderopvang is stopgezet. En wij wisten van haar dat zij heel eerlijk is en altijd netjes was met haar administratie. En wij kregen toen te horen, het was ergens in 2012 of 11. Maar mevrouw, u kent toch de Bulgaarse fraude? En ik schrok ervan. Ik denk, hè, je kan niet iedereen onder de één kam scheren. Dat kan niet. Dus ja, wij waren daar echt van geschrokken. Dat ik zelfs een klacht heb geschreven. Ik dacht van nee, dit kan echt niet. Maar toen waren we nog niet eens op de hoogte dat dit speelde.
1: Dat speelde.
3: Klopt. Dus dat hebben wij gedaan. En met die klachtenbrief kon zij achteraf aantonen dat zij ook een gedupeerde was. Ja. En is zij ook als gedupeerde aangemerkt.
1: Okay. Ja. En dan kon je je aanmelden als gedupeerde. Ja. Wat ik denk voor mensen best wel een drempel is. Want dan geef je toe dat je eigenlijk schade hebt opgelopen al die jaren. En dat je in armoede hebt geleefd, terwijl misschien weet de buurt het niet, weet niemand het niet eigenlijk. En dan nu moet je toegeven dat dit je is overkomen. En dan kom je in een programma terecht voor herstel.
3: Ja.
1: En wat houdt dat in?
3: Nou, eerste instantie was het de katshuisregeling. Dus dat was dus de 30.000 euro die je dan kreeg. En dan kon je verder gaan voor de integrale beoordeling en nu verder voor je eigen herstel. Dus nou ja, op het moment dat er onderzoek was gedaan en er bleek dat je dus recht had op die 30.000, dan kreeg je de 30.000. Als je kinderen had, die kregen ook een bepaald bedrag. En het hing vanaf de leeftijd af, zeg maar. En die kregen dus ook een bedrag. Maar ja, dan ben je nog niet geholpen.
1: Nee.
3: Ben je nog niet geholpen. Dus
1: want
3: dat
1: waarom
3: is,
1: ben je niet geholpen dan?
3: Omdat er nog meer trauma zit, behalve dat geld. Sommigen hebben veel meer verloren dan die 30.000. Sommigen hebben hun kinderen verloren. Weet je, sommige kinderen, heel veel kinderen zijn afgepakt door jeugdzorg. Sommige mensen zijn hun huis kwijt. Sommigen konden niet verder studeren. Hun relaties, wat we hebben gezien, relaties zijn kapot gegaan. Ja. Er is zoveel schade aangericht. Dat, ja,
1: door
3: 30.000.
1: De stress en angst, schaamte, alles Klopt. Wat erbij komt kijken.
3: Ja. Klopt. Dus die 30.000, oké, het is iets, maar het is niet, ja, wat, ja, nee, het vervult niet alles. Het is een pleister op de wond.
1: Ja.
3: Moet ik wel complimenten geven aan gemeente Amsterdam. Ja. Zij hebben de mogelijkheid gegeven om steungroepen te laten oprichten om ook ander soort herstel te geven aan de gedupeerden. Dus gedupeerden voor gedupeerden, die konden dus een plan indienen en dan konden ze dus ja, kunnen ze dus
1: mensen ondersteunen
3: en begeleiden. Herstel, ja.
1: En daar ben jij een van? Je hebt een programma?
3: Klopt, wij hebben een programma.
1: Ja?
3: Ja.
4: Ja,
1: kan je
4: klopt.
1: Daar misschien wat meer over vertellen?
4: Ja, dat wil ik heel graag. Dankjewel. Wat wij als programma hebben is een workshop.
1: Ja.
4: Wij zijn zelf ook gedupeerden. En wij hebben het ook ondergaan. Alle ellende en alle pijn die daarachter zit. En, maar omdat het ons vakgebied is, hebben wij op enigszins weten te pareren op onze eigen manier.
3: Ja.
4: Dus als er een brief kwam, gewoon de brief openen, erop reageren. Ja. Krijg je weer een brief van dat er niets is binnengekomen. Nou, dan draai je het weer uit en dan stuur je het weer op. En zo ging het eigenlijk. Het spel ging zo maar op en neer.
1: Ja.
4: Maar omdat het ons vakgebied is, ja, dan zien wij er niet echt veel kwaad in. Want wij dagelijks zo opereren.
1: Ja.
4: Dus dan weer terug bij de stichting. De stichting is al op de date. Dus dan hebben we workshops in financiële administratieve ordening. Dus op een digitale manier. We hebben mindset. Want dat vinden we ook heel belangrijk. Dat je gewoon de juiste mindset krijgt om jezelf eroverheen te zetten. En verder te gaan. En tenslotte de toeslagen uitgelegd in Jip en Janneke taal.
3: En budgettering.
4: En budgettering, inderdaad.
1: En budgettering.
4: Budgettering, ja.
1: Ja. Want waarom die verschillende onderdelen bij het hele programma?
4: Omdat wij erin geloven dat de mens de vaardigheden kan krijgen om eigenlijk zichzelf redzaam te maken in situaties.
1: Ja, dus dat je niet meer gaat overleven, maar precies, dat je eindelijk kan leven. Dus.
0: Ja, dat je gewoon, als er iets op je pad komt, dat je natuurlijk zal je de pijn hebben. En natuurlijk zal er problemen in het vervolg, als je een oplossing hebt gevonden, zullen er altijd wel komen.
1: Ja.
0: Dat is gewoon het leven, zo zit het leven in elkaar. Maar dat je niet jezelf gaat verstoppen of je kop in het zand gaat steken, maar gewoon blijft doorzetten. Want de kracht hebben wij allemaal in ons.
1: Zeker.
0: En het is belangrijk dat we dan de vaardigheden bijgebracht krijgen om dat te kunnen doen.
1: Ja.
0: En dat is wat de Stichting Zo op de Date doet met al die categorieën.
1: Ja.
3: Ja, en dan wil ik er nog iets aan toevoegen.
1: Yes.
3: Ja, wij doen de workshops in het Fletcher Hotel. En het is van de ochtend tot in de avond met lunch en diner.
1: Hoe vaak doen jullie die workshops?
3: Ongeveer minimaal 2 keer in de maand. Maar vanaf september zal het 3 keer in de maand worden op een zaterdag.
1: Ja.
3: Dus dan geven we al die vaardigheden mee. En het is echt interactief. Dus de deelnemers die zullen echt ook zelf, bijvoorbeeld met de toeslagen, zullen zelf berekeningen maken, komen met cases, zodat ze het snappen. Ze moeten snappen hoe het werkt, zeg maar. En we horen ook heel veel van gedupeerden dat zij niks meer met toeslagen te maken willen hebben, omdat zij, ze willen geen problemen, ze willen niet terugbetalen. Snap. Alleen, het is je recht. Dus als het je recht is, vinden wij dat je het gewoon kunt aanvragen. Het is gewoon je recht. En wat wij dus, op het moment dat alles, tenminste de workshops zijn gevolgd op de zaterdag, krijgen ze een gratis financial planning van Siomara. En wij hebben dus op 20 en 21 augustus hebben wij een event voor het opbouwen van Generational Wealth. En dat doen we in samenwerking met Siomara. En dat is heel mooi, want het wordt alles zeg maar uitgelegd. Siomara kan er veel meer over vertellen.
2: Ja. Oh, dat was mijn cue.
3: Ja.
1: Maar Siomara, ik heb wel een vraagje. Wat is generational wealth?
2: Nou, dat vind ik een hele mooie vraag die je stelt. Generational wealth, dan hebben we het over generaties. Dan hebben we het over vermogen dat je opbouwt en dat eigenlijk wat je kan overdragen aan de generaties na jou. Ik ben, volgens mij was het ook in 2024, heb ik voor het eerst zo een event georganiseerd. En dat was, als ik naar mezelf keek, dacht ik, zeker in het wereldje waarin ik mij bevind, dan hoor je van mijn tante dat geërfd, van mijn oma dat geërfd. En ik ben super trots op mijn familie, super trots op mijn achtergrond. Maar ik dacht, dat is ook wat ik graag voor mijn kinderen zou willen. En mijn neefjes en mijn nichtjes enzovoort enzovoort. Dat je ervoor zorgt dat zij een bepaalde start hebben. En dat ze dan dus iets verder zijn dan waar jij nu bent. Dus dat er
1: hebben
2: al wat vermogen is. Dan hebben we het over financiën, we hebben het over vermogen, we hebben het over aandelen, we hebben het over huizen, enzovoort enzovoort. Maar ook de kennis, hoe daarmee om te gaan.
1: Yeah.
2: En voor heel veel mensen, dus precies wat jij nu vraagt, die hadden zoiets van, ja, maar wat is het nou eigenlijk wat je doet, Siomara? Wat is financial planning? En toen dacht ik, ik moet een event organiseren waarin ik dat ga uitleggen.
1: Ja. Yeah.
2: Dus we hebben het bijvoorbeeld ook gehad over financiële vrijheid. Dus dat jij gewoon, ik omschrijf het altijd dat het moeten eraf is. Dus ik moet niet werken, ik wil graag werken. Maar ik heb bijvoorbeeld ook andere inkomensbronnen die ervoor zorgen dat ik mijn vaste lasten kan dekken.
1: Is financiële vrijheid ook dat je zeg van dat je geen paniek hebt dat je iets niet kan uitgeven. Dus, oh wacht even, die nieuwe outfit kan ik niet kopen, want anders kom ik niet uit eind van de maand.
2: Ja, dus dat zou je ook kunnen omschrijven als financiële vrijheid. Ik vergelijk het altijd met de piramide van Maslow.
1: Ja.
2: Daarin heb je verschillende gradaties. Dus je begint eigenlijk met de basic.
1: Ja.
2: Ben jij in staat om aan je vaste basis of om in je vaste basisbehoeften te voorzien? Dus kan je huur betalen? Heb je voldoende eten? Enzovoort, enzovoort. Nou, dan ga je een stapje verder. Kom je bij financiële zekerheid.
1: Ja.
2: En financiële zekerheid, een mooie vergelijking die ik vaak geef is, Als je verzekerd bent voor gewoon een ziektekostenverzekering, maar ben je ook aanvullend verzekerd. Dus dat je net ietsjes meer kan. Nou, heb je dat, dan kan je weer net een stapje hoger. Dan kan je echt na gaan denken over het opbouwen van vermogen. Dus misschien mag je dan al nadenken over een tweede woning. En dan ook weer met huurinkomsten passief inkomen realiseren. En als je dat allemaal hebt, dan ga je nog een stapje verder. En dan komen we echt richting financiële vrijheid. En na financiële vrijheid, dan kom je eigenlijk bij generational wealth. Dat je dusdanig vermogen hebt opgebouwd, dat je dat ook weer kan overdragen aan de generaties na je. En dat zijn stappen die je zet. En het hoeft allemaal niet in één keer. Waar het met name om gaat, is dat je nu nadenkt over je toekomst. Ja. Dat je nu gaat nadenken over, oké, maar waar sta ik nu? En waar wil ik over 5 jaar staan? Waar wil ik over 10 jaar staan? En waar wil ik staan als ik straks een pensioengerechtigde leeftijd heb? Wat ik merk in mijn praktijk is dat mensen niet zo ver nadenken.
5: Nee.
2: Dat lange termijn denken, dat ontbreekt. En omdat dat ontbreekt, maken ze op dit moment niet de juiste keuzes. En dat is waarin ik waarvan ik dacht van, hey, hier kunnen we wat mee. Dit zijn mensen die nu over wat vermogen beschikken.
5: Yeah.
2: En wat je eigenlijk wilt, is dat ze daar op een verstandige manier mee omgaan. Dit zijn mensen waarbij veerkracht ontzettend belangrijk is. Ze hebben al behoorlijk wat overwonnen. Soms nog wel onzeker, hè? Yeah. Maar juist daarin hebben ze toch wat begeleiding nodig. Dus ja, praat nou maar met ze over, nu mag je weer dromen, hè? Je mag weer denken aan wat wil je graag in het leven. En hoe kunnen we dan stap voor stap een plan maken om dat ook daadwerkelijk te realiseren.
5: Mag ik even een situatie schetsen?
2: Zeker.
5: Want in mijn hoofd leeft het dan zo dat je dat sommige mensen dus in de toeslagenaffaire hebben gezeten. Ze hebben zoveel gestroggeld om zichzelf eruit te krijgen, zelfstandig.
2: Ja.
5: En toen kwam opeens dat herstelprogramma, toen kregen ze een bedrag. En met dat bedrag, sommige mensen hebben dat misschien uitgegeven, maar sommige mensen hebben dat misschien gespaard of zijn begonnen met een onderneming of iets waar ze zich verder mee willen ontwikkelen. En is dan jouw programma dan handig?
2: Ja.
5: Zodat ze de juiste keuzes maken om het nog meer te ontwikkelen op een hoger level.
2: Ja, en net had je het ook over het stukje mindset. Wat ontzettend belangrijk is voor deze doelgroep. Want als je eerst aan de grond hebt gezeten en nu eindelijk weer een beetje vrijheid voelt, dan wil je geld uitgeven.
5: Ja.
2: Want dan denk je, ja, ik heb al die tijd moeten struggelen. Ik wil ook eens een keer op vakantie. Ik wil ook eens een keer lekker uit eten, noem maar op. En daar hebben we het onder andere over.
5: Ja.
2: Maar we hebben het ook over een stukje bewustwording. Echt een stukje kennis. En mensen weer het vertrouwen geven dat, ook al ben je een gedupeerde geweest van die toeslagenaffaire, ook voor jou is het nog steeds mogelijk om bepaalde wensen en doelen die je hebt, om die te realiseren. Als je maar lange termijn gaat nadenken en bepaalde stappen gaat zetten. En daar zijn de workshops voor.
5: Ja.
2: En daarom vind ik het ook gewoon super mooi hoe we het allemaal hebben gedaan. Want de mensen moeten eerst de workshops volgen.
5: Ja.
2: Daarnaast heb je dus dat event, Generational Wealth, waar we nog eens een keer aandacht besteden aan vermogensopbouw. We gaan het helemaal uitleggen, enzovoort, enzovoort. En dan komen ze bij mij voor een financial planning traject. En dat is echt een traject. Dus je zit niet 1 of 2 keer bij elkaar. Je bent in het begin, zie je elkaar wel 4 keer. Ja. En dan kom je echt tot een plan. En dan wil je na 3 maanden elkaar nog eens een keertje zien. En dan wil je weer na een x aantal maanden elkaar nog eens een keer zien. Zodat je ook kan volgen of de mensen zich aan het plan weten te houden. Je kan eventueel bijsturen. Wat we vaak horen is dat er iets wordt georganiseerd, een dagje uit. Maar wij hadden echt zoiets van, ja, maar dat is niet genoeg. Het moet echt iets, meerdere momenten zijn en het moet een traject zijn. Mm. En daarin heb ik met Esmeralda en Albino... hebben we dan denk ik wel een heel mooi...
3: Heel mooi project.
2: Heel mooi zeker opgezet. Ja.
5: Maar Esmeralda, als je dit programma hebt gevolgd...
3: Ja.
5: Met welke cadeautjes ga je dan weg?
3: Nou, hopelijk met een goede mindset. Dat is één. Maar ook financiële... Ja, ik weet niet, Siomara zegt via financiële vrijheid. Maar ook weer mogen dromen. Ook meer vooruit kunnen denken en werken naar bepaalde doelen.
5: Mooi. En hoe kunnen mensen zich aanmelden?
3: Ze kunnen zich aanmelden op onze website. Dat is www.stichtingzo-update.nl. Daar kunnen ze zich aanmelden voor de workshops en voor het event, die is volgende week al. Dus daar hebben we nog enkele plekken over. Dus,
5: in het Fletcher Hotel, toch?
3: Het event wordt gehouden op een prachtige landgoed. Dat is ook weer een hele andere sfeer. Hè, dat doet ook wel wat met de mindset. Hè?
5: Zeker.
3: Dus een hele prachtige locatie. Het event van 20 en 21 augustus. En de maandelijkse workshops, die worden in het Fletcher Hotel gegeven.
2: Okay. En dat is dus echt belangrijk. Hè? We zitten niet ergens in een achterkamer. Je wil de mensen
5: ontvangen.
2: Goed ontvangen.
5: Ja.
2: En laten zien van, dit is ook voor jou.
5: Ja.
2: Hè? Het is echt een kasteel, een landgoed.
3: Ja.
2: Je hebt een tweegangen diner. Het is echt een prachtige locatie. Ze worden in de watten gelegd.
5: Is het gratis?
3: Ja.
2: Ja, okay. Daar hebben deze twee mensen echt heel hard hun best voor gedaan. En ze worden opgehaald met de bus. Dus je wordt echt ontzorgd. We hebben daar zoveel positieve reacties op gehad.
3: Ja, bij het eerste event van vorig jaar. Ja, was fantastisch.
2: Ja.
3: Mensen waren zo blij. En ze kregen ook gelijk een andere mindset van hey.
2: Een boost.
3: Een boost van hey, dit kan ook. En dat is heel mooi om te zien.
5: Mooi.
3: Het is heel mooi om
5: te
3: zien.
5: Ja, ik vind het heel mooi hoe jullie mensen bereiken en hoe jullie het willen aanpakken eigenlijk. Want we moeten gewoon naar elkaar omkijken. En als wij de kennis hebben, dan kunnen we die kennis doorgeven. Want dat is dat doorwerking van, dus niet alleen doorwerking van negatieve dingen, maar ook doorwerking van positieve dingen.
2: Ja.
5: En dat vind ik zo leuk aan deze gesprekken. Want zonder jullie weten mensen niet waar ze eigenlijk moeten aankloppen. En ik hoop dat er meerdere programma's zijn. En dat jullie programma heel goed gaat lopen en dat het bekender wordt. Zodat mensen nu durven die stap te maken om naar het landgoed te stappen. En zeggen van oké, kom uit mijn comfortzone. Want vaak is het, ben je heel lang in een situatie en dan wordt dat je comfort.
2: Klopt.
5: Maar je moet ook patronen kunnen doorbreken om aan die andere kant te komen. Ik wil jullie bedanken vandaag voor dit mooie gesprek. Ik hoop dat jullie hebben genoten.
3: Zeker.
5: En dat het de mensen thuis bereikt. Lieve luisteraars, van morgenochtend wordt dit weer uitgezonden. Vertel dit door. Want het is belangrijk dat we elkaar helpen. Als je je buurvrouw ziet, iemand op school, op je werk, en je hoort een situatie, geef het door. Want alleen als wij met elkaar praten en elkaar opzoeken, dan komen we verder.
2: Dank.
0: Inderdaad.
3: Ja, zeker.
0: Ja, helemaal mee eens.
3: Heel goed voor.
5: Willen jullie nog een laatste woord doen?
2: Nou, je hebt het zo goed gezegd.
3: Ja, je hebt het heel goed gezegd. Ja.
2: Ja. We zijn dankbaar.
3: We zijn dankbaar dat we dit mogen delen. En hopelijk zien we jullie volgende week.
5: Ja.
3: Aanmelden kan op www.stichtingzo-update.nl.
5: Nog een keer.
3: Ik herhaal. Op www.stichtingzo-update.nl.
5: Nou, dit was Wij Vinden Elkaar. Tot de volgende donderdag. En een fijne avond.
3: Ja, fijne avond.
0: Fijne avond allemaal.
2: Fijne avond.

0: Dat was mooi, Orville.
1: Merci.
0: Is dat een eigen compositie?
1: Ja hoor, ja, inderdaad. Ja,
0: je zei al, het wordt ook gespeeld in Wees Onzichtbaar, hè?
1: Klopt, ja.
0: Kun je iets vertellen over dat stuk?
1: Nou, het is gebaseerd op het boek Wees Onzichtbaar, de bestseller van Murat Işık dus. Uh-huh. En het gaat dus, er zijn verschillende lijnen. Eén lijn is...
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
3: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
2: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivee Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
4: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
2: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Het gevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
10: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
11: Dit is Maart. langer dan
12: 40 jaar.
11: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
13: kunst en cultuur,
11: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
1: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, dat dit bedrijf gewoon niks meer waard is.
0: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
7: Deze vrijdag van 3 tot 5 zet je radio aan. Want dan hoor je bij Ladies Table Talk een exclusief gesprek met Kratja, de muziekicoon. Hij won onlangs de Oeuvreprijs en hij gaat ons alles vertellen wat dat betekent voor hem en voor de Surinaamse muziek. Verder hebben we Iwan Braven met een update uit Suriname. Tafeldame is Uriel Sabayo. En ik, Lady Maureen. En andere tafelgasten. Mis het niet van 3 tot 5. Alleen bij Radio Mart.
8: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Deze vrijdag van 3 tot 5 zet je radio aan. Want dan hoor je bij Ladies Table Talk een exclusief gesprek met Kratja, de muziekicoon. Hij won onlangs de Oeuvreprijs en hij gaat ons alles vertellen wat dat betekent voor hem en voor de Surinaamse muziek. Verder hebben we Iwan Braven met een update uit Suriname. Tafeldame is Uriel Sabayo en ik Lady Maureen. En andere tafelgasten, mis het niet van 3 tot 5 alleen bij Radio Mart.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9 hits ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Deze vrijdag van 3 tot 5 zet je radio aan. Want dan hoor je bij Ladies Tabletop een exclusief gesprek met Kratja, de muziekicoon. Hij won onlangs de Oeuvreprijs en hij gaat ons alles vertellen wat dat betekent voor hem en voor de Surinaamse muziek. Verder hebben we Iman Braven met een update uit Suriname. Tafeldame is Uriel Sabayo en ik, Lady Maureen. En andere tafelgasten, mis het niet van 3 tot 5, alleen bij Radio Mart.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: information 06-8540-8044 WhatsApp plus 32-4676-2196 zondag 4 oktober 2026 we varen
1: naar die leasing.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Yeah, see they sapoku.
1: Yeah,
0: as a over stop van a jongen.
1: Oh,
0: naar een man. Na deze ben ik echt klaar met je. Of zo.
1: Yeah,
0: sugar on the beats. En Donafie, gevoel creëert het potentie, brother.

diabetes. Oké, mensen, dit is allemaal even een test. Ik ben heel even aan het testen, kijken als we die Femix qua geluid op zijn plaats kunnen hebben.

0: die stilte wel, maar je dingen hoor ik niet.
1: Ik hoop dat ik nu te verstaan ben of te horen ben in de huiskamer. Want hier hoor ik mijn microfoon wel.

Test. Nou, als ik hem zo wel test, dan hoor ik. Ik hoor mezelf wel. Oké, dus nou, op die manier.

Goedenavond. Goedenavond, luisteraars, kijkers. Mocht het zijn dat ik binnenkom in de huiskamer, hoor ik het ook graag.

Den jag menar alldeles hot en prima sitt. Den måste jag nu ta höra sig i huskammer. Alleen, ik denk heel er, heel in de verte hoor ik een geruis. Dus we werken even aan dat geruis. En natuurlijk heb ik een bepaalde muziekkeuze, want ik ben nu aan het streamen, dus ik ben live op YouTube mee te kijken. Dan geniet je van Radio Mart en Suriname Airways en die banner van mij. Ondertussen, dan wil ik even voor lekker doen, dat ben ik ook zo.

Ja, mensen, even een snelle reclame. Aanstaande zaterdag heb je gezellig hier zo Bert O'Draai gevarieerd. En de zaterdag daarop is 22. Dan ben ik er gezellig weer. Maar ik kom met een In Loving Memory van Soul Garden Winter. Dat want ik adida choyere soso de pokusang winter. Ben draai. Dus mon haru halama lago baka gezellig in a sweet fiery voor Soul Garden Winter. En aangezien winter bij ap wan mooi bigi aantal pokusama bedraai, ga ik het sowieso niet in één avond kunnen doen. Dus we gaan het doen in twee zaterdagen. Dus zaterdag 22 krijg je een Loving Memory van Soul Garden Winter. En 29 van de maand gaan we verder ermee. Dat gaat allemaal onder het mom van Mart Vuijf bij jou thuis. Dus mocht het zijn niet op ons aan voedoe, nog een dwing, Arki.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Mart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Mart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Okay, Mensa, het zit er weer op voor mij. Ik ga tenminste uit de studio met een beetje tevredenheid. En ik hoop dat mijn lekker roe even in de tussentijd, terwijl ik het een en ander aan het testen was. Lijkt voor je time for me to go.

Dat wil zeggen, als alles zo blijft en zo goed loopt, hebben we aanstaande woensdag sowieso lobbyuurtje. Yeah, my nights will be less lonely. En het kan er heftig aan toe gaan hoor, op de woensdag. Well, my days will... Meestal if you want that also no arki lobbyuru. Want het wekt het een en ander op natuurlijk. En dan hebben we zaterdag Bert. Die gaat de boel even lekker maken. En gevarieerd natuurlijk. De zaterdag daarop hebben wij Mart Vuijf bij jou thuis. Een programma die in leven gebracht is door Radio Maart samen met mij om de zieken en de bedlegerigen die niet meer uit kunnen, niet meer uit willen, mogen, wegens omstandigheden, hetzij lage, hoge bloeddruk, maar we zijn no bumoro na sking, of je kan niet meer met de drukte, nou, dan blijf je lekker thuis. Dan Maart is zin a vijf kon na jou. Dat wil zeggen, lekker thuis luisteren naar heel romantisch en leuk muziek. Yeah, vooraf daarvan gaan we altijd sowieso even in gebed met de zieken. Well, Maart 5 bij jou thuis, 22 augustus. Wil zeggen, in loving memory van G.J. Winter. Soul Garden Winter. En if you bede een fanatieke wintergangen like me, dan sowieso apokusa i dance blow yoyere. En daarna 29 gaan we door met in loving memory van Soul Garden Winter. En de zondag daarop, dat is dus dan 30, laatste zondag van de maand. Dan komen we voluit met Prazoso Momenti. Prazoso Momenti, ook een programma waar we dat stukje harmonie, respect en discipline missen. En daar gaan we lekker over praten. En terwijl we tak abradati, de Heere Shwitori, plus je Heere Poku van je jeugd tot je puberteit. Till ik nou. Oké, bye bye. Swai swai. Voor mij zit het er weer op. So

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met een zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737.